Als de waas mij me giest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitser, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Louter Bosk, we teisteren troch mysterieuze bron. Der ook het aast nu Friesland van de Moor. En muziek komt eronder van een Peer Molje op leeftijd. Dit wel, mijn muziek komen.
4: Friesland van de Moor.
1: Mijn eer iets zijn.

0: Start Me Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
4: Nou ja, het is net heel goed te verstaan, maar het binnen de woorden van de kapitein van het cruiseskip dat nog dagen niet nice is vanwege de deur van onder andere twee Friese passagiers. Nee, besmetting mijn dierlijk virus. Het laatste nice der oor, aasen in Friesland van de Moorn. Ik heb ook een riege mysterieuze bron in het Leuterbosk.
5: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbosch die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje is helemaal ook afgebrand.
4: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkie die binnen alweer wekker. Ik zocht dat jou het ekwekker is en die had een vraag hoe de mannen.
0: De mannen?
4: De mannen. Ja, nou. De mannen die dit nou aanneemt aan de hemel en het is correct of er rugs onder een hapje uit is.
0: Oh jee, wat is honger dat? Aan.
4: Ja, ik weet het niet.
0: Pac-Man.
4: Nou ja, goed.
0: Nee, dan maar even zien of we daar wat oefeningen kunnen.
4: Ja, inderdaad. En is ik nice hoe de mannen voelen?
0: Nou, net echt hoe de mannen. Maar trouwens, ik zeg daar een foto van dat brechtje wat die man zei. Maar ja. Echt een complete brecht, gewoon volslijn in een Jiskelijn.
4: Het
0: is
4: het Leuterbosk,
0: normaal. In het Leuterbosk, ja. Echt net normaal als die foto's just. Ja, de Amerikaanse, of een Amerikaanse rechter, die had een zelfderingsbriefje van Jeffrey Epstein vrij jong. En natuurbeheerders in Alaska, die meien weer uit helikopterswij op berenjijen.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
4: De dag zet helder uiteindelijk, je hoort maar een soort zinnen. In de midden is het in het meest, in het noordwesten. En ja, dan hier en daar toch wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden. En dit is Kadans, maar de wind.

0: Cadans, Heras bij Friese Vlemon en De Wind. De twa Friesen die het verstoren binnen na een virusuitbraak op een cruiseskip zonder dat virus net on boord op Roenha, maar onder wal. Dat ze een tocht maken om vogels te spotten in het uiterste stuur van Argentinië. Directeur Jitse de Vries die weet er meer over. Jitse, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe weten we dit eigenlijk?
2: Nou ja, deze informatie die komt van twee Argentijnse functionarissen die het onderzoek dienen naar de herkomst van het virus. De Argentijnse regering die ziet dit scenario dan nou echt als het meest waarschijnlijke scenario dat die man en die vrouw uit Houlerwijk op vogeltocht westha, dat ze daar een stwart bezocht ha, dat ze op dat stwart in contact kwam binnen met knaagdieren of met de keutels van knaagdieren dat dat virus dan inziet. Want ja, dat virus dat wordt dus oordrogen via de keutels van moezen, van ratten. Dat die uitdroegje, dan kunnen de stofdeeltjes daarvan in de lucht komen en dan kan een mens besmet rijden met dat virus. Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april onboord nog van het skip. En toen nog werd tocht dat het om een natuurlijke deertsoorzaak ging. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meedeling onder de passagiers. Dat blikt uit videobeelden van dat moment die het nou online opdoekt binnen.
3: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor, were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
2: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. Ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oordracht van meesk op meesk echt mogelijk als die meesken in nauw contact komen met elkaar. En om die reden zitten de passagiers op dat cruiseskip nou in quarantaine, zei deze Belgische passagier.
4: De mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker dragen een mondmasker, vooral binnen. Er zijn mensen die absoluut niet binnen met andere mensen in contact willen komen. We zijn bezorgd om onze twee medepassagiers die ziek zijn. Wij willen natuurlijk allemaal dat onze zieke passagiers zo snel mogelijk de nodige zorg krijgen.
0: Deze Belgische passagier, dat is Helene Goezaert, nou dus nog op dat cruiseskip. Maar er zijn ook al passagiers die binnen al van boord gaan. In het bijzonder dus die Friese vrouw, die letter onder het virus verstoren is.
2: Ja, zij is van boord gegaan op het eiland Sint Helena. Voor naar Nederland, dat ging dan via Zuid-Afrika. Maar toen ze daar een keer weer in Johannesburg. En zij stapte in het vliegtuig in die rechtstreekse vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Toen zei het personeel van de KLM dat zij er eigenlijk zo slim dat ze haar net met mij hebben wonen. Dat haar zoons dat net met taal leert. Dus ze gaan haar weg van boord halen. Ze gaan medische zorg voor haar regelen. Maar ja, wie weet er nou hoe dat aandoen is. Die medische hulp, die kwam te let. Zij is in het ziekenhuis verstoren. Maar ja, zij had dus wel even in dat vliegtuig zitten. En de GGD, die ziet het nou contact met orenpassagiers. Want het is nog net heel duidelijk wat voor risico of die meisje krijgt Roenha. Dat zei ook de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen.
5: Alle mensen en eventuele risico's worden in kaart gebracht. Daar wordt op gehandeld. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen continu gedaan hebben.
6: Maar u weet niet of er andere mensen die aan boord waren of bemanningsleden besmet zijn geraakt hierdoor?
5: Nee, op die details kan ik nu niet ingaan. En dat heeft ook te maken met heel veel dingen worden natuurlijk nu uitgezocht. Dingen worden in beeld gebracht door de experts. Wat ik denk dat het belangrijkste is dat wij hier met alle betrokken instanties, met de Wereldgezondheidsorganisatie en met de reden van het schip, met de KLM, met het ministerie van VWS een aantal dagen het in kaart aan het brengen zijn. En ervoor zorgen dat we dit op zo goed mogelijke manier in goede banen weten te leiden.
6: En weet u hoeveel mensen er in totaal al naar Nederland zijn geëvacueerd en intussen zijn aangekomen of nog onderweg zijn?
5: Nee, we hebben de eerste zorg waar de drie zieke mensen aan boord. Die worden op dit moment gerepatrieerd naar verschillende landen, waaronder Nederland. Dat was onze eerste zorg. De tweede zorg is natuurlijk zijn de passagiers op het schip. En hoe zorgen we ervoor dat we in samenwerking met Spanje en in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, ons ministerie en de RIVM, hoe zorgen we ervoor dat we het beste zorg leveren voor die mensen en ook het risico voor de volksgezondheid natuurlijk volledig beperken. Dat doen we in samenspraak met Spanje. En vervolgens is natuurlijk ook nog het spoor van eventuele contactmomenten buiten het schip. Dus bijvoorbeeld op een vlucht van eventueel zieke mensen met anderen. En daar wordt nu alle inzet is daarop gericht.
2: Ja, dat zei Tom Berendsen, Juster Joen bij de NOS. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Het schip is nou onderwijs naar Tenerife. De Spaanse regering in Madrid die had al toestemming Joen dat het schip daar de haven niet varen mij. Maar op dat eiland zelf zitten zij er eigenlijk heel nog net op te wachten. Dat zei het Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
1: De regio-president van de Canarische eilanden die maakt zich zorgen. Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen. En dat ligt best wel gevoelig op de Canarische eilanden. Want dat is wel vaker gebeurd. Bijvoorbeeld als het ging om migranten.
2: Ja, maar of het nou gevoelig leidt of net, het schip is onderwijs naar Tenerife. En uw eigen minister, Tom Berendsen, die zei dat er echt nog wel genoeg tijd is daar om de ontvangst te tatereren. Want dat wordt nog wel een paar dagen voordat het schip daar is. Intussen is hier in Nederland op het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamde crisisstructuur insteld. Daar binnen dan ook de ministeries van Volksgezondheid, van Defensie en van Infrastructuur en Wettensteed bij belutsen. Krijgt dus het RIVM en de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.
0: Oké, okay. Jitse de Vries, dieren dank van nou.
7: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke Wouda, maar het Nijse Toren Media. De crunches nog. Ik zou zeggen in het papier, dat in het samen met het elastiekje er nog op.
8: Het elastiekje zit erop, ja, want ik wie op de digitale snel die ik al van alles tien kwam. Een Amerikaanse rechter had een handschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein's kreun hebben zo voor een zelfdelingspoging. De veroordeelde zedendeliquent maakte een paar weken later een eind aan zijn lippen. De celgenoot van Epstein die verklaarde dat hij het briefje vond in een stripboek. Dat de zakenman dus boeten bewust wezen ontroffen. Ze hebben maandenlang onderzoeknamen gedaan en niks gevonden. Het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Stiert onder oren in dat briefje, het maar zo'n regels, dat briefje. En het is een vrij jongen dat de New York Times der vrienden wieken een fysiek daarin hier. En het briefje onderdeel van het papierwerk van de strafzaak, tegen de celgenoot. En maken daar toch geen deel uit van de miljoen documenten om de zaak van Roen Epstein zelfs. Dus die binnen een paar maanden lien, ben die vrij jong. Ja, daar ontstien vanzelfs. Ik weet wat opscoren heen. Meestal die denken dan gauw van, hey, weet je wat achterhouden?
0: Ja.
8: Ja, dus zowel de New York Times als de rechter die zeggen van dat ze net verifieerd hebben dat de brief ik echt toch Epstein zelfs skreun is. Dus daar ben verder geen uitspraken over die. Maar goed, dat ken haast net ons. De Maya natuurbeheerders in Alaska die Maya op een nij zwarte en bruine beren afschieten en dat mij ze dan ik uit helikopters wijdwaan. En dat maakt weer een kariboe-kudde bescherm je. Die kudde die stiert onder druk, onder andere dus omdat ze dus opeten worden terug die beren. En dus nou wil Alaska die wil die kudde beschermen je. En ik helpen om het te herstellen. En dan maar die beren mij daar dus voor ausketten worden. Er is wel een rechtelijke uitspraak om te pas komen, want het waren natuurbeschermingsorganisaties die bezagen dat jachtprogramma stil te lezen. En die zeggen van wetenschappelijke onderbouwing voor het deerschitten van die grote aantal beren die ontbreekt eens. Maar goed, ze mijn ook toch van die mogelijkheid gebroekmeidje. En dus ik uit helikopterswaai.
0: Oh.
8: Ja, dat klinkt wat oneerlijk dat die beren die hebben eens helemaal geen kans meer verzelfs. Maar goed, het is je mag dan om het in te beschermen, maak je dus kennelijk een orengroep deerschitten. Is wel bijzonder.
0: Dat is toch, ja.
7: Is het maar.
0: De hofleverancier die hebben me meld.
8: Ja,
0: Jilke, deze keer wil er een fysieke koffieplaatje. Ja. Oh. Dat kent ook ik.
8: Maar die maakt wel een aardige platenkast hebben.
0: Ja.
8: Hij komt elke dag komt hij mij
0: die heeft altijd suggesties. Altijd goede ideeën. Maar dat komt door die koffie natuurlijk.
8: Dat denk ik.
0: Dat inspireert dan.
8: Ja.
0: Moest ik een fysiekje hebben. Welke plaat was toch jaren om die die goed uiteindelijk te zetten? Lekkere plaat. Dus doe maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8: Wat dan?
9: Kist deze?
8: Nee, dit intro ken ik net.
0: Normaal.
8: Normaal.
0: Ah. En de beer is los.
8: De beer is los.

0: Normaal en de beer is los.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het Louter Bosk, we teisteren troch mysterieuze bron. Dan zag hier kwartlin nog een hut van een dakleze man die te libbert in dat boskje vlam op. Verslaggever Dennis Terpstra, die praat de oeliebron met Ruud Miedema van wiekpanel Havankpark, dat om het bos glijdt. En die vertelt dat het de laatste tijden vaak raak is.
3: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbos die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
4: En hoe is dit voor iemand als buurtbewoners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n kwartier gebeurt.
3: Dat is natuurlijk voor de wijk het Havankpark, dat eigenlijk wonen in het bos is. Waar veel houtskeletbouwen zijn. En waar men toch, zeker gezien de laatste ontwikkelingen van bosbranden, dat je toch wat onrustig wordt hier en daar in de wijk.
4: Want wat binden loorden in, in de buurt?
3: Nou, dat ze vooral onrustig daarvan worden. Hè? Dat je brand in het bos zou zijn wat eventueel zou kunnen overslaan.
4: Jouw hinderdrek, jij erover dat het vrij moeilijk toegankelijk is. Hoe zit dat correct?
3: Nou, het is nu natuurlijk goed of redelijk toegankelijk voor de brandweer, omdat het vrij droog in het bos is. Maar ja, als het dan ook nog weer wat nattig wordt, dan raken die brandweerauto's die komen niet verder dan Vierhuizenweg. En dan moet het allemaal via slangen uitgerold worden. En dan duurt het nogal wat langer voordat het onder controle is.
4: Is nou ik zo dat het bos beter in de gaten houden wordt? Droog begliekste plisje?
3: Nou, wij hopen, ik ga er via wijkpanel Bilgaard, hè, dat is de officiële contactorgaan richting de gemeente, dat we daar toch wel meer de nadruk op willen leggen dat de gemeente hier wat actie in onderneemt. Zodat er toch wat meer toezicht in het bos plaats zal vinden.
4: Ja, want op dit moment binden dus nog net echt extra, is er net echt extra toezicht hier.
3: Het is nog niet door mij geconstateerd of door de wijk geconstateerd dat er extra toezicht is. Nee.
4: Is er al iets bekend over hoe deze brand nou ontstaan?
3: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn. Maar verder zou ik het niet weten.
4: Jou zit ook in het wijkpanel. Wat zijn nou de vierde stappen? Hoe maakt dit vierde?
3: Nou, we hopen ook via het wijkpanel dat wij... Voorheen hadden we altijd contact met de gemeente door middel van belangengroep Leeuwardenbos. En we wilden dat eigenlijk weer opnieuw wat meer... Dat het meer gaat leven, ook bij de gemeente. Dat die er weer ons bij bepaalde dingen wat meer betrekt.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Mijlkoor. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Het is Jelverson. En dat betekent dat het is voor het Frieskneis, mij Feike Wouda.
3: Een goeie morgen. De kapitein van het cruiseskip, de twee Friesen op zitten die het verstoord zijn en een besmetting met een virus, ging bij het eerste sterrengeval nog uit van een natuurlijke deer. Dat ook blikken uit beelden die het aan boord maken binnen.
4: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe. So the ship is safe when it comes to that.
3: Intussen is duidelijk geworden dat het gaat om een besmetting bij het Hantavirus. Het al Tilders in Friesland aan waarschuwing gekregen van de provincie omdat ze landbouwgif broekt haar in de buurt van natuurgebieden. Als ze net aantonen kennen dat het geen negatieve effecten aan had, dan moeten ze er binnen hiermee ophouden. Oors krijgt een boete van de provincie. De politie had drie meesten aanhouden die het belutsen wezen bij een incident in het Griene Stiergebied bij Ljouwet. Op beelden die het rondgingen op het internet is te zien hoe ze, onder andere met een bielen, inslaan op een auto wils de bestuurder er nog in zit.
5: What the fuck, jongen? Hey, kom nou, man.
3: Bij de bielen nog in het vaarhut is de bestuurder naar het politiebureau rijden. Net lang daarna koerde de politie de drie verdachten aanhouden. Het gaat om twee mannen uit Ljouwet van 44 en jantje hier oud en een jantjejarige man uit Gietjerk. Die is intussen vrijlitten, de beide Ljouweters zitten nog vast. Maar Ian Frieske winkel van de failliete bakkerij Van der Kloet maakt het een terugstart. Het gaat om de winkel in Dronriep. De winkels in Frentjer en Ljouwet gaan definitief dicht. In totaal werken er meer dan 100 mensen bij Van der Kloet. De meeste van haar moeten op zoek naar een nieuwe baan.
2: Feike, dank u wel. Ik ben terug met het Waberocht met Jitske Wiebenga. Goedemorgen.
6: Een goedemorgen, Jeriet.
2: We krijgen een vraag voor jou, hoe de morgen.
6: Ja.
2: Ja. Je kunt als het jet is, maar het is kijk alsof er een hapje uit meest uit de morgen.
6: Ja, ik even naar zitten Shen en ik heb er een foto van maken en inderdaad, ik koe even inzoomen en dan liep het inderdaad of is de hap grutter uit de onderkant van de mannen als uit de boppenkant van de mannen. Nou, dat het te krijgen mij hoe wij op dit stuit zijn de mannen aansjuggen, dus de hoek vanuit ons richting de mannen, maar als je dus op de mannen wijze zoen, dan zou het nou wijzen dat de zinnen vrij heeg stiert. Dus vanuit ons besjoen schijnt de zinnen eigenlijk zo een beetje van boppen op de mannen. En dan is dat onderkantje, dat is dus roen. En dat hapje wat er uit mist, dat is eigenlijk het skaat al. Dus de mannen of de zinnen schijnt op dit stuit eigenlijk een beetje op de boppenkant van de mannen. En daarom liek het dus of mist er een hapje uit de onderkant. Als je verder liek je mij het hapje wat uit de boppenkant mist.
2: Ja, zo. Oké. Okay. Ja. Daar hebben kinderen al reacties op. En Mariet die stuurt inderdaad, het is een aannemende man. En die vlakt onder de rugter komt, vlakt die wat aan.
6: Ja, en dat komt omdat de zinnen dus nou eigenlijk een beetje van boppen op de mannen schijnt. En dat kennen wij vanuit uw hoeken op dit stuit gewoon heel goed, Sam.
2: Nou, ja. Dan hebben we dat opgelost. Dan is het waar, wat hoor ik het tot?
6: Ja, nou, ja, ik bedoel, ik ben correct even boetenwest. Het is lekker fris. De zinne is er hartstikke mooi bij. En het is heel kalm waar. Dus ja, al met al kan ik zeggen, de dij zet super uiteind. De temperaturen, daar zit dan wel weer een verschil tussen. Als je op de waterland binnen, dan is het daar nou een graad als zon. In Dwaaim, aan de orenkant van het water, nou hartst 6 graden. De pijn zit op 6,6. Is Brechten dan weer 4,5 graden. Akrum zit op 4 graden. Laaksum biedt IJsselmaar, daar is het dan bij 6,2 graden. En de laagste temperaturen worden ek van de morgen weer metten. In het eerste van de provincie Bakkeveen, die schroet 3,7 graden. Nou, we zetten de dag dus helder uiteind. Een hele mooie start van de dag. Maar, zei jij bij de man, zullen we toch zien dat de eerste stapelwolkjes al wat ontstaan. En die groeien heel stadig onuit. Jel bij de man, zitten we met een nat ontmaat eerste wind die zwak ontmatig is en een temperatuur zo om de bij de 10 graden heen. Nou, van een midje, dan binnen die stapelwolken echt wel wat meer uitgroeit. Ja, en de soort lokaal toch wel eens even een dripke rein uitvallen kennen. Al verwacht ik dat het eigenlijk op de meeste plakken droog bloeien zal. Maar ja, een stapelwolk kan groot genoeg en tjok genoeg worden om een driplijn vallen te letten. Nou, die natte wind, die wordt van de magic weer wat vlegeriger. Windkracht 2 en 4 heb ik staan. Maar dat had het net zien dat we van de magic een temperatuur verwacht kennen van 12 en 15 graden. Nou, dan jong, dan zullen we weer dat die stapelwolken heel stadig onweer oplossen en dat we dan in de rin van de joentiet en in de nacht weer onder de brede opklaringen zitten. De wind die werd dan eerstelijk en die zwaart ervoor dat we met een minimumtemperatuur van 4 rond Jochen graben. Nou, krijgt een beetje heger uitkomen als dat het op dit stuit is.
2: Oké, en dan ligt het op morgen.
6: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een uiteenzetting die vrij helder is. Een soort rondte voor de zinnen. De eerstelijke wind die stiert er eerst, is ik dan weer zwak ontmatig. Maar zagende wij de dij, wordt de wind boppelaan bloed er eerstelijk. Wielst er in het kustgebied, tot we nat eerstelijk wordt. Dus van een midje, maar ik morgen een midje, komt er een wind van zee te steen. En verder is er aardig wat rondte voor de zinnen, maar ik morgen ontsteen er toch weer grutte stapelwolken, werd lokaal een dripke rein uitvallen kan. Ik sluit het net uit, maar ik morgen zullen het op de meeste plakken droog bloeien. Temperatuur rint weer wat verder omheen. Een noffelijke temperatuur morgen van zo'n 16 rond 18 graden. Bij een meest eerstelijke wind die dan zwak ontmatig is.
2: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
6: Nou, op sneeuw dan hebben we echt een mix van stapelwolken en zinnen. Er is toch wel aardig wat bewolking. Al is de zinnen er dus ik geregeld bij. Onder kust hebben we dus wet te krijgen maar een wat eerstelijke wien. Wilst in jipper het laan in. En eerst ons zuid-eerstelijke wien komt te steen. En die zwaart ervoor dat de heegste temperaturen toch wel echt in het zuidelijke pad van de provincie hellen worden. Daar zo'n 20 graden mogelijk wijze kennen. En op de watereilanden is het een gratis zegtje zandje. Nou, ik had stiekem mooi. En ik sneur, dan liek het eigenlijk verder droeg te wijzen. Maar toch wel een aardige kalme wind. En dan in de nacht naar snijden, dan giet de wind wel echt weer heel door om naar het nat op nat eerst. En dat betekent dus dat we op snijden hadden we het wel droeg. Maar dan komt er toch wel een stevige nat eerstelijke wind te steen. Matig rond vrij krachtig. En die zwaart ervoor dat die temperatuur weer een stapje te bek zet. Ik heb dan een 16 graden in trogsneed steen. En dat meen je? Nou, dan zoeken we dan eerst de dripke rein verwacht je kennen. Vanuit het noorden, wij van de noord zei, oh, maar ik dan nog hield die wat tot nat. Westelijke streming moet ik erbij zissen. De wind giet wel echt uit de noordhoek wij waaien. En dat levert u op mee dan nog een temperatuur van 12 of 13 graden op. Dus ja, op de lange termijn, dan zakken die temperatuur toch wel echt weer in. Maar om het te mij sneuren, dan rint er alleen nog maar op. En is het nog hield iets mooi, maar het iets zware, Irit.
2: Mooi. Kitske, dank u wel.
6: Ja, ik krijg die in.
2: Mariet, die wil wel graag als koffieplaat iets van CCR jaren. Dat ik met een maand te krijgen. Bad Moon Rises, ja. CCR niet meer krijg draait. Dan Dizemar van de afleverancier. Else Grains voorbij van de kast.

0: De Kast en Else Grains voorbij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Sneun, dan is het Europa Day. De gemeente Stellingwerf die zit een jutel op vooruit met 12 lezings over hoe die Europese gewerking trofwerken kan op gemeenteniveau. En praat ik ook met burgemeester Jack Werkman van die gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Europese gewerking voor lokale uitdagingen dus. Dat klinkt alsnog wat vier voort. Hoe wil je hem dat krijgen concreet, maatje?
3: Nou, concreet maken is het feit dat we vandaag het biocentrum openstellen, ons kenniscentrum voor bodem, waarin we eigenlijk de Dag van Europa vieren en waarin we eigenlijk twee lezingen gaan geven die betrekking hebben op de bodemkwaliteit. En dan moet je denken aan het fundament van de natuur en over onze gezondheid, want het begint allemaal wel bij de bodem, want van daaruit komt ook de voedsel.
0: Ja, maar je pakt dus de uitdaging van de biome, die pakken je erbij. Wat ben ik de uitdaging die je daar hebben in Stellingwerf, dat Europese gewerking helpen kan?
3: Nou, de uitdaging die we hebben is dat we willen vanuit onze gemeente om Europa te koppelen aan onze, onze gemeente, onze ondernemers. Dus we willen eigenlijk deze dag gebruiken om, zeg maar, enerzijds de Dag van Europa te vieren. Dat doen we door die twee lezingen. En anderzijds is dat we samen met onze ondernemers in Oost-Stellingwerf willen optrekken om te kijken of we, zeg maar, die bedrijven kunnen koppelen aan Europa om subsidies binnen te halen, kennis te delen, innovatie, kennis te brengen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we met Europa willen bewerkstelligen.
0: Is er eigenlijk genoeg bekend bij mensen die ervan profiteren kennen van die subsidies? Weten ze dat uit het algemeen? Ja, hoe zit dat correct?
3: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat sommige bedrijven weten het, denk ik, echt wel. Maar ik denk dat er echt nog wel een slag te maken is. En vandaar dat wij als gemeente ook daar een oliemannetje willen zijn, een ambassadeur richting Europa. En vandaar dat we ook gezegd hebben als gemeenteraad, want we hebben ook een Europa-agenda, om ons de komende tijd te gaan focussen op een aantal speerpunten. En dat is met name die circulaire economie, dat is plattelandsontwikkeling, dat is de sociale cohesie, om in gezamenlijkheid met de ondernemers van Oost-Stellingwerf en daarin te gaan optrekken en te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.
0: Ja, die Europa-dag bij hem, die is dus specifiek voor ondernemers?
3: Die Europa-dag is eigenlijk niet. Ja, dat doen we in het biocentrum. Dat is ons kenniscentrum. En dat doen we eigenlijk met het onderwijs, met ondernemers, eigenlijk met onze hele samenleving, om te laten zien wat kun je doen op het gebied van bodem, maar wat is er nog veel meer te halen in Europa?
0: En kennen mensen, misschien voor ondernemers uit je gemeente die toch een keer kennen die zaten naar binnen bij die lezingen, maar ze hadden voorop, ja?
3: Ja, die kunnen bij die lezing aanwezig zijn.
0: Goed, van harte aanbevolen dus, Joert, in de gemeente Stellingwerf op Europa Day. Tegen dank, burgemeester Jacques Werkman.

0: The Three Degrees and the Runner.
1: Friesland van de Moorn.
0: Noord Nederland zal op ziek naar jeelt van de Lelyline. De vlugge spoorlijn van Grijns via Drachten en Emmeloord en de Ronestad. Want Riek, dat maakt ook een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro het jaar en dat 25 jaar lang. Dat zei het Klaas Knot. Hij is speciaal gezant voor diezelfde Lelyline.
2: Nou ja, ik denk dat het aanleggen van de Lelylijn echt heel belangrijk is voor economische structuurversterking in Noord-Nederland. Ik denk dat de Lelylijn ook een bijdrage kan leveren aan de behoefte aan meer woongelegenheid, meer woonruimte in Nederland. Dus het belang van de Lelylijn staat voor mij buiten kijf voor Noord-Nederland, maar ook voor de cohesie tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland. Maar de lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies, probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds. Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat, in mijn advies, heb ik dat ook toegepast op de Lelylijn.
3: Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
2: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
3: U hebt vanmiddag regionale overheden gesproken bij de stuurgroepvergadering. Die regio zegt ook eigenlijk van, wij willen wel, we kunnen alleen niet zeggen hoeveel.
2: Nee, dat is niet helemaal het antwoord. Ze hebben gezegd, wij zijn bereid om te gaan verkennen. En daar is ook die verkenningsfase voor bedoeld. Dat is de volgende fase in het project waar we graag toegang toe willen gaan verkrijgen. Ze hebben vanmiddag het commitment uitgesproken om in die verkenningsfase inderdaad te gaan verkennen waar deze middelen vandaan zouden kunnen komen.
3: Volgende week spreekt u de Vaste Kamercommissie Infrastructuur over uw voorstel en uw plan, een spaarfonds. Welke boodschap gaat u daar brengen?
2: Nou, dan ga ik nog een keer weer mijn advies herhalen. Mijn advies om inderdaad dat sparend gebiedsfonds te gaan oprichten en om daar 400 miljoen euro per jaar in te gaan storten. Ja, en ik verwacht dan een gedachtenwisseling met de Tweede Kamer. Ook wel over een aantal technische punten, een aantal aannames die ik heb gemaakt in mijn advies enzovoort. Maar gelet op wat in de verkiezingsprogramma's enzovoort staat, verwacht ik wel een positieve ontvangst.
3: Kortom, daar kan een zaadje geplant worden.
2: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de Rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de Rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. LK.

0: Swift en Shake It Off.
1: De media van de morgen.
2: Fijk, de Oormedia.
0: Ja, de Volkskrant heeft hier voor mij lezen. Zuid-Soedanezen slaan op de vlucht voor geweld. Ja, Zuid-Soedan verkeert op de randen van een burgeroorlog. En zien je toen de meesten die binnen op drift rekken, schroot de kranten. En ja, een correspondent van hun die is daar nou en die jaren heftige verhalen. Maar die sjoegen tegelijk dat ze gastvrij opvang worden. Ik zal nooit vluchtelingen weigeren. Wij zijn zoals zij, zei deze correspondent. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurt vanzelfs. Gewoon ja, massa, slachtpartijen en alles. Dus daar, ja, op de vlucht dus voor geweld in Zuid-Soedan. Dan heel oornijs in diezelfde Volkskranten. Want ja, zoont de inzet van rattengif om banlijn is, ben oren bestieringsmethodes in opmars. En dat is ik het, zo neemde fretteren. En dat is rottenvangen met fretten.
2: Oh.
0: Ja, die worden dan inzet, die gaan onder de groen, die jaaien de ratten op. En die komen dan uiteindelijk, ja, die naaien uit verzels. En dan het een jager, die het dan een, of een fretteur, mag ik zeggen. Een prachtige naam, hè, IJs. die zet dan kooiendel bij de uitgang van, of de uitgangen van zijn rattenburcht. En ja, dan komen ze in die kooien en daar zit dan een Jack Russell kleer om ze even te pakken. En ja, die maakt het kwart met mij, die ratten. Dus ja, als het gif net langer mij, dan op deze wie ze maar. Dus ja, het is voor het eerst dat ik dit meemaak. Vorige week hebben we er nog tientallen gevallen gevangen. Dus ja, dat is toch wat. Ja, je maakt toch wat?
2: Nou,
0: ja.
2: De fretter ophouden duwen.
0: De fretter ophouden.
2: Ja, emmer succes, maar dat wil oors. Fijke, dank u wel.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: Nou in Friesland.
1: Bij het nijste nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jou doen.
1: Verslagjouwers die trofregje.
4: Wat gong de toen troddy hinnen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
3: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
9: Ja.
1: Nou in Friesland.
10: Het is perfect.
11: Super.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
13: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
12: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
14: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
12: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Louterbosch, we teisteren troch mysterieuze bron. Wat zit er correct achter? Er is daar meer door in Friesland van de Moorn. En muziek komt er al van Supertramp, zeg ik, dat is helemaal net weer. Van Electric Light Orchestra. En dan zoek je een stukje van Supertramp, jaren litten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar gewoon even wachten op Electric Light Orchestra en Living Things. Komt er al.
5: Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
15: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer.
11: Stiel, sterk werk.
15: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: europakinderhulp.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Friesland van de Moor.
21: Maar Erik zei

0: Electric Light Orchestra en Living Thing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Science.
3: This is my sad beauty. The phone group. One of our passengers sadly passed away last night.
0: Ja, het is mijn trieste plicht dat ik je vertel, maar dat een van uw passagiers vannacht verstoren is. Dat binnen de woorden van de kapitein van het cruiseskip, dat al dagen niet nijs is vanwege de deer van 12 Friese passagiers en een tredde passagier uit Duitsland. Na die besmetting met dat dierlijke virus. Als ze het laatste nijs de roer hier in Friesland van de Moorn. En ik denk over een riege mysterieuze bron in het Leeuwardenbosch.
4: Nou, er zijn in ieder geval 3 locaties hier in het Leeuwardenbosch die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje is helemaal ook afgebrand.
0: Dadelijk meer daarover. Ik had nijs uit de oren media. Is dit er... Dat is een keer zaken in feite.
5: Jazeker. Europa is een breedplak voor terrorisme. Dat is al het eerst de Verenigde Staten. En een deel van de administratie van Booking.com is in beslag genomen in een conflict met Europese hotels.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daarover is het waarberucht in kwart met Jitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de zin is er weer mooi bij. Al komen er in de rin van een man die het wil stapel wolken bij. Voor de midden is er dan Boppelaan, een mix van wolken en zinnen en bloedt het zo goed als droeg. De wind is zwak ontmatig, komt uit het naar het eerste en wordt het je bietretje rond 15 graden. Joen lassen de wolken weer op en zakken het kwik op zijn leegste rond 3 graden. Morgen weer een dag met wolken en zinnen en bij de meest eerstelijke wind warmt het dan op naar 16 rond 18 graden.
0: Het waren Friezen die het verstoren binnen na een virusuitbraak op een cruiseskip. Zonen dat virus net aan boord oproen haar, maar on de wal. Doet ze een tocht maken om vogels te spotten in het uiterste zuiden van Argentinië. Redacteur Jitse de Vries, die weet er meer over. Jitse, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, hoe weten we dit eigenlijk?
7: Nou ja, deze informatie die komt van 2 Argentijnse functionarissen die het onderzoek dienen naar de herkomst van het virus. De Argentijnse regering die ziet dit scenario dan nou ook als het meest waarschijnlijke scenario, dat die man en die vrouw uit Houlerwijk op vogeltocht westha, dat ze daar een stwart bezocht ha, dat ze op dat stwart in contact kwam binnen met knaagdieren of met de keutels van knaagdieren, dat dat virus dan inziet. Want ja, dat virus dat wordt dus oordrogen via de keutels van moezen, van ratten. Als die uitdroegje, dan kunnen de stofdeeltjes daarvan in de lucht komen en dan kan een mens besmet rijtje met het virus. Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april on board nog van het skip. En toen nog waart tocht dat het om een natuurlijke deert zo'n zaak hier. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meidieling onder de passagiers. Dat bleek uit videobeelden van dat moment die het nou online opdoekt binnen.
3: This is my sad beauty. To inform you that one of our passengers suddenly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe. And also, whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor, were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
7: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. Ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oordracht van meesk op meesk ook mogelijk als die meesken in nauw contact komen met elkaar. En om die reden zitten de passagiers op dat cruiseskip nou in quarantaine, zei deze Belgische passagier.
8: De mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker dragen een mondmasker, vooral binnen. Er zijn mensen die absoluut niet binnen met andere mensen in contact willen komen. We zijn bezorgd om ons 2 medepassagiers die ziek zijn. Wij willen natuurlijk allemaal dat onze zieke passagiers zo snel mogelijk de nodige zorg krijgen.
0: Ja, dit is een Belgische passagier, dat is Helene Goesaert, nou dus op dat cruiseskip. Maar er ben ik passagiers die binnen al van boord gingen. Ja, in bijzonder dus die Friese vrouw die het letter om het virus verstoren is.
7: Ja, zij is van boord gingen op het eiland Sint Helena. Voor naar Nederland, dat ging dan via Zuid-Afrika. Maar toen ze daar een keer weer in Johannesburg. En zij stapte in het vliegtuig in die rechtstreekse vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Toen zei het personeel van de KLM dat zij er eigenlijk zo slim ontaar weer dat ze haar net met mij hebben wonen. Dat haar zoons dat net met taal liet. Dus ze haar weg van boord halen. Ze haar medische zorg voor haar regelen. Maar ja, wie weet nou hoe dat aanroen is. Die medische hulp, die kwam te let. Zij is in het ziekenhuis verstoord. Maar ja, zij had dus wel even in dat vleentuig zitten. En de GGD, die ziet nou contact met orenpassagiers. Want het is nog net heel duidelijk wat van risico of die meisje krijgt roenha. Dat zei het ook de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen.
9: Alle mensen en eventuele risico's worden in kaart gebracht. Daar wordt op gehandeld. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen continu gedaan hebben.
10: Maar u weet niet of er andere mensen die aan boord waren of bemanningsleden besmet zijn geraakt hierdoor?
9: Nee, op die details kan ik nu niet ingaan. En dat heeft ook te maken met heel veel dingen worden natuurlijk nu uitgezocht. Dingen worden in beeld gebracht door de experts. Wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat wij hier met alle betrokken instantie, met de Wereldgezondheidsorganisatie en met de reden van het schip, met de KLM, met het ministerie van VWS, een aantal dagen het in kaart aan het brengen zijn. En ervoor zorgen dat we dit op zo goed mogelijke manier in goede banen weten te leiden.
10: En weet u hoeveel mensen er in totaal al naar Nederland zijn geëvacueerd en intussen zijn aangekomen of nog onderweg zijn?
9: Nee, we hebben de eerste zorg waar de drie zieke mensen aan boord. Die worden op dit moment gerepatrieerd naar verschillende landen, waaronder Nederland. Dat was onze eerste zorg. De tweede zorg is natuurlijk, zijn de passagiers op het schip. En hoe zorgen we ervoor dat we in samenwerking met Spanje en in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, ons ministerie en de RIVM, hoe zorgen we ervoor dat we de beste zorg leveren voor die mensen en ook het risico voor de volksgezondheid natuurlijk volledig beperken. Dat doen we in samenspraak met Spanje. En vervolgens is natuurlijk ook nog het spoor van eventuele contactmomenten buiten het schip. Dus bijvoorbeeld op een vlucht van eventueel zieke mensen met anderen. En daar wordt nu, alle inzet is daarop gericht.
7: Ja, dat zei Tom Berendsen, Juster Joen bij de NOS. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Het schip is nou onderwijs naar Tenerife. De Spaanse regering in Madrid die had al toestemming dat het schip de haven niet varen mij. Maar op dat eiland zelf zitten zij er eigenlijk heel nog net op te wachten. Dat zei het Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
11: De regio-president van de Canarische eilanden die maakt zich zorgen. Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen. En dat ligt best wel gevoelig op de Canarische eilanden, want dat is wel vaker gebeurd. Bijvoorbeeld als het ging om migranten.
7: Ja, maar of het nou gevoelig leidt of net, het schip is onderwijs naar Tenerife. En uw eigen minister, Tom Berendsen, die zei dat er echt nog wel genoeg tijd is daar om de ontvangst te tarieren. Want dat wordt nog wel een paar dagen voordat het schip daar is. Intussen is hier in Nederland op het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamde crisisstructuur insteld. Daar binnen dan ook de ministeries van Volksgezondheid, van Defensie en van Infrastructuur en Wettensteed bij belutsen, krijgt dus het RIVM en de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.
12: Oké, Jitse de Vries, dank u wel.
1: De media van de morgen.
12: Fijk, de Oren Media.
5: In een nieuwe strategie voor terrorismebestrijding van de Amerikaanse oorhit wordt Europa omschreven als breedplak voor terrorisme onwakkeren door massamigratie. Het is voor iedereen duidelijk dat goed georganiseerde, vijandige groeperingen misbruik maken van open grenzen en daarmee samenhangende globalistische idealen. Hoe groter deze groeperingen worden en hoe langer het huidige Europese beleid voortduurt, hoe onvermijdelijker terrorisme wordt. En dat staat in een document, dat is deze week ik nog tekenen door president Donald Trump. En die het al jetter zijn dat Europa handelen je mat. Als bakermat van de westerse cultuur en waarden moet Europa nu handelen en een halt toeroepen aan zijn verval, zit in dit nieuwe beleid. En dat is opgesteld onder leiding van contra-terrorisme-coördinator Sebastian Gorka. En een doorwaarder die het deze week beslaglijn op een deal van de administratie van hotelboekingsplatform Booking.com. Het Financieel Dagblad meldt dat. Hotels die een claimzaak begon binnen het in het bedrog die hier en daarom vregen. Nevens de hotels blokkeert Booking Tagong daar hun facturen en die hebben ze nodig in hun rechtszaak in het bedrog. Het conflict van Booking bij Europese hotels is daarmee verder escaleerd. Meer dan 15.000 hotels die willen via een claimzaak een skeervergoeding eerst keer voor te volle betellen commissie. En ik koninklijke horeca Nederland is belutsen bij deze zaak. Booking die besiekert die claimzaak te onderminen, betrog andere facturen net langer tagonkelijk te meiden, sinds de hotel. En ja, het conflict dat draait om een prijsregel die Booking lange tijd voorschreeuw. Bedrogen hij hotels op dat ze hun kamers net op een orde wie ze goedkoper onbieden mochten. En even hotels het Booking daarmee de concurrentie belemmeren en hij ik te volle een commissie om Booking betalen. In 2024 joeg het Europese Hof van Justitie Duitse hotels die ter een klacht inzien hier in Geliek. Ja, en ik Brusselse regels, de Digital Markets Act, die verbieden afspraken, als Booking dus oplei. Ze hebben wel die prijsregel al eerst, hij is in 2024 gekrast. Alleen als die hotels, die zeggen, ja jongen, dat is leuk, maar wij hebben nog heel te goeren van jem. Dus ja, en daarom is dus nou een deal van die administratie in beslag genomen.
0: Dat is dus nog net uitfretten om even op het oren-onderwerp van te komen.
5: Nee.
0: Aasendaar houdt door een riege mysterieuze bron in het Louterbosk.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het Louter Bosk werd teisteren troch mysterieuze bron. Zag hier kwartling nog een hut van een dakleze mon die libbert in dat bosk in vlam op. Verslag jou Dennis Terpstra, die praatte oer die bron met Ruud Miedema van Wiekpanel Haafvangpark, dat ontbosk leidt. En hij vertelde dat de laatste tijden vaak raak is.
2: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbosch die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
3: En hoe is dit voor iemands buurtbewoners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n kwartier gebeurt.
2: Dat is natuurlijk voor de wijk het hawaai.

0: redelijk toegankelijk voor de brandweer, omdat het vrij droog in het bos is. Maar ja, als het toch ook nog weer wat nattig wordt, dan raken die brandweerauto's, die komen niet verder dan de Vierhuisterweg. En dan moet het allemaal via slangen uitgerold worden. En dan duurt het nogal wat langer voordat het onder controle is.
1: Is nou ik zou dat het bos beter in de gaten houden wordt? Droog begeliekste plisje?
0: Nou, wij hopen, ik ga er via wijkpanel Bilgaard, hè, dat is de officiële contactorgaan richting de gemeente, dat we daar toch wel meer de nadruk op willen leggen dat de gemeente hier wat actie in onderneemt, zodat er toch wat meer toezicht in het bos plaats zal vinden.
1: Ja, want op dit moment binden dus nog net echt extra, is er net echt extra toezicht hier.
0: Het is nog niet door mij geconstateerd of door de wijk geconstateerd dat er extra toezicht is, nee.
1: Is er ook al iets bekend door hoe deze brand nou ontstaan?
0: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En nou, verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn. Maar verder zou ik het niet weten.
1: Jou zit ook in het wijkpanel. Wat zijn nou de vierde stappen? Hoe maakt dit vierde?
0: Nou, we hopen ook via het wijkpanel dat wij... voorheen hadden we altijd contact met de gemeente door middel van belangengroep Leeuwardenbos. En we wilden dat eigenlijk weer opnieuw wat meer... dat het meer gaat leven, ook bij de gemeente. Dat die er weer ons bij bepaalde dingen wat meer

0: Amy Winehouse en Rehab. En je dadelijk het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien, Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oer Jelve achten. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijke Wouda.
13: Een goeie morgen. Noord-Nederland gaat op zoek naar geld voor de Lelylijn. Een rappe spoorverbinding van Grijns via Drachten naar de Randstad. Niet om 40 miljoen euro in het jaar dat de noordelijke provincies sparen willen om de onlist te financieren. Het Riek maakt ik flink ta de boezen. 400 miljoen euro in het jaar en dat 24 jaar lang. In de verkiezingsprogramma's wie de landelijke politiek voorstander van de Lelylijn. Dus het bedrag liek het helder, dat zei Klaas Knot. Hij is speciaal gezant voor de Lelylijn.
14: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. He? Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
13: De onlist van de Lelylijn, mocht die er komen, kost het meer dan 14 miljard euro. De kapitein van het cruiseschip, de twee Friezen op zitten, die verstoren binnen na een besmetting met een virus, hier biedt het eerste sterrengeval nog uit van een natuurlijke dee. Dat nog blikken uit beelden die het aan boord maken binnen.
15: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is. It was due to natural causes, we believe. So the ship is safe when it comes to that.
13: Intussen is duidelijk geworden dat het gaat om een besmetting met het Hantavirus. Het zijn al tilders in Friesland gaan waarschuwing krijgen van de provincie om ze landbouwgif broekt hij in de buurt van natuurgebieden. Als ze net aantonen kennen dat het geen negatieve effecten gaan had, dan moeten ze er binnen een jaar mee ophouden, anders krijgen ze een boete van de provincie. De politie had drie mensen aangehouden die het belutsen wijze zoenen bij een incident in het Grienestjergebied in Ljouwert. Op beelden die rondgingen op het internet is te zien hoe ze onder andere met een biele inslaan op een auto, wiels de bestuurder er nog in zit.
16: What the fuck, jongen? Hey, kom nou, man.
11: man. Fucking kankerlijers, man.
13: Ja, maar de bielen nog in het vaarhut is de bestuurder naar het politiebureau rijden. Net lang daarna koe de politie de trein vertocht noemen houden. Hier om 12 maal uit Ljouwert van 44 en 9 jaar oud. En een 19-jarige man uit Gietjerk. Die is intussen vrijlitten. De beide Ljouwerters zitten nog vast.
16: Fijke, dank u wel. Dadelijk hier het waarbericht met Jitske.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
17: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
18: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Friesland van de Moor.
21: Hier iets science.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Met dagelijks muziek van Twarres. Maar eerst is het tijd voor het waarbericht. Mijn Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
23: Een goeiemorgen, Jeriet.
16: En wat voor waar krijgen we hier?
23: Nou ja, het is nu vrij kalm. De zinne is er hier bij. En er komen letter in de maand wel wat bewolking bij. Maar nee, het zal op de meeste plakken droog wezen, Jeriet. Of eigenlijk, ja, ik ken wel sinds dat het oerel droog bloed. De meeste zinnen verwacht ik wel weer op de watereilanden. En van de meeste dus een mix van wolken en zinnen boppen het binnenland. Nou, de temperatuur die zit alweer aardig in de lift. Dus ik heb de minimumtemperatuur van de morgen betiet er even bij gepakt. Skiel. Daar is het kwik zakken rond 6,7 graden. Dwaaim 4,9. Dan wordt het dan weer een graad leger. Akkerum daar weer 4 graden. Laaksum dan weer 6,2. En nou ja, in het eerste, daar binnen de leegste temperaturen weer meten. Bakkeveen, daar is het kwik zakken rond 2,9 graden. Nou, vanmorgen hebben we dus een uiteenzetting mij vol op de zinnen erbij. In de rin van de maand die het ontstaan er wel wat stapelwolken. En verder de nat ontnat eerstelijke wien is nou echt zwak. Matig in het kustgebied daar stiet al wel weer wat een vlegerige wien. Ja, waar de maand die het is het dan een gratis zien over in het binnenland. En dan van de meeje dan zal de temperatuur uiteindelijk uitkomen op zo'n 12 rond 15 graden. Nou, daar hebben we van de meeje dan wel wat platte stapelwolken bij. En een ik dit dus toch nog een nager om te verzinnen. Dus echt mooi. Joet, wordt het weer een mooie dag. Jong en vannacht, dan lossen eigenlijk die stapelwolken weer op. En dan is het eigenlijk weer heel helder. De wind die zakt het boppenlaan echt wel weer oud. Wordt eerstelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur jipper het laan in zakt onder een graad te strijden. Maar in het kustgebied, daar zal de wind steen bloeien. Daar de temperatuur dus echt wel weer een stuk heger. Maar misschien wel 8 of 9 graden als minimumtemperatuur.
16: Nou, dat klinkt op mezelf positief. Hoe liep het dan morgen?
23: Ja, nou morgen heb ik weer een herhelling van zetten. Morgen hier wordt weer een heel soort rondte voor de zinnen. Maar er komen toch wel weer vlug werden stapelwolken bij. Dus dan hebben we de rest van de dag een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Boppenlaan zal de wien eerstelijk, want juist een beetje zuid-eerstelijk worden. Wilst in het kustgebied er in de medie weer een wien van zee komt te steen. Dus daar pakken de temperaturen in de rin van de medie dus wel weer wat leger uit. Of ze zakje daar wat vlugger. Maar in de boppen het verste land, daar hebben we dus te krijgen maar een eerstelijke wien. En die zal zwaardje voor temperaturen van zo'n zandje of 18 graden. Maar tussen toch dus aardig wat rond voor de zinnen.
16: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: Nou, op sneun hebben we eigenlijk de knapste dag van het hele weekend. Zonnetje rond 20 graden heb ik steen. Maar in het binnenland is weer een zuidoostelijke wind die het echt maar zwak wijzen zal. In het kustgebied, daar komt letter dan weer een wind van zee te steen. Dus daar pakken de temperaturen wat leger uit. Maar verder een mix van wolken en zinnen en liek het verder ik dan droeg te bloemen. In de juntiet, dan komt de wind oerol uit het wat eerste wij. En dat zet een trend in voor de dagen daarna. Want op snij, mijn wat eerstelijke wind die dan matig, want vrij krachtig is, zal het wel droeg bloeien, maar ik regel de zinnen daarbij, maar pakken de temperaturen alweer wat leger uit, maar in trogsneed een gratis vuurtje, zegt je. En dan op meien, ja, dan komt de wien echt uit het noordwesten ontnoorden wij. De zil en dripkerijn werd erbij zitten. Verder is de zinnen er ik wel bij, maar is het toch zo weer een stuk koeler, maar zo'n 12 of 13 graden. Dus op de lange termijn, ja, dan zakken de temperatuur weer, maar dat is pas op de lange termijn, want joert, moorn en sneun, dan hebben we drie knappe dagen.
16: Zwaarig voor letter dus.
23: Precies, mooi zijn hier, dit zwaarig voor letter.
16: Titske, dankjewel.
23: Hey, een mooie dag, hè?

0: Mij. Twarres en de juiste snaar.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Pjutten bewegen te min. En daarom worden in het Epke Zonderland Turncentrum op het Jereveen beweeglessen voor pjuttenjong. Het is een initiatief van Verda in opwerking met Sport Friesland en Sportvereniging Venia. Ik praat erover met een van de docenten van Verda en dat is Sylvia Egberts. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat die pjutten te weinig bewegen, hoe ken je dat eigenlijk?
3: Ja. Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. Social media, de telefoons worden snel even neergezet. In plaats van even buiten spelen met de kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
0: Ja, want wanneer we die bakfiets al even, dat is natuurlijk een ontwikkeling van de laatste jaren. De elektrische bakfietsen.
3: Ja, zeker. En dat is natuurlijk logisch, hè? Vanuit het oogpunt van de ouders. Dat is snel, makkelijk, makkelijker dan een auto. Dus het is allemaal wel te begrijpen. Maar het kind leert daardoor minder te bewegen. Hè? Om zelf met een fietsje, met een stepje of even een wandeling maken. Ja, dat is wel wat we dan terugzien in de ontwikkeling van het bewegen van het kind.
0: Oké, en hoe ben je hem dan op het idee kwam om deze lessen te gaan?
3: Nou, dat is ook een samenwerking met Sport Friesland, hè, zoals je al zei. Die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En wij werken vanuit Verda bij de opleiding kinderopvang en onderwijs met een Living Lab. En daar gaan we onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken. Nou, een van die maatschappelijke vraagstukken is het bewegenachterstand voor de allerjongste kinderen. Hè, dan hebben we het echt over de leeftijd 2-4 jaar. En daar zijn wij ingedoken met de opleiding. En zodoende is dit project ontstaan in samenwerking met Sport Friesland in Venia.
0: Dat is ook wel zo, hè, dat die lessen succes worden moeten. Dan moeten de ouders die moeten een soort bewustwijzen hebben.
3: Ja. Ja, nou dat doen we ook hoor, samen met studenten. Hè? Maar de ouders die komen samen met de kinderen in de zaal. En op het moment dat de kinderen in de beweegbaan zitten, hè, dus met die grondvorm van bewegen aan de gang zijn, dan hebben we ook leuke gesprekjes met de ouders om aan te geven hoe de ontwikkeling, het beweegontwikkeling, hè, die motorische ontwikkeling van de kinderen nou eigenlijk gestimuleerd kan worden met hele eenvoudige dingen die je ook prima thuis kunt doen met de ouders.
0: Ja, dat klinkt alsof je dan beklam je wat alternatieven wijzen kennen van hoe dat nou gebeurt.
3: Ja, precies. En ook makkelijk speelgoed. Je hoeft helemaal geen dure dingen te kopen. Het kan met hele eenvoudige dingen. Kan je de beweegontwikkeling, de motorische vaardigheden van die allerjongste kinderen al heel prima stimuleren. Daar hebben we het dan ook wel over met ouders in de zaal. Omdat ze samen met hun kinderen in die mooie turnhal staan.
0: Ja, en dat is op het Jereveen. Ken Elsen niet mij dan? Elsen nu te omkrieten die denkt ik wil daar eens even zien, maar mijn pjut.
3: Ja, dat kan. Dan moeten we even contact opnemen via de website van Venia. Want die regelt dat hij. Dat is ook de samenwerking met de gymnastiekvereniging. We zijn er samen ingedoken. En die regelt dan de aanmelding. En als de groepen vol zitten, hoe we dat dan verder gaan oppakken. Want ja, het loopt wel ontzettend goed. Dus daar zijn we wel eigenlijk heel erg blij mee. En we zien dus ook daaruit dat er heel veel animo is om te bewegen met deze allerjongste kinderen.
0: En de volgende les die is een manier, Leeuwik, hè? Van jongen tot zien.
3: Ja. Elke vrijdagochtend van 9 tot 10. En tot aan de zomervakantie. En dan na de zomervakantie, als dan alles weer opstart, dan starten deze lessen ook weer. En dus we gaan volgend jaar, volgend schooljaar, zeg maar, ook weer verder.
0: Dierentank Sylvia Egberts, docent van Verda Oerders, die speciale beweeglessen van Pjutten.

0: Hootie and the Blowfish and Only Wanna Be With You. Faken, een melding voor de mensen die het op de diek binnen.
1: Ja, eens twee, Erit. Want op de A-Zoon richting Grange, daar stiert dan ik een file. Maar die springt er dan ik weer van het scherm af. Dus het is daar wat, nou, wat onrustig. Maar ik zou in elk geval rekening horen dat je toch wat vertraging hebt als je naar Grange wollen. Tussen Meer en Meleek op de A-Zoon, dus een 3 kilometer file. En ik op de N31, de Waardwei van Drachten naar Ljouwert, onder Ljouwert voor Werfsterhoek. Daar stiert het stil en het hette kraaien met de werkzaamheden. Ja, om toch wel een beetje de Berlijnse moren langs die Waardwei. Want je bent heel uitzicht kwijt er nou, hè? Bij die, ja. Die Loerswal die daar komt. Dus nou ja, daar dus ik rekken horen mij op onthoud.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Sneun, dan is het Europa Day. De gemeente Stellingwerf die zit er juurtel op vooruit met 12 lezings over hoe die Europese gearwerking trofwerkje kan op gemeenteniveau. En praat ik ook met burgemeester Jack Werkman van die gemeente. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Europese gearwerking voor lokale uitdagingen dus. Dat klinkt alsnog wat vier voort. Hoe wil je hem dat krijgen concreet, maatje?
4: Nou, concreet maken is het feit dat we vandaag het nieuwe centrum openstellen, ons kenniscentrum voor bodem, waarin we eigenlijk de Dag van Europa vieren en waarin we eigenlijk twee lezingen gaan geven die betrekking hebben op de bodemkwaliteit. En dan moet je denken aan het fundament van de natuur en over onze gezondheid, want het begint allemaal wel bij de bodem, want van daaruit komt ook de voedsel.
0: Ja, maar je pakt dus de uitdaging van de biome, die pakken je erbij. Wat ben ik die uitdaging die je daar hebben in Stellingwerf, dat Europese gearwerking helpen kan?
4: Nou, de uitdaging die we hebben is dat we willen vanuit onze gemeente om Europa te koppelen aan onze, onze gemeente, onze ondernemers. Dus we willen eigenlijk deze dag gebruiken om, zeg maar, enerzijds de Dag van Europa te vieren. Dat doen we door die twee lezingen. En anderzijds is dat we samen met onze ondernemers in Oost-Stellingwerf willen optrekken om te kijken of we, zeg maar, die bedrijven kunnen koppelen aan Europa om subsidies binnen te halen, kennis te delen, innovatie, kennis te brengen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we met Europa willen bewerkstelligen.
0: Is er eigenlijk genoeg bekend bij mensen die ervan profiteren kennen van die subsidies? Weten ze dat uit het algemeen? Ja, hoe zit dat correct?
4: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat sommige bedrijven weten het, denk ik, echt wel. Maar ik denk dat er echt nog wel een slag te maken is. En vandaar dat wij als gemeente ook daar een oliemannetje willen zijn, een ambassadeur richting Europa. En vandaar dat we ook gezegd hebben als gemeente, als gemeenteraad, want we hebben ook een Europa-agenda, om ons de komende tijd te gaan focussen op een aantal speerpunten. En dat is met name die circulaire economie, dat is plattelandsontwikkeling, dat is de sociale cohesie, om in gezamenlijkheid met de ondernemers van Oost-Stellingwerf daarin te gaan optrekken en te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.
0: Ja, die Europa-dag bij hem, die is dus specifiek voor ondernemers.
4: Die Europadag is eigenlijk niet. Ja, dat doen we in het biocentrum. Dat is ons kenniscentrum. En dat doen we eigenlijk met het onderwijs, met ondernemers, eigenlijk met onze hele samenleving, om te laten zien wat kun je doen op het gebied van bodem. Maar wat is er nog veel meer te halen in Europa?
0: En kennen mensen, misschien voor ondernemers uit je gemeente die toch een keer kennen die staan naar binnen bij die lezingen, maar ze hadden voorop, ja?
4: Ja, die kunnen bij die lezing aanwezig zijn.
0: Goed, van harte aanbevolen dus Joert in de gemeente Stellingwerf op Europa Day. Tegen dank, burgemeester Jack Werkman.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
1: Ja, jonger Douwe Bob, die het mijn bevrijdingsfestival in Grange, het die als een soort koppelaar het die spelen. Want hier een cameraman, Sander Smeenk, die hier zijn eerste werkdag als cameraman op dat bevrijdingsfestival. Dus hij stond op het podium. En toen kwam Douwe Bob, die kwam naar hem toe. En ja, hij zei, ik vind dat de cameraman altijd te min aandacht krijgt bij dit soort shows. En hij vroeg dus, Blinde, het is ik nog een hele knappe cameraman. Heeft u een vriendin of vreun? En toen zei die cameraman dus van, nee, ik ben single. Nou, dat gie je samen, want daar hebben we uiteraard een fragmentje van.
5: Sta ik op het beeldscherm? Jij. Hele knappe camera, kijk hem nou. Godverdomme.
6: Dit is mijn allereerste werkdag als cameraman.
5: Heb je een vriendin?
6: Nee.
5: Of een vriend?
6: Nee. Single.
5: Nou, echt ophouden met mij nou.
6: Moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date? Ja.
5: Weet jij? Sanne en Mende gaan op date!
1: Ja, Bente dus, de naam Jerst al een beetje. Ze ging mijn camera langs het publiek en die camera moest er dus in je uitzieken. Ja, zei, dat is natuurlijk een zee om meesken, aan gezichten en alles. Maar ze zit toen in hier en toen voel ik me echt toch op een leuke dame. En ik wees naar Bente en daar komt de Frieske invalshoek. Want Bente Koorts, die komt van de Gediek. Hé, hey, ja. Dus ze heeft voor dagelijks al even daten. Bente zei ik was met mijn vriendinnen en mijn zusje. En ik had al tegen ze gezegd, hij ziet er op zich wel leuk uit. En toen zei haar zusje, ik ga het voor je regelen. Dus toen Douwe Bob mij die cameraman naar voren kwam. Toen hield ze, verhoogde haar zus de handen van Bente in de loft. En het was echt toeval. Nou ja, ze ben voort al even in het Reuzenred Westeren. En we hebben het over school gehad en waar hij woont. De basic dingen. Maar ik vond het heel leuk. En volgens mij Sander ook wel. Dus ja, waar... Ja, wat onbelangrijk, komt er een vervolg? We hebben wat appcontact, dus misschien komt er een tweede date. Maar ik durf nog niet te veel te zeggen, want ik weet niet hoe hij erin staat.
0: Nou, mooi dat Robert en Brink de opvolging regelen had.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Dan is er een bijzondere rugzaak gaande. Een man uit Veendam die eerst het in een kwart pleit dat zijn ex de verkeer van hun hond waarom draait. Nevens hem het ze het best zonder zijn toestemming op marktplaats zet. En die vrouw zegt, ja, ik wou net voor Itchy zwargen. Ze heet die hoen. Dat is een Shiba Inu. Dat is een Japanse hoen. Een soort lietse Japanse herder. En die had een heel soort aandacht nodig. En de beurtjes van de bijen, die eet hij regelmatig leeg. Dus hier in de bijenwerk genieten. En ja, hij maakt een bartersgod stikken. En hij skiert het hele hoes onder. Ja, en daarom hier ze zoiets van, ja, ik wil van die hoen af. Maar ja, nou, dat hier ze dus net samen het waar mochten. Tenminste, dat zei de advocaat van de ex-man. Verkoop via marktplaats gaat veel te ver. Het gaat niet om een fiets, maar om een levend dier waaraan iedereen is gehecht. Ze had de hond niet zomaar mogen verkopen zonder toestemming. Dus,
0: Dit komt kennelijk vaker voor. Want ik heb toevallig, mijn telefoon heb ik een screenshot maken. Want ik zeg een advertentie op marktplaats. Er was een camera die wat om ben. En ja. De afsluitende tekst van die advertentie. Camera werkt nog als behoren. Was een cadeautje voor mijn vriend, maar hij ging vreemd. Dus helaas pindakaas.
1: Helaas pindakaas. Had ze dan mij die camera misschien... Ik fastline dat hij vreemd. Misschien zitten er nog wel belastende foto's op het skiën.
0: Dat is een hele soap.
1: Nog heel kwaad trouwens, want ja. Dus je hoort uur voor Ali B. Gaat hij de cel in. De uitspraak in hege beroep, in die zedenzaak van Ali B. Nu Jerk van der Moorn al op een radio. Als hij vast komt te zitten, dan wordt zijn naam Trali B.
2: Omroep Friesland.
5: Komt-ie?
2: Nijsmakers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakers.
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makers bij Omroep Friesland, zorg ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steen meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, dan let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
5: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net in je enige ben.
2: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
15: Ja, rouw doet om te laten merken dat we toch, toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
14: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
16: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
14: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: En dadelijk in Friese van de Mol, keer het onder oren. Oer de Lelyline. We moeten dat deel toch wij komen. Die is daar meer hoor. Muziek komt er rond van Frankie Valli.
18: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alles tuin van man en vrouw en alles is op voor hier.
19: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
18: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair, een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
20: Haast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
21: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de Fat Else.
20: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
22: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
23: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
22: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
24: Friesland van de Moor.
25: My Erit Science.

0: Frankie Valli en Grease.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als je gewoon normaal kijkt, dan kun je überhaupt niet voorstemmen. Ik kan me niet voorstellen welke reden je hiervoor kunt hebben. Behalve dat je misschien zegt, ik ben goed van vertrouwen. Maar als het gaat over dit soort dingen, moet je het gewoon zeker weten. Want dan ben je gewoon politiek verantwoordelijk voor.
0: Ja, een recorddebat van meer dan 8 uren in het Fries parlement. Door de aanpak van stikstof, dat had een besluit op smieten. Nee, er staat meer hoor. Ik heb ook hoor de lelieline. Want nou een groot part van het geld, dat bedoelt hij voor die vlugge spoorverbinding al uitgejoen is, onder een oorspoor. Maar het kabinet opnij een spaarpotje maatje.
4: Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat, in mijn advies, heb ik dat ook toegepast op de lelielijn.
0: Nou ja, Gutte Ukamen, die doen we nou regelmatig met die hege benzineprijzen wijken.
5: Ik wil krijgen, maar je hart wel sparen voordat je even tanken. Maar de brandstofprijzen onder pomp, die dalen je het licht. Heel mooi, van bezig dat juist de tank nog even goed volsmieten, hè. Ik zit verder neer. maar dag.
0: Au.
5: Ja, au. Dag, Liek, zette de nog heel iets hege brandstofprijzen meesten on ta, ja, toch wel bezuiniging.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daar hoor. Eerst het Waarbrugt in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de zin is er weer mooi bij. Al komen daar in de rin van een man die het wil stapel wolken bij. Voor de midden is er dan Boppelaan, een mix van wolken en zinnen en bloedt het zo goed als droeg. De wien is zwak ontmatig, komt uit het noordeesten en wordt het je bij tretjen rond 15 graden. Joen lassen de wolken weer op en zakken het kwik op zijn leegst rond 3 graden. Morgen weer een dag met wolken en zinnen en bij de meest eerstelijke wien warmt het dan op naar 16 rond 18 graden.
0: Na een debat van meer dan 8 uren en 24 moesjes jouwt een meerderheid van de provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Alleen nog als die aanpak te min opsmiet, komen er mogelijk in 2030 zwittere maatregels. Die aanpak die maat Friesland op zijn lijst eind 2020 van het stikstofslot helpen. Stittenlid Gerda Bos van de VVD. Die baalt ervan dat het net vlugger kan.
7: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog worst zwaarigen. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nou. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze meer best zwaarigen over de bedreiging in Friesland.
8: Ja, dan moeten we denken aan de pasmelders bij Gelieks, die dat zo lang in hun zekerheid zitten.
7: Zeker, de pasmelders, de interimmers, maar wie hij al jaren kent, dat heen het veld, dat er zelfs het bouwbedrijven het al net meer oprijden. Hè? Dus wie had net alleen een goede landbouw, maar wie had ook oren bedrijven giet.
8: Het gaat jou te starig.
7: Het gaat me echt vies te starig. Hè? Want ik denk ook van, hè, de stakeholders gaan daar direct mee om de tafel. Want in wezen worden we al jaren hetzelfde. En wie bent er wel over eens? Je maat van die stikstof slaat aan. Dus dan denk ik van, ja, daar hoef je net heel lang meer over te hebben. Geen aan de slag. En ik wil ook net zeggen dat er niks gebeurt. Maar 2 jaar na nou, ja, dat maakt het me wel zwaar. Ja.
8: Je bent kritisch, dan verwacht je ik van, dan zie je, Griff, ik wil zin het voorstel stemmen, het zin het plan voor de aanpak van het college. Maar dat doe je net.
7: Nee, dat doen we dan weer net. En dat had ik de meid te krijgen, als je nou al het zin stemmen, dan schat het nog meer op. En dus, ja, dat last het volgens mij ik net op. En dus wel de kritische noot van, ik kent ik sneller, maar als je zeer stemmen, dan leidt alles stil. En dat maakt net.
8: Ja. Ik druk wel op dat dit college wat voorzichtig is in haar aanpak. Ja, ze verwacht een heel soort van vrijwillige reductie. Nemen daar een gronde tijd voor. Om eigenlijk voorlopig een keer strengere maatregels nemen.
7: Nee, maar ik ben van de VVD en wie ben er net voor extra regels. Maar ik net voor oplezen en dwang. En wie zei ze van agrarische sector, Biggelix, die weet echt wel dat ze hun eigen verantwoordelijkheid pakken maten. En ja, dan komt er op een gegeven moment, zal er nog meer het worden, maar ik denk, tot die tijd kan een agrariër of een oorbedrijf echt ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
0: En even de Partij voor de Dieren zult 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Stedelijk Frederik Kossen die stemde daarom tegen de Friese aanpak.
3: Nee, hier kunnen wij niet voor stemmen. Maar ik denk eigenlijk, als je gewoon normaal kijkt, dan kun je überhaupt niet voorstemmen. Want ze geven zelf al aan, de wensen en bedenkingen, die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing, die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet, moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren. Dus als je een geborgde aanpak wil, dan moet je ervoor zorgen dat het juridisch kan, dat het haalbaar is, maar natuurlijk ook dat je het geld ervoor hebt. Zonder geld kom je er niet. En Friesland zelf kan dit niet betalen.
8: Ik denk dat er een heel soort steteleden vol voorstemmers zullen. Ben je dan net goed bij hun verstoorn?
3: Nou, ik ga niet de verstandelijke capaciteiten van mijn medestatenleden beoordelen. En misschien is er een andere overweging. Maar ik denk, als je puur naar de inhoud kijkt, dus niet naar politieke spelletjes enzovoort, maar je gaat kijken wat is nou het beste voor Friesland, voor het algemeen belang, dus niet alleen voor een bepaalde groep, niet alleen voor boeren, maar ook voor mensen die willen wonen, ook voor mensen die met een bedrijf iets willen, ook voor recreatie, dan kun je hier nu niet voor stemmen. Ik kan me niet voorstellen welke reden je hiervoor kunt hebben, behalve dat je misschien zegt, ik ben goed van vertrouwen, ik vertrouw het college op de blauwe ogen. Nou, ik heb helemaal geen gebrek aan vertrouwen, maar als het gaat over dit soort dingen, moet je het gewoon zeker weten, want dan ben je gewoon politiek verantwoordelijk voor.
8: Of vind je deze aanpak te vrijbluwend? Wat wordt vertrouwd op vrijwillige reductie van stikstof?
3: Nou ja, en dat is precies het hele punt. Als je voortdurend vertrouwt op vrijwilligheid en je kijkt naar de jurisprudentie, oftewel de uitspraken bijvoorbeeld van de Raad van State, dan is vrijwilligheid geen garantie. En borging betekent dat je eigenlijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt zeggen van als we dit gaan doen, dan krijgen we het voor elkaar. Zoals het er nu ligt, kunnen we dat niet zeggen.
0: En dat zei het statenlid Frederike Kosse. Ik nei dat recorddebat van meer dan 8 uren is de Friese politiek nog net klaar met het thema. Na het simmerreces zit de uitvieringsnotitie stikstof op de agenda. Dus dat komt ook nog.
2: De media van de morgen.
0: Door de media.
5: Ja, de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen voor benzine en diesel, die ben joerd licht daalt. En dat komt naar een sterke daling van de olieprijzen. Terug hoop op de merk op een snel eind onder de oorlog in het Midden-Eersten. Neffens consumentencollectief United Consumers zakken de adviesprijs voor een liter €4,95 naar €2,63. En dat wie je €2 en haast €0,64. Die voor diesel, die gie je van €2,59 naar €2,56. Nou ja, dat zijn wel hele lietse dalingen verzeld. Juster wie nog wel een nieuw record wat ontikken voor €4,95 en ik voor diesel. De record voor diesel dat we op 8 april al bereikt, toen we het €2,82 de liter. Ja, dat zijn hele hege prijzen verzels. En als er een vredesdeal komt tussen de Verenigde Staten en Iran, dan zou die straat van Hormuz weer hiepen kennen voor olietankers. Maar ja, dan wordt het nog wel even voordat je dus dat er weer genoeg olie deze kant opkomt. En de hege energie- en brandstofprijzen als gevolg van die oorlog in het Midden-Eersten, die zetten Nederlandse consumenten aan ter bezuinigingen. Dat constateert ING, die het er zelfs onderzoek naar die. En zij is op de 10 respondenten die joegen aan dat ze hun uitgeven temperje willen. Nevens ING zorgen meestal de hegere brandstofprijzen net ineens verdwijnen. En meer dan 8 op de 10 klanten joegen aan dat te verwachten dat er nog drie man of zelfs langer dat we hier met krijgen hebben met die hegere brandstofprijzen. En dan willen ze dus zelfs de hand op de knip houden. Dat doen ze dan vooral op oorzaken als energie of brandstof. Ze kiezen er jaren voor om wat minder geld uit te gaan aan horeca, vakanties en vrije tijdsbesteding. Dus dat is wel weer heel bijzonder. En op de niet zakelijke boodschappen willen mensen minder graag beknibbelen. Nou, onder de klanten van de bank, er wordt positief jongen nice type vanuit de oorhiet. Zand op de CMS'en die prefereren een vorm van oorhiets ingrepen. Boppen het uitblouwen van oorhiets beleid.
0: Oh ja.
5: Ja.
0: Nou ja, en goed, wat extra centen, waar zit hij nog niet in?
5: Ja, maar ja, het is belastinggeld, hè? Dat gaan we zelf opbrengen. Dat via de meesten worden. Dat is in Den Haag net een BM dat ze even er een squatje en dat dan de bankbiljetten eruit roegen.
0: Nee, dat is...
5: Dus uiteindelijk zullen we toch de prijs betalen.
0: En als we het dan gaan door grote geldbedragen, aanstaan dan houden we de lelie line.
5: Oh, ja, nou. Ja,
0: aardig wat voor op het kleed komt. Oeh. 400 miljoen euro het hier. Ik neem maar een bedrag.
5: Ja.
0: Aangezien meer derde woord naar muziek van Ray.
9: Omroep Friesland.

0: Ray en Where is My Husband?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Noord Nederland. Zelf ziek naar Yield van de Lelyline. De vlugge spoorlijn van Grijns via Drachten en Emmeloord en Ronestad. Het Riek dat maakt echt een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro het jaar. En dat 25 jaar lang. Dat zei Klaas Knot. En die is speciaal gezant voor diezelfde Lelyline.
4: Nou ja, ik denk dat het aanleggen van de Lelylijn echt heel belangrijk is voor economische structuurversterking in Noord-Nederland. Ik denk dat de Lelylijn ook een bijdrage kan leveren aan de behoefte aan meer woongelegenheid, meer woonruimte in Nederland. Dus het belang van de Lelylijn staat voor mij buiten kijf voor Noord-Nederland, maar ook voor de cohesie tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland. Maar de lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds. Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat in mijn advies heb ik dat ook toegepast op de Lelylijn.
5: Daar wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
4: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
5: U hebt vanmiddag regionale overheden gesproken bij de stuurgroepvergadering. Die regio zegt ook eigenlijk van: wij willen wel, we kunnen alleen niet zeggen hoeveel.
4: Nee, dat is niet helemaal het antwoord. Ze hebben gezegd: wij zijn bereid om te gaan verkennen. En daar is ook die verkenningsfase voor bedoeld. Dat is de volgende fase in het project waar we graag toegang toe willen gaan verkrijgen. Ze hebben vanmiddag het commitment uitgesproken om in die verkenningsfase inderdaad te gaan verkennen waar deze middelen vandaan zouden kunnen komen.
5: Volgende week spreekt u de vaste Kamercommissie Infrastructuur over uw voorstel en uw plan, een spaarfonds. Welke boodschap gaat u daar brengen?
4: Nou, dan ga ik nog een keer weer mijn advies herhalen. Mijn advies om inderdaad dat sparend gebiedsfonds

0: geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. He? Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
1: Goeiemorgen.
2: Mooi dat de radio aan heeft.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland...

0: Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jalven Jochenen. Tiet van het Friese Nijs, mij Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. Noord-Nederland giet op zoek naar geld voor de Lelylijne, de rappe spoorverbinding van Grijns via Drachten naar de Ronnestad. Giet om 40 miljoen euro in het jaar dat de noordelijke provincies sparen willen om de onlis te financieren. Het Riek maakt ik flink naar de boezen, 400 miljoen euro in het jaar en dat 24 jaar lang. In de verkiezingsprogramma's wie de landelijke politiek voorstander van de Lelylijne, dus het bedrag liek het helder, zei Klaas Knot, is speciaal gezant voor die Lelylijne.
6: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de Rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de Rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Hè? Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
5: De onlis van de Lelylijne, mocht die er komen, kost het meer dan 14 miljard euro. Op de Bargemaster Wuitenwijk in Drachten ben juist er een fatbike en een fiets op elkaar botst. Een buschauffeur zei het ongeluk gebeuren en verliende de eerste help in afwachting van de helpdiensten. De fietser rekte licht verwoenen, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. Een ambulance had hem thuisgebracht. En onder Menno Simonstritten in Wietmarsum is juist er een coniferenhaag in de brandvlijn. Er kwam flink wat reek bij vrij. De brandwacht van het dorp maakt het vuur uit. Trog het rap ingriepen, bleu de skeer behind. De haag is wel van grutpaad zwart brand. En er wordt onderzoek dien naar de oorzaak van die brand. De basketballers van LWD Basket hadden de laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie verlen. Tjen ZZ Leiden waar het vierde zondag 100. In de eerste twee kwarten ging het nog aardig gelijk op. Maar in het derde kwart ging het heel dan mis voor de Ljouwer basketballers. Voor LWD Basket volgen nou alleen nog wedstrijden in de playoffs.
4: Fijke, dank u wel. Je dadelijks het Waberjocht met Jitske.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
9: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht aan te hernen? Bij Is aan de Orne. Kies het hele jaar te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Friesland van de Moor.
14: Erit Science.
15: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Gurbe Douwstra, juist haasten, maar een mooie plaat. Maar eerst is het tijd voor het Waberjocht, mijn Tjitske Wiebunga. Goedemorgen.
16: En goedemorgen, Jeriet.
4: En wat voor waar krijgen we hoort?
16: Nou ja, het is nu vrij kalm. De zinne is er goed bij. En er komt een letter in de maand die het wel wat bewolking bij. Maar nee, het zal op de meeste plakken droeg wezen, goed. Of eigenlijk, ja, ik ken wel eens dat het oerel droeg bloed. De meeste zinnen verwacht ik wel weer op de waadeilanden. En nou ja, van een beetje dus een mix van wolken en zinnen boppen het binnenland. Nou, de temperatuur die zit alweer aardig in de lift. Dus ik heb de minimumtemperatuur van de morgen betiert er even bij pakt. Skiel. Dat is het kwik zakken rond 6,7 graden. Dwaaim 4,9. Dan wordt het dan weer een graad leger. Akkrum wiert 4 graden. Laaksum dan weer 6,2. En nou ja, in het eerste, daar binnen de leegste temperaturen weer met een Bakkeveen, daar is het kwik zakken rond 2,9 graden. Nou, vanmorgen hebben we dus een uiteenzetting mij vol op de zinnen erbij. In de rin van de maand hier ontstaan er wel wat stapelwolken. En verder de nat ontnat eerstelijke wien is nodig. Echt zwak. Matig in het kustgebied daar stiet al wel weer wat een vlegerige wind. Waar de maand is het dan een gratis zien over in het binnenland. En dan van een beetje dan zal de temperatuur uiteindelijk uitkomen op zijn 12 rond 15 graden. Nou, daar hebben we van een beetje dan wel wat platte stapelwolken bij. En ik dit is toch nog een nagerumte voor de zinnen. Dus echt mooi. Joet, wordt het weer een mooie dag. Jong en vannacht dan lossen eigenlijk die stapelwolken weer op. En dan is het eigenlijk weer heel helder. De wind die zakt het boppenlaan echt wel weer oud. Wordt eerstelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur jipper het laan in zakt het onder een graad te strijden. Maar in het kustgebied, daar zal de wind steen bloeien. Daar de temperatuur dus echt wel weer een stuk hegen. Maar misschien wel 8 of 9 graden als minimumtemperatuur.
4: Nou, dat klinkt op mezelf positief. Hoe liep het dan morgen?
16: Ja, nou morgen heb ik weer een herhelling van zetten. Morgen hier wordt weer een heel soort rondte voor de zinnen. Maar er komen toch wel weer vlug werden stapelwolken bij. Dus dan hebben we de rest van de dag een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Boppelaan zal de wien eerstelijk, want juist een beetje zuid-eerstelijk worden. Wilst in het kustgebied er in de medie weer een wien van zee komt te steen. Dus daar pakken de temperaturen in de rin van de medie dus wel weer wat leger uit. Of zijn zakje daar wat vlugger. Maar in de boppen het verste land, daar hebben we dus te krijgen maar een eerstelijke wien. En die zal zwaardig voor temperaturen van zijn zandje of 18 graden. Maar tussen trog dus aardig wat rond voor de zinnen.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
16: Nou, op sneeuw hebben we eigenlijk de knapste dag van het hele weekend. Zonnetje rond 20 graden heb ik steen. Maar in het binnenland dus weer een zuideerstelijke wind die het echt maar zwak wijze zeil. In het kustgebied, daar komt letten dan weer een wind van zee te steen. Dus daar pakken de temperaturen wat leger uit. Maar verder een mix van wolken en zinnen en liek het verder ik dan droeg te bloeien. In de juntiet, dan komt de wind oerol uit het wat eerst en wij. En dat zet een trend in voor de dagen daarna. Want op snij, mijn wat eerstelijke wind die dan matig want vrij krachtig is, zal het wel droeg bloeien, maar ik regel de zinnen daarbij. Maar pakken de temperaturen alweer wat leger uit, maar in trogsneed een gratis vuurtje, zeg je. En dan op mei, ja, dan komt de wien echt uit het noordwesten ontnoorden wij. De zil en dripke Rijnwet erbij zitten. Verder is de zinnen er ik wel bij, maar is het toch zo weer een stuk koeler, maar zo'n 12 of 13 graden. Dus op de lange termijn, ja, dan zakken de temperatuur weer. Maar dat is pas op de lange termijn, want joert, morgen en sneeuwen, dan hebben we drie knappe dagen.
4: Zwaardig voor letter dus.
16: Precies, mooi zijn hier, dit zwaardig voor letter.
4: Titske, dankjewel.
16: Hey, een mooie dag, hè?
4: Fijke. Als je tussen even naar de situatie op de Friese Dikken.
5: Ja, het is op de Azoren is het nou richting Grains. Is het in correct door de Grains in Grainsland stiet het nou echt wel verst. Er zijn halve kilometer file. Zijn 10 minuten extra rijstiet. En ik onder Ljouwert op de N31 de Woordwei stiet het voor Werfsterhoek. Daar stiet het ik stil 2 kilometer file. En 3 minuten extra rijstiet.
4: Mooi, Fijke, dank u wel. Dit is Gurbe Douwstra.

0: Abedoustra en Kilo Squid.
1: Er wordt heel tijd meer duidelijk hoe de deel van twee Friezen die het besmet rekken met een dierlijk virus wil ze op reis wienen met een cruiseskip. Om boord wie net direct duidelijk dat het om een virusinfectie ging. Dat zei het redacteur Jitse de Vries. Dat zei de Jaren van de Moon in dit programma.
2: Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april om boord nog van het skip. En toen nog werd tocht dat het om een natuurlijke deert zou zijn gingen. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meidieling onder de passagiers. Dat bleek uit videobeelden van dat moment die het nu online opdoekt binnen.
3: This is my son here today to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
2: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. En ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oerdracht van meesk op meesk echt mogelijk als die meesken in nauw contact komen met elkaar.
1: En dat zei verslaggever Jitse de Vries van de Moon. Oneis, het Leuterbosk, we teisteren toch mysterieuze bron. Zag je kwartelijk nog een hut van een dak lezen mon die in dat bosk libbert in vlam op. Verslaggever Dennis Terpstra, die praatte hoe die bron met Ruud Miedema van Wiekpanel Havankpark, dat dan het bos glijdt. En hij vertelt dat het de laatste tijd vaak raak is.
4: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbos die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
5: En hoe is dit voor iemands buurtbewoners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n kwartier gebeurt.
4: Dat is natuurlijk voor de wijk het Havankpark, dat eigenlijk wonen in het bos is. Waar veel houtskeletbouwen zijn. En waar men toch, zeker gezien de laatste ontwikkelingen van bosbranden, dat je toch wat onrustig wordt hier en daar in de wijk.
5: Want wat binden loerden in, in de buurt?
4: Nou, dat ze vooral onrustig daarvan worden. Hè? Dat je brand in het bos zou zijn wat eventueel zou kunnen overslaan.
5: Is er ook al iets bekend door hoe deze brand nou ontstaan?
4: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn. Maar verder zou ik het niet weten.

0: maar even net onderbreken. Nog een beetje. Sting Wie Dat en Englishman in New York.
1: De media van de morgen.
0: Fijk, door de media.
2: Ja, ik heb hier de kranten, de 12 Friese kranten, voor me lezen. Fries Dijblad, Ljouwte kranten. Het Fries Dijblad het voorop dat Harbers kijkt in de praktijk. Dan hebben we toen Mark Harbers, de voorzitter van Techniek Nederland en oud-minister van Infrastructuur en Wettersteed. En die is in peteer met techniekstudenten wie verder in Drachten. Dan kreeg hij een roemleiding waar Biep praat, hoe onderwijs en werkjouwers, hoe die meer gearworkje kennen om vakmeesten in de technieksector te krijgen. Ik voorop het Fries Dijblad het nieuws hoe de waarschuwing voor de lelietielders. 38 tielders, Friese tielders die ontvangen een brief naar een handhavingsfysiek van meten is weten. Nou, daar heb ik bij stilstien verzels. Dan binnen in de kranten nog het nieuws dat die wengroep Blien Anker is eenzaamheid kansloos. Blien Anker is een wengroep in Leeuwet en het na 20 hier een nieuwe maatschappelijke ruimte. Het is het hart van het pand waar bewoners het contact vinden dat ze zochten. Dit is de plek waar kookclub en leesgroep samenkomen. Nou, de boel is even opknapt, opfrist. En het ziet er ook gezellig uit. Lekker bakje koffie. Nou, wat en wil je nog meer?
0: Intensier en lezen. Dit op zich wel aardig.
2: Zeker. Maar je mag net de volle lezen.
0: Net de
2: want dan baan ze iets noemen.
0: Dat.
2: Sis ik uit praktiek ervaring.
0: Je zit wat zeven, neem ik.
2: Dan ik nog het nieuws dat koning Willem-Alexander een troch Frank van Diekmaker portret in Broeklinjen joen het onder de gemeente Noord-Is-Friesland. De koning kreeg dat statieportret met Koningsdijn Dokkum. En hij houdt het kunstwerk in Broeklinjen onder de gemeente om zijn waardering voor de gastvrijheid met Koningsdij te tonen. En het krijgt een plakje in de nieuwe Rietzeel van de gemeente. Dat zei het Frank van Diek. En het weer net de eerste keer dat Van Diek een statieportret oerhandige. Jeder waren troch hem maken portretten van prinses Beatrix en een inhuldigingsportret van Willem-Alexander opnam in de collectie van het Koninklijk Hoers.
0: Dus, zou je dat nou zelf mooi vinden? Dat kan ik me voorstellen dat je als kunstenaar ik lever had, dat team ergens hing het, werd er regelmatig shirt.
2: Ja, maar ik denk dat er vaker mensen in een Rietzeel van waar is Friesland komen dan in de privévertrekking van de koning, denk ik dan. Maar ja.
0: Het viel toch een beetje alsof je een cadeau krijgt en dat je dat cadeau dan weer voor het jou. Dat is toch ongemakkelijk of zo.
2: Ja, nee, ja. Het is ik in Brooklyn.
0: Ja,
2: hè, dus
0: het is in Brooklyn.
2: Ooit komt hij te hingen in het paleis.
0: Ja.
2: Dan, Waske Mar. Daar schroot de Leeuwte krant hoor. Daar springen ze op een bres voor postbode Jannie van der Veen, 62 jaar. En die drie het na 16 jaar haar bezwaargroeten in Waske Mar kwijtraakte. Inwoners binnen een petitie begonnen om haar in het dorp te houden. Is al 600 keer ondertekenen. Dus dat is toch wel iets waar een lid dorp grut in wijze kan, zei Jannie zelfs. Ze had er super wat verlegen van alle aandacht. Ik ga wat grenzen verlijn. Want ja, ze had er zelf ik aandacht voor vregen. Want ja, ze begint dan altijd maas in het dorpscentrum. Even mijn bakje koffie en dan maakt ze haar ronde. Ze kent de meesten. De past is altijd op de hiet. En ja, dus ze zei, waarom zoen je iets veroor je wat goed werkt? En dat is ze de dorpsinwenders ik.
0: Eigenlijk wie zei ze altijd een postbode vroeger weer.
2: Ja. En staat dat eens een beetje jet.
0: Ja,
2: je kennen de meesken. En nou, wat ik zeg, altijd op die het. Ze kent de meesken, ze kent de hoentjes onderwijs. Want die ene hoen. En wie een hoen, de koers goed mij. Maar toen kreeg de meesken een bandje. Toen was die hoen niet eens volle waakster. En ze zei, ja, nou, die meesken hadden een brievenbus. Even onder die zet voor mij. Nou ja, ze zei die petitie dan. Was het dat de baas van de postbezwaarging naar Waske Mar komt. Wil die dat net? Dan gaan ze daarheen. En dan zijn ze die petitie oorhandig.
0: Dan zijn ze naar Den Haag daar.
2: Dan zijn ze precies.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, die staat er klaar van Node voor.
3: Ja, zo is het. Wat krijgt daar staan Jochen Roeren, noffelijke muziek bieden, koffie. En nog een vraag aan wij. Wat is de overeenkomst tussen Filemon Wesselink, Kenny Loggins en Minne Bouwma van Wommels? Ja, dit is natuurlijk onmogelijk om te beantwoorden.
2: Maar wat we wel lusten hier.
3: Ja. Nou, ik zal je hier tipje aan. Ze spelen alle treinen spelen ze pickleball.
0: Oh.
3: Ja.
2: Dan weten we nog niet meer. Wat is dat?
3: Nou, blauw harkje, grutte sport. Wat in augustus een grut internationaal toernooi had in Wommels.
0: Pickleball, dadelijk innoden voor. Dit week Friesland van de Mol van Juwet. We binnen de Mol van Selsweer. Ontaan. Hoi.
4: Ze maakt de hele sjerde stik.
5: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
6: Ja, lekker.
5: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
7: Ik vind je op een moment erop.
5: Zoog op YouTube.
7: Het Wien Jaasjes.
5: Het Omroep Friesland streekje hier.
8: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ga je op vakantie?
19: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
21: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
22: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
23: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk, tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Dick van Altenaar natuurlijk. Jawel, zeker. En dat was even One Life Ago. Oké, kijk. Even kijken wie er klaar staat. Buddy Holly, hier komt-ie. Because I love you.

0: The Big Bamboo and the Merry Man. Jawel, dat was even een aardige. We gaan even door met Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Vele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ray Vaughan en Trouble. Double Trouble was dat ook nog. En Pride and Joy. Nou, tot aan het nieuws van 11 uur. Doen we nog even Robbie Williams. Angels.

0: De elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

0: kan ik je vast wel even vertellen. Volgende week dan zijn we er niet om 10 uur, maar om 11 uur. En hier is Marco Bezzato.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En Bonnie Ray was dat ook nog even. Something dark to about it. Oké, nou, we gaan door met de volgende maar even. Brooks and Dunn. Good shooting.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

helemaal Hollands, jawel. En dat kom dans met me mee. Nou ja, dat was natuurlijk even heel leuk, hè. Oké, we gaan door met Diamond Trio.

de gebroeders Co waren dat ook nog even. Schat, wil je wat van mij drinken? En dit was het dan alweer. Muziek met Dirk op deze donderdag. Volgende week zijn we er wel. Maar niet om 10 uur, maar dan om 11 uur. Ik wens je nog een hele fijne dag. En morgenmiddag dan zijn we er ook weer. Vanaf 1 uur. Ik laat je achter met Bruce Springsteen. The River. En maak er een mooie dag van.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kennen.
3: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Noord-Friesland. Het Rik onderzoek het goed het Ameland. Ik in de toekomst goed bereikbaar bloeken. En daarom is de oude periode schoon en mogelijke oplossings. En derde is nou een eerste kar maken. Vindt het waar met Jitske, het Nijs uit Oude Media, met Feike. En deze week is haast van Queen.
9: Eerbelofte de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, eerbelofte.frl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopaal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
15: Noi Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: van het album The Works uit 1984 Queen. En het nummer I Want to Break Free.
1: Van Tolvo, die in orde, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Waar is die Zoan Maaien. Het Riek onderzoeken tot het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar blijven. En daarom is de orde periode zo en de mogelijke oplossing zijn derde dus nou een eerste kaart maken. En de provincies met de flinke de boezen om de ledenlijnen om te lezen. Er moet 40 miljoen in het hier op het kleed komen. En commissaris van de Kening René Paas van Grensland, die wil de mogelijkheden onderzoeken.
2: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
0: Nou, het waarbedocht in kwart bij Tjitske Wiebenga. Een goeie meetje.
3: Ja, een goeie meetje. Nou, de zin is kind mooi. Bij nou een graad als 14. En in het binnenland binnen van een beetje enkele stapelwolken. En bij de zwak ontmatige natte eerste wien. Wordt het je bij 13 rond 15 graden. Jong en vannacht enkele wolkenvelden. En op zijn leegst 6 graden. Morgen weer een prachtige dag. Maar een soort om te verzinnen. Het warme ton op naar 16 rond 18 graden. Trog de meest eerstelijke wien.
0: Oké, dank u wel voor nou. Meer oor het waar. Nee, ja. Alvin.
1: Oort in oren.
4: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteert zocht een oplossing om het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. De vaargeul tussen Holvert en het Ameland wordt namelijk heel iets smeller en onjipper. En daarom is de lijnstation een onderhande mogelijke oplossing. In de eerste is het intussen, wat ik zei, is daar een eerste selectie maken. En worden de meest kansrijke plan verder onderzocht. En ik praat er verder over met omjouwingsmanager Rob Leemhuis van Rijkswettersteed. Een goeie met je.
6: Goeie met je.
0: Ja, wat binnen op dit stuit de meest kansrijke plan?
6: Ja, dat binnen er op dit stuit binnen nog aardig wat. Wij hebben nu in eerste instantie, in het laatste jaar binnen wij uiteindelijk met de verkenning. En daar hebben we de eerste kar maken van een heel soort verschillende oplossingsrichtingen. En nou, op dit stuk beginnen de meest kansrijke genen nou terug. En één ding kan ik wel zeggen, we weten wel dat het een varrende oplossing wordt. Dus de veertjes die blijven bestaan.
0: Ja. Goed dat. Wat hoe zegt die verkenning doet? Mensen konden daar gewoon harde ideeën droppen?
6: Ja, nou, een Ierlien hebben we binnen het uiteenzet. Dat hebben we echt bekendmaken met een kennisjouwing, kennisgeving, voornemen, strategiet. En dat betekent dat elke Ier daarop inspreken kan. Dat elke Ier een idee voorlezen kan of een zwarg. Dus al die zwargen en ideeën hebben we in kaart gebracht. En die hebben we tegeren bij elkaar gebracht. En daarnaast hebben we ook nog de resultaten van jeder onderzoek hebben we nog een keer heel goed in het licht gehouden. Er binnen meer dan 60 oplossingsrichtingen binnen de RUK. En daar gaan we nog een karie maken.
0: Ja, ik zeg dat er zelfs plan wien voor een vleentuig, een vleenverbinding.
6: Ja, er waren heel originele gedachten wie erbij. Er waren een hovercraft, er waren een vleenverbinding, maar een vleentuig of een helikopter of zelfs een zeppelin werd nog onderzocht. Ja, en als dat inbracht werd, dan moet je daar vanzelfs ook goed naar zijn. Dat moet je goed verantwoorden. En dat hebben wij nu, wat deze oplossingen onbelangrijk, hebben we dat dien. En deze kennen net terug. Die maakt je de verbinding net helder, zeg maar.
0: Nee, maar al die opties, hoe wild dat zich binnen, die moeten dus wel onderzocht worden.
6: Ja, dat is een verplichting.
0: Ja.
6: En, uiteindelijk, dus, en die moeten we goed beargumenteerd, moeten we er een reactie op gaan. En dat gaan we nu in elk geval wat dat oorwaagt.
0: Ja, maar uiteindelijk zal er dus een varrende oplossing uitkomen.
6: Ja, ja. En daarbij zullen we zien vanzelf, er is al eerder onderzoek die naar de mogelijke locatie is het Ameland, is Holwert en de orenplak is Verwert, werd we wel gingen. Dus dat zullen we via het onderzoekje. En er binnen misschien ook nog orenoplossingen van innovatieve boten of misschien vrachtvervier, skiën van persoonvervier. Daar zullen we naar verder naar zien.
0: Ja, wat hoe zorgt nou de volgende fase van het onderzoek eruit? Wat zal er nou eerst weer gebeuren?
6: Ja, de eerstkomende maand zullen wij dan in beeld brengen van de meest kansrijke alternatieven die er nou binnen. En daar binnen we ons zes maar de yes binnen we daar maar het wanden. En dat zullen we uiteindelijk maar een ja, stik als wat, misschien drie, vier alternatieven zien we uitkomen. En daar moet dan uiteindelijk een kar uitmaken voor een voorkeursalternatief. En daar moet de minister eind 2027 met een besluit doornemen.
0: Ja, wat
6: dat is de bedoeling.
0: Ja, want het leidt al, dit dossier leidt al heel lang natuurlijk. Je hoopt uiteindelijk ook op een snelle oplossing een keer.
6: Ja, nou, dat is, maar het viel nog wel een tijd worden voordat de uitvoering heel klaar is, de realisatie klaar is. Dat viel nog wel even worden, maar in elk geval kunnen we rond 2035 kunnen we zeggen, de concessie die nou vernijd wordt, die wordt in elk geval dat rond maart 2035 wordt die gewoon wordt het gewoon zoals het nou is. En daarna kunnen we naar een duurzame oplossing zieken voor de Brinkbrunns van Ameland.
0: Oké, okay, helder. Omjouwingsmanager Rob Leemhuis van Rijkswaterstaat. Dank u wel.
1: Nooi Friesland.
4: Media Oersjoch. Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
0: Nou, doe maar dan.
7: Nou, vooruit. Ik begin even mijn nijs wat niet krijg binnenkomen. Dat is het online nijs van de Ljouwerter kranten. Want de Friese namen van Jere Fiens die op 22 komborden in de gemeente verkeerd vermeld. Die stiert dan welkeurig het Jere Fien, maar dan het met een lietse i. En dat maakt toch echt een haatletter i wijzen.
0: Oh jee.
7: Dus een inwender die kwam daar achter, die schreurde een brief voor. De FNP die stelde voortendags vragen voor zelfs. En de gemeente had het onderzocht. Die zei, ja, inderdaad, zo'n 20 beurden stiert het verkeerd. En we zullen het ik oppassen. Dat hoort net een heel duur operatie te worden. Want ze plakken er gewoon een sticker aan. Hoe liet ze i.
0: Een grote i.
7: Een grote i. Ja, soms hoeft het ik dat ze heel moeilijk te wijzen.
0: Soms kan het heel simpel
7: wijzen. Dus nou ja, dat kan nog niet schrijf binnen. Dus dat voel ik mooi, mooi om even mij te nemen. Dan geven we even naar Doetinchem. Want de graafschap, daar geeft ze oer van Grols naar Heineken. En dat had de gemoederen in Doetinchem aardig dwaande. De clubleiding zei het wie een onweerstaanbaar aanbod. Maar ja, de supporters die zeggen van dit is een gevoelig huiskier, dus laten we even luisteren hoe het erop stritten, hoe het tacht wordt.
8: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit de boze Heineken, toch? Ja, dat lijkt me geen goed idee, eerlijk gezegd.
9: Ja, dat is het meer slechte wat me kan.
10: Hoezo?
9: Dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Ja, Heineken is toch geen bier?
10: Wat is het dan?
9: Ja, afwaswater. Dus bij graafschap wordt Grols.
11: Nou, ik vind alle twee niet lekker. Geef mij maar een ander biertje. Geen Grols of Heineken. Nee, niet één van twee. Ik kom hier niet vandaan.
10: Nee, dat...
11: Dat hoor je wel, denk ik.
10: Waar komt u wel vandaan?
11: Friesland.
7: Ja, vrienden, komt er altijd in verzet.
0: Ja, dus, maar alvorswetter, wat zou er gebeuren als je alvors in bier doggen?
7: Nou, dan smaakt het ook beter, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval, de eerste is er dus. Grols is het bier van de Achterhoek, dus de graafschap Jet B. Grols. Maar goed, het contract is kennelijk al tekenen. En een van de voorbijgangers, die zei ik inderdaad, het draait om de money, om de poen. Nou, wat toch hoe yield, hè? Een Duitse toerist, die had een skeervergoeding gekregen van meer dan 900 euro, haast 1000 euro. Want die wie mij het gezin op vakantie betaalde daar ik dik zo'n 1000 euro voor. Alleen hij zei, ik wil helemaal die bedjes bij het zwembad net broeken. Want oren vakantiegongers, die we kennen het alle keer wel, denk ik, het fenomeen. Die hingen de handdoekjes op lijn.
0: Ja, ik... Het ondervinding mij, ja.
7: Ja.
0: Dat ik toch betiert presenteerde, wie ik op vakantie had, dat ik betiert wekker.
7: Oh,
0: en dan zit ik jou, we zijn in, zit ik op balkon, zit ik even een bakje koffie te drinken of zo. En dan zeg ik al die mensen al in. Ik denk, verdorie, die maat er voor de wekker zetten om op die bij het zwembad te werken.
7: Ja,
0: we zijn het Mars.
7: Ja, nee, maar deze man die zei het ik van, ik hier dan de wekker zetten en dan stier ik om 6 uur op. En dan wie ik nog, de bedjes wien toch al bezet. En het mocht dus net. Maar ja, dat reisbureau het ik net ingrepen. Hè. Die woffen ben je, maar er is dus net ingrepen. En daarom is hij naar de rechter gestapt. En daarom krijgt hij nou dus die vergoeding. Dus hij krijgt haast 1000 euro, krijgt hij waarom. En dat fenomeen van die handdoekje oorlog is natuurlijk op een soort populaire vakantiebestemming een terugkerende ergernis, dat we het al zijn. We zelfs in Spanje hebben er al boetes uitdeeld. Vlaamse cabaretier Philip Geubels, die had wel een mening over deze handdoekje lizers.
12: Ja, maar er zo kwaad die maken, dat zijn mensen die daar 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
7: Wel heel radicaal, maar...
0: Vrij drastisch, maar...
7: Vrij drastisch, maar goed. Het
0: zoekprobleem wel oplossen.
7: Het zoekprobleem wel oplossen. Binnen heel veel genoeg bijtjes, inderdaad. Jacob, patat of friet? Wat zei je?
0: Patat.
7: Oh, dan is het een probleem.
0: Oh.
7: Ja, het is friet. Maar, en vooral in België, daar is het alleen maar over friet. Als je een patat bestelt, dan is het echt heel nieuw aan. En een Vlaamse frietbakker heeft nu het wereldrecord frietjesmeisje verbrutsen. Die staat al zo'n vliegende week toontje non-stop achter de frituurpan. Dij en nacht.
13: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slapen. Omdat je lichaam weer aan het zeggen, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
7: Ja, nou, dat is de eerste Herman. Die snuffert boppen die frietpan, dan die frituur. Dan heeft op game die nog wel. Hij zit uit al een record hè, van 150 uren. Maar hij wil nog trok in ont de 200 uren. En dat betekent dat hij trok in wat ont Montioen Jochen Oeren.
0: Oké. Okay,
7: dus wow. Die zit nog wel even achter de friteuze.
0: En met de genoeg mensen om het op te eten.
7: Dat is wel een goeie. Misschien hebben we daar even onderzoek naar doen. Ja, misschien hebben we er even hennen.
0: Ja.
7: Toch?
0: Ja.
7: Ja.
0: Dadelijk niet in Kengen.
7: Ja, best. Dan start ik vast de auto. Ja, dan het de plisje. Het een 40-jarige man uit Drunen opspoort. Die hier een complete badkamer dumpt in een natuurgebied. Moerenburg, bij Tilburg. En de man die moet nou dus net alleen nog een boete betalen. Maar hij moet ook de opromkosten moet hij dus betalen. Ja, dat rommel die weer goed is van oude Sneldijk. En een soort automobilisten die belden dan ik de plisje. Ja, en die wisten toch via sporen wisten ze dan de dumper te achterhelien. En wastafel, toilet, casino, tegel. Rolgedien, isolatiegoed, spotjes, nou, alles lei daar. En ik sigaretten en koffiebekers. Ik weet niet dat ze dan DNA onderzoek DNA hebben. Maar in elk geval hebben ze dus die man voen. Ze hebben even gezien van, hey, werden binnen kwartlien nog verbouwingen dienen bij de badkamer. En zo is die man dus uiteindelijk op het spoor kwam. Dus een erkend bedrog wie dat. Tussen scrapjes dan.
0: Ja.
7: Liek het mij, ik.
0: In ieder geval een bekend bedrijf nou, denk ik.
7: Bekend, ja, en berucht bedrijf.
0: En berucht vooral, ja. Oké. Okay. Mooi zo, Fijke Wouda, dank u wel. Het is op dit stuit. Nuntje met een oertolven. De tijdedings voor de 37e editie van de Brio Zeilmarathon ben in volle gang. Sneun, van het 10 deelnemers, een route van zo'n 60 kilometer oer de Frieske Marne.

0: Muziek van Tom Petty, Into the Great, Wide Open. De tijdierdienst voor de 37e editie van de Brio Zeilmarathon bin in volle gang. Sneun van het tiental deelnemers een route van zo'n 60 kilometer door de Fryske Maarten met de start in Terhenne. Douwe Sikler kent het evenement Osginoor. Hij zielt al hier en die is zelfs meerdere keren mee onder marathon. Dit hier stiet er net onder start, maar helpt er mij om alles op het wetter goed verinnerd te letten.
1: Ik zeil zelf heel fanatiek en ook 3 keer meegedaan met de Brio Zeilmarathon. En voor de prijzen. En ik wilde nog een keer eerste worden. Maar ja, nu hebben ze gevraagd of ik wedstrijdleider wilde worden. Hartstikke leuk. Leuk bestuur. En een hele mooie wedstrijd. Dus daar heb ik bijna gelijk ja op gezegd.
2: En als wedstrijdleider, ja, wat staat u dan te wachten aankomende zaterdag?
1: Ja, de uitdaging is vooral de hoeveelheid deelnemers. En dan praat je over het starten. Hoe start je 150 boten? En de veiligheid. Hoe garandeer je de veiligheid van wel bijna 600 deelnemers? Maar eerst even over de hoeveelheid. Dat is eigenlijk een heel goed teken. Want als je over heel Nederland kijkt, dan nemen de deelnemers aan zeilwedstrijden eigenlijk af. En het leuke in Friesland is, ook met de Sneekweek, daar blijft altijd veel deelnemers. En zelfs met de Brio Zeilmarathon wordt het er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
2: Ja, wat is dan dat ene punt waarop meer mensen bijvoorbeeld met deze wedstrijd mee zouden kunnen doen?
1: Ik denk dat het de uitdaging is van de mooie tocht. Het is 60 kilometer, dat is niet niks. Dus daar zit een stukje inspanning in. En de fanaticiteit. Dus mensen willen echt wel voor de prijzen gaan. En aan de andere kant is het natuurlijk heel veel plezier. En willen mensen gewoon de tocht af kunnen maken. Wat al heel goed is. Dus de uitdaging zit een beetje in de start. En hoe start je dan 150 boten? Dus we hebben verdeeld in starts van ongeveer 25 tot 30 boten. We hebben de flexibiliteit. We hebben nu 5 starts om daar nog eentje aan toe te voegen. Dus mochten we meer deelnemers hebben, dan kunnen we dat makkelijk uitbreiden. Dat is ongeveer wat een start aan kan. En de tweede is de veiligheid. Hoe hou je deze 600 man veilig op zo'n dag? Daar komt wel wat bij kijken. Dus we hebben meer dan 20 begeleidingsboten. Dus als je dat even snel uitrekent, dan hebben we om de 10 boten wel een begeleidingsboot. Wat heel netjes is. Dus als er iets gebeurt, zijn we er snel bij. Vooral op de grote meren. Een beetje ver van het land. Daar zit er natuurlijk extra aandacht op. En de oversteekplaatsen bij het Prinses Margrietkanaal. Want er zitten gewoon grote boten. Daar ligt aan weerskanten een begeleidingsboot om dat in goede banen te leiden. We hebben KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij uit Lemmer, zijn daarbij. Dus die, als er calamiteiten zijn, hebben we ook gelijk de contacten. En omdat het steeds professioneler wordt, hebben we dit jaar ook een

0: wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vien. Kuierie mij of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is hast Jalwien. Het regionale nieuws in het kwad mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Een stewardess van KLM wil testen op het Hanta-virus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid naar berichtgeving van RTL Nieuws. De vrouw uit Haarlem die jenner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact kwam, maar de vrouw uit Houlewiek biedt letter verstoren aan het virus. De stewardess is bij milde klachten opname in het UMC in Amsterdam, zo uit het ministerie. Daar leidt ze in isolatie. Na een debat van meer dan 8 uur en 34 morsjes jouwt de meerderheid van provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Deze aanpak maakt Friesland dan eind 2022 of begin 2028 van het stikstofslot helpen. Stedelid Gerda Bos van de VVD die baalt ervan dat dat net vlugger gaat.
15: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog worstvaren. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze me best zwaren over de bedreiging in Friesland.
14: Neffens de Partij voor de Dieren zult 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Steertelid Frederik Kossen die stemde daarom tjin de Friese aanpak.
16: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
14: Een bankje noist het Abel Enstra stadion op het Jereveen is van de morning vlammen opgegaan. Er weer een flinke reekwolken te zien. De brandwacht die het vuur wel vlug uit, maar van het bankje is net volle meer roer. En intussen is ook duidelijk dat de oorzaak van de brand bij de gemeente ligt. Mijnwerkers die wind waanden met het voortbaan van onkruid. Daarbij gie het dus mis. En puurten die bewegen te min. Daarom worden in het Epke Zonderland Turncentrum op het Jereveen beweeglessen van puurten doen. Het is een initiatief van FIDA in opwerking met Sport Friesland en Sportvereniging Venia. Ja, die lessen die binnen vanzelfs bedoeld voor de BN, maar zeker ook voor de ouden. Want daar ligt de oorzaak van het probleem, zegt docent Sylvia Egberts.
17: Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. Social media, de telefoons worden snel even.

0: neergezet. En laten we even buiten spelen met kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
1: Ja, nou zo is het dus. Ontzaf hier het Nijzit Friesland.
2: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar met Jitske over 2 minuten.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
4: Haast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afje nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Big Green Funny zakje, kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
7: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
9: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
11: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
10: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Noe Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: De provincies moeten flink naar de boezen om de lelielinie om te lezen. Er moet 40 miljoen euro in het jaar op het kleed komen. Commissaris voor de Kening René Paas van Grenslon wil de mogelijkheden onderzoeken.
1: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
0: En dan het waarbedocht. Tjitske Wiebega, een goeie met je.
2: Ja, een goeie met je, Jacob.
0: Ja, ik ken net zoveel bijzonders hoe het waar is. Zoals net als het Sint-Selkers kind.
2: Ja, nou ja, op zich is dat vanzelfs al prachtig mooi en noffelijk nice. Ja, de zinnen, die is er hartstikke mooi bij. Er komen nou wel wat stapelwolken in het zuidoostelijke part van de provincie. Of eigenlijk de zuidoostelijke helte van de provincie. Daar ontstaan nou stapelwolken. Maar de zinnen, die schijnt er geregeld nog tussen terug. En ja, ze krijgt, heb ik even in de tuin zitten, in de zinnen en u te wien. Ja, en dat viel toch wel echt heel noffelijk aan. En ik zeg je dan, ik meest genomen lunchkuier. Nou, die hebben de jas eigenlijk al je wel uit. Kwarte moutjes zelfs. Ja, had er dan even zo'n dikke wolk voor de zinnenscoot. Ja, dan viel je dan toch wel weer dat het een groot verschil is en dat we nog heel die te krijgen hebben met een noordeestelijke streaming. Nou, die wind die dacht het al wel wat kalmer om. Die is op dit stuit zwak ontmatig. En mijn heegste wind krijgt fjouwer op Vlieland. Nou, de temperaturen die ben er ik alweer mooi mee omheen geroen. Want vanmorgen betiert hier we lokaal onder groen nog vroost. Nou, daar is nou voor zelfs spraken we van temperatuur nou op Vlieland. De heegste temperatuur op de Waadeilanden. 13,1 graad. Geen wolk te zien in Kwaaien. 13,5 graad. De Pijn zit op 15,8. Ik, Mariep, zit op hast 15 graden. Laaksem, die zit er krekt even naar binnen. En Bakkeveen, daar is het ik al 15,6 graden. Nou, en ik verwacht je eigenlijk met deze afwisseling van wolken en zinnen dat het in het zuidoostelijke part van de provincie, nou, daar zou er misschien nog een graad bij opkomen kennen. Dus ja, 16 graden heb ik steen als maximum temperatuur op oren plakken. Bij zien het noordwestelijke part, daar verwacht ik dat de temperatuur ik nou wel 1 of 2 graden omheen kroepen zal, omdat daar de zinnen eigenlijk toch wel echt de bijbloed voor de rest van de dag. Nou, die noordwestelijke wind, die wordt in de midden wel weer wat vlegeriger, maar verder dus die noffelijke temperatuur van zo'n 13-16 graden. Nou, jong en vannacht, dan hebben we te krijgen mijn wolkenvelden. Daar ben ik wel wat opklaringen. En de grootste verordening zit hem toch wel in de wien. Die zak het heel wel weer aan. Komt ik wat meer uit het eerste wij. En ja, maar die wolkenvelden die er vannacht binnen, zakken de temperatuur uiteindelijk naar een graad als 6 in het binnenland. En ja, op de Waadeiland verwacht ik toch wel dat daar nog een graad als 8 of 9 als minimumtemperatuur meten we zal.
0: Ja, en dat die wien wordt afzwakkerd, vinden we dat mogelijk in de temperaturen?
2: Nou, wat we vooral mooi merken aan die wien, want die bloed wel aardig liek, die is dan ik zwak ontmatig. Maar wat we merken zil is dat die echt wel wat meer uit het eerste waait morgen. Lokaal zelfs in het zuidoostelijke part van de provincie, ik uit het zuidoosten bij. Ja, dat betekent dus dat we daar morgen toch wel temperaturen hebben die weer wat verder oprennen zullen. Zandje of 18 graden heb ik als maximum steen in het zuidelijke part. In het noordelijke pad, daar hebben we eerst ik te krijgen, maar die eerstelijke wien. Maar ja, staat ze in het einde van de media, dan stekt er toch wel weer een wien van zee op. En dat betekent dus dat het daar weer wat vlugger alcoholiseel. Maar ik daar zit een 16 graden de dag zo in. Morgen ik weer een heel soort rondte voor de zinnen. Zeker de uiteindzetting van de dij. En daarna wat enkele wolkenvelden. Maar ik voor de rest van de dij zul de zinnen hem echt wel geregeld zien litten. En ik in de jongtijd zullen we merken dat het weer wat stadig gewoon aankwollet. Ik omdat die wien dus in het zuidelijke pad echt wel uit het eerste wei waait, hebben we rond de klok van 8 dan ik nog een graad of 15-16 op de thermometer steen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ken een wolle wennen onder het noffelijke waar, maar ja. De dagen daarna, had het waar het een beetje vol of net?
2: Ja, dat is dus ik inderdaad een hele goede vraag, want ja, op sneeuw hebben we gewoon weer een hele mooie weekenddij. Dat werd ik de knapste dij van het weekend, 16-20 graad, maar dan nog hield die streming uit het zuidoosten bij. Zwak ontmatig dan, dus echt een hele mooie maaitijdsdij met wolken en zinnen, maar van snijden al, ja, dan waait die wien toch zo weer uit het nat ontmaat eerst. Die zet dan ik even aan. Windkracht 5, misschien zelfs wel 6 in het noordwestelijk kustgebied. Ja, en daarmee hebben we toch wel weer echt weer frissere lucht onviert. Het liek het aan mij via de wol droeg te bloeien, snijden. Dus we hebben wel een droeg weekend, maar snijden dus wel echt legere temperatuur, maar zo'n 14-15 graden als maximum. En dan van mijn je al, ja, dan liek het waarbeeld ik wat wikselender te worden. wurden. En dan draait de wien, ja, die krimpt als het ware heel dal verder. Die komt dan wat meer uit het nat- en noordwesten bij. Echt wel een frissere wien. Ik een koudere boppenlucht. En dat betekent dus dat wat mee je met temperaturen komen die te zo'n 12 à 13 graden wijzen zullen. Dus dat houdt dan het echt oer. Dat is echt wel onder wat normaal is voor de tijd van het jaar. Maar Jacob, om te mij sneuren, dan komen de temperaturen heger uit als normaal.
0: Ah, nou, verheugen we u daar alvast op. Dank u wel en voor nou een hoffelijke middag.
2: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Simmers in Friesland van Johannes Ritma en Greide Brass. Noord-Nederland gaat op ziek naar Jilt voor de Lelylinde. Een vlugge spoordeel van Greensveer dracht naar Emmeloord naar de Ronestad. Driek moet ik een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro in het jaar en dat 24 jaar lang. Dat zei Klaas Knot, hij is speciaal gezant voor die Lelylinde. De politiek praat al hier over de lijn, maar tot spoor hield is vanwege de kosten. Die willen roest op goed 14 miljard euro. De provincies moeten flink naar de boezen en 40 miljoen in het jaar op het kleed lezen. René Paas is commissaris van de Koning in Grensland en voorzitter van de stuurgroep Lelylijn.
1: Commissaris van de Koning René Paas van de provincie Groningen, tevens voorzitter van de stuurgroep Lelylijn. Opdracht is helder, de regio moet gaan sparen voor die Lelylijn, ongeveer 40 miljoen per jaar. Zit dat erin?
2: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. En dus we vragen van het Rijk om grote bedragen, die overigens op het nationaal product heel erg meevallen, maar om grote bedragen opzij te leggen voor de Lelylijn. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan 10% alternatieve financiering. Dat kan gaan over Europa, het kan ook gaan over alle andere overheden. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
1: Eerder dit jaar kwam het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Jaarlijks moet het Rijk 400 miljoen gaan sparen en dan 25 jaar lang. Een ultieme poging om de Lelylijn alsnog tot stand te doen brengen, zeg maar. Jullie willen je daaraan committeren, maar het bedrag is behoorlijk fors voor de regio. Kunnen jullie dat dragen?
2: Dat is precies wat we gaan verkennen in de komende tijd. Dus er zijn geen garanties gegeven. Maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
1: Die verkenning gaat van start. Wanneer kunnen jullie daar een bedrag duidelijk maken van dit bedrag kunnen wij max doen?
2: Tegen de tijd dat we de verkenning klaar hebben, kunnen we dat ongetwijfeld. En dan weten we ook hoe we dat bij elkaar kunnen krijgen. Want het zijn bedragen in een orde van grootte die geen enkele gemeente, geen enkele provincie zo heeft liggen. Geen enkel waterschap ook trouwens. En we vinden met z'n allen dat het heel belangrijk is dat die Lelylijn er komt. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd, wij gaan verkennen op wat voor manier we de financiering kunnen regelen. Dat kan overigens ook komen uit wat die Lelylijn weer opbrengt aan grondopbrengsten en toekomstige baten. Dus het is niet alleen dat je het niet hoeft te hebben liggen. Je moet ook onderzoeken wat betekent die Lelylijn economisch in deze regio.
1: Het advies ligt er van speciaal gezant Klaas Knot. U noemde dat gedegen. Je kunt er wat mee. Waarom?
2: Het is sowieso een enorme steun in de rug als iemand die zo'n grote statuur heeft in het geld, dat hij even kritisch kijkt naar ons financiële masterplan. En in de voorgeschiedenis was het zo dat het op het geld bleef hangen. En dan is het heel prettig dat iemand als Klaas Knot, dat hij zegt, ik ga er volkomen objectief en onafhankelijk naar kijken. En dan komt met een oplossing die gebruik maakt van het feit dat je er 25 jaar over doet om de lijn aan te leggen. En als je het opknipt in plakjes van een jaar, die 25 jaar, dan is het ineens waarschijnlijk te dragen.
1: Nu gaat meneer Knot naar de Tweede Kamer. Binnenkort een informatiesessie zijn bevindingen delen met die vaste Kamercommissie Infrastructuur. U moet als Noorden met het lobby enorm weer aan de slag. Het kabinet Jette heeft de Lelylijn niet genoemd. Wat is daarin al mogelijk, schat u in?
2: Ik denk dat er veel mogelijk is. Als het kabinet zegt, wij kiezen niet alleen voor onderhoud van infrastructuur, maar wij willen ook investeren in de toekomst. En wat ik interessant vind aan het regeerakkoord, is dat het kabinet klaarstaat om te willen investeren in de toekomst, maar dat je daarna ziet, ja, het is wel heel moeilijk om geld te organiseren. Nou, er zijn allerlei manieren waarop de staat aan geld kan komen. Voor de regio is dat knap ingewikkeld, maar wij gaan ons best doen om dat te matchen.
1: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Provincies hebben vaker iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
2: Ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
1: Een provincie als Drenthe, daarin is het misschien wat moeilijker baten te genereren, want die hebben geen grond waar de Lelylijn overeenkomt, dus ook geen grondopbrengst. Gaan zij wel meedoen?
2: Ook de provincie Drenthe heeft gezegd, wij doen graag mee in deze verkenning. Er is ooit een deltaplan voor noordelijk Nederland gekomen. Daarin zit de versnelling op bestaand spoor tussen Zwolle en Meppel. Daarin zit de Neder-Saxe-lijn en daar zit de Lelylijn. En de vier provincies waar het hier over gaat, hebben zich gecommitteerd aan dat totale plan.
1: Kortom, maar het noorden zal het niet liggen.
2: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
3: Om het in horen. Nooit Friesland.

0: De laatste muziek uit deze editie van OE Friesland, die van George en zo heet weer Pretty Shining People. De slachter in Heeg viert dit hier het 120-jarig bestaan en dat is reden voor een feestje. Het bedrijf begon in Juntje Seis in Heeg en 20 Lien waar het ook al het 100-jarig bestaan viert. Daniel Koorstra van Radio Spanburg praat met slachter Harm Wierda.
1: Nou ja, als je vroeger tijd waren natuurlijk wat dat betreft daar rond de tijd wel eens even praktiseerd. Hoe in die man dat doet in Jontje en Sois. Hoe gebeurde dat doen? Ja, dan waren er eerst bij de douane langs gingen het boekje maar weer opschreeuwen wat ik gezin hebben. Dan waren er in de regel pas slachten. En ja, het vlees was van beest al even verwerken en dan waren het weer naar de meisje gebracht. Nou ja, die breden dat aan of het was in de kelder onder het vet bewaren. Ja, en hier daar je dat natuurlijk heel oors. Wij hebben al een koelvitrine en de mensen hebben koelkast en vriezer truus wat treft. Dus ja, we hebben het jood en daar een heel soort voorzieningen meer die het in wezen volle makkelijker maken in deze tijd. Dat we vroeger weer dat heel oors.
2: En ja, hoe vind je het dan dat je hem na 120 jaar besteedt?
1: Nou ja, ik vind het wel heel uniek en speciaal dat wij gezond hebben van daar kan je net om voorbij gaan. We hebben 20 jaar waarom het 100-jarig besteden en ik vieren mochten. En ja, dat weer doe ik al heel speciaal. Dat hier ik de geboorte van onze beide dochters stond het hier nog. En ja, dat jouwt nou wel nog een extra stikje daarom, zeg maar. Want het is wel een familiegebeuren. En ik ben ook hartstikke blij dat de vrouw me daarin ik dus helpen willen. Want ja, we kennen het net al langer. Zeker in de drukke tijd net, maar de crisisdagen. Maar ik in het voorseizoen dat, nou ja, als het mijn hemelvaart en Pinksteren werd, dan ben ik een soort bootje en vakantiegangers die dit al in uitkomen. Ja, en dan is er ook meer te beleven. Dan maakt er ook meer gebeuren. Dan krijgen we barbecue en dan ja, dan moet er wel extra dingen ik maken worden. En als je dat zelf warm blijven willen, ja, dan hebben we wat extra handjes nodig.
2: Ja, dus is werken nodig. En hoe is het met mogelijke opvolging? Het is een familiebedrijf.
1: Ja, nou ja, dat zou wel een. Ik mag gelukkig nog wel even. Dat ten eerste. En ja, hoe dat aanstaande mooi de tijd komt, tijd zal het leren. Ik moet je met wat dat betreft net zo druk omdat zolang we er nog een soort willen en plezier in hebben en we er ook nog een goed stukje bal in verdienen, dan als ze me erin helpen willen, dan komen we de komende tijd in ieder geval nog wel vooruit. En dan zullen we dat ook zien hier wel eens verder hoe het aankomt.
2: Ja, dus voorlopig gaat hij gewoon eigen ambachtelijke slachten.
1: Ja, dat maakt al bluwen. Dat is wel iets wat we proberen voor te zetten.
0: Een bijdrage van Daniel Koorstra van Radio Spanburg. Goede slachter van Heeg, die bestiet is 120 hier. Slachter Harm Wierda is dat.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje met Johan Terpstra. Johan, een goeiemidje.
4: Hey, goeiemidje Jacob, hoi.
0: Wat is zo voor u?
4: Ja, komt een nieuw programma van Friesland Doc. Hey, u is televisieprogramma bij Omroep Friesland. Tina, ik denk je dat door. Ze heeft van Amsterdam naar Seisbierum. Van de stad naar het oren uiterste.
0: Ja.
4: Nou, schiet naar de verhaal vanzelfs. Nije Friske woorden hebben al een soort hoorn. Onderoren, ornaren, skietskwarie, karbustig. Meester Baarlijk. Ja, in de familie helpt Mirjam van Aafhoek. Wij zijn mooi Friske wut. Wat het verzinnet om er vaker broek te winnen voor het voortlucht. Dadelijk zijn we het eerste oor de tuin. Best een beetje een tuinman, Jacob?
0: Nou, de moestuin wel een beetje. Maar de rest boeit me net zo vol.
4: Oh, eigen riente?
0: Jazeker.
4: Wat koort heet dat? Ik net achter die tocht.
0: Nee?
4: Nee.
0: Wat dan met?
4: En wat haast dan in je tuin staan?
0: Dus dit sla in en tomaten en komkommers en courgettes en bensies en weet ik veel.
4: Nou, wat koort heet.
0: Of veel meer.
4: Wij bellen even met Rob van der Skaaf. Hij is van het tuincentrum. En hij zal dus wat vertellen hoe is die tuin nou mooier maaitje kersten. En ik mooier van oor van bijenvogels en egels. Die er dan ik blieerd van willen. Tips. Yes, dadelijk. En daar plaat bij betekent. Dat kennen we zelfs platen bij zo. De tuin, bijen en vogels.
0: Ja?
4: Ja.
0: Bedenk het maar.
4: Kom erop. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Afbroek de onder op app even. En hij zit weer op het oogende plak. Hè? Dat is te reageren.
0: Ja, we zitten er bovenin.
4: Ja,
0: bij
4: heel mooi.
0: Moest even een koffie ziek.
4: Ja.
0: Die rekken er helemaal van in de waar.
4: Hij zit weer op het oogende plak.
0: Ja, gelukkig gewoon. Oké, Johan. Dank wel. Wat willen we met je? Dit weer Nooi Friesland met editie van Sean Maaien van het jaar 2026. Verbinden we morgen weer om 12 uur. Graag aan en van nou een hoffelijke middag. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.12 FM.
3: Alles wat er speelt. Douwe Heringa neemt die mee.
6: Een hele goede morgen.
3: Op een muzikale wereldreis.
6: Mennekittens komt uit North Carolina.
3: Muziek uit alle streken.
6: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
3: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
6: Prachtig natuurlijk.
3: Mai Douwe.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: TrueLease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen... De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
19: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
6: Ja, het gaat net goed. In grauw, plaatselijk belang en de dwarfscoöperatie lezen in een slim conflict. Dus hoe spraken wij ze van intimidatie en van bedriegings? We zullen het hebben, hier in Onderwijs.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt de leerwerker om de grijdevoegels?
9: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
8: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Onderwijs.
13: My Erik Enema.

0: Arthur Baker. En de Backbeat Disciples en die prachtige stem die zit ik nog terug in tussendoor. Hier is dat weer van Reverend Al Green. En hier is de Love is the Message. The Message is Love.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou 8 minuten of jou, een goeie middje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze Tongsie Saan, Maaien 2020. Dit is uit dat commissaris van de Kening in Grijnsland, René Paas, uitluidt dat het Noorden naar de boezem had om de onlus van de Lelylijn te financieren.
3: Wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
0: Tegendag dat ik verder steeds bekend maken dat het vierde gids mij onderzoek naar de berikberus van het Ameland.
4: Hier denk ik wel zeggen, we weten wel dat het een varrende oplossing wordt. Dus de veertjes die bleef besteden.
0: En het is raar dat de tarierings op de Brio Siel Marathon van komende sneur in volle gang binnen. En die marathon wordt heel iets populairder.
5: Met de Brio Zeil Marathon wordt dat er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
0: En op deze tongs hebben we er dus mij onderwijs. Ons huis doet het aan. Muziek, deze en achtergrond, dadelijk omtinkend van het conflict. Dat ze daar gewoon behoorlijke problemen veroorzaken in Grauw. Maar is het waar in het kwad? Tjeske Wibinga, een goeie middje.
6: Ja, een goeie middje. Nou, het is nou een gratis fuftje, maar in het noordelijke pad van Friesland het meeste zin is kienwaard. En stiet er een zwak ontmatigen wat is te wien. Jong en vannacht wolken, maar ook brede opklaringen en zij zond nog een graden bij een eerstelijke koelte. Morgen werd een droege dij, maar een soort rond te verzinnen en enkel de wolkenvelden. Troch een meest eerstelijke wien wordt het een noffelijke dij, maar 16 graden in het kustgebied en 20 graden in het zuiden van de provincie.
0: Ja, het wordt de oorlog, maar natuurlijk net al te gauw in de moeder nemen in deze tien. Zeker niet in deze weken. Maar er is toch wel sprake van een slim conflict in Grauw. Na een ronde periode is er onrust ontstaan om plaatselijk belang heen. Nou, dus die een twaalf ALV's, algemene ledenvergaderingen, gepland in april. Die ben beide net teruggegaan. Nou, het een groep van 20 besloten dat er op 20 mei, lekker goed, nog een algemene ledenvergadering komt van datzelfde plaatselijk belang. Alleen het bestuur is het net eens, maar die ledenvergadering, ze zegt dat is net ruchtzieldig. Nou, alle reden om ze hem te bellen bij Martin Koning, hij is voorzitter van plaatselijk belang in Grauw. Een goeie middje.
7: Ja, goedemiddag.
0: Je maakt je melding van het feit dat een aantal slimme incidenten hem vadien hebben. Intimidatie en bedriegings in de richting van bestuursleden en oren belutselen. Ik neem aan dat ik het slachtoffer ben binnen van intimidatie en bedriegings.
7: Ja, ja.
0: We bestieren dat uit?
7: Ja. Nou, dat gaat vooral over intimidatie. Dat gaat over demonisering. Dat gaat over het feit dat je hoort dat je gelinched gaat worden tijdens een ALC. Dat gaat over het feit dat je als bestuurslid moet aftreden. Dat gaat over het feit dat je vernomen hebt dat 3 weken geleden al is voorspeld dat een van de leden, met name dan de penningmeester, het bestuur zou gaan verlaten. Dus dat is ongeveer wat er gebeurt hier ten aanzien van het bestuur.
0: Ja, waar komt die intimidatie? Waar komen deze bedriegingswaai?
7: Ja, die komen. Ja, ik ben er wat huiverig voor om mensen te noemen, hè, dus namen te noemen en dergelijke. Maar het komt uit die groep. Van 20. En daar wil ik niet mee zeggen dat iedereen daarmee bezig is, maar wel een groot gedeelte daarvan. Dat weten we ook.
0: Die 20 die nou zelf een algemene ledenvergadering uitskreun hebben.
7: Ja, een aantal daarvan die is bezig inderdaad om de hetze te voeren tegen het bestuur van plaatselijk belang.
0: Ja, dan heb ik nog een dwarscoöperatie in Grauw. Die docht, die zoen ze als moet zien ongeveer hetzelfde werk als plaatselijk belang. Zit er het conflict ik tussen hem als plaatselijk belang en die dwarscoöperatie Grauw?
7: Ja, ik denk dat mede de aanleiding is. 2,5 jaar geleden is de dwarscoöperatie begonnen. En we hebben als, laten we zeggen, verenigingen geprobeerd, ook vanuit plaatselijk belang, maar ook vanuit de businessclub, om zo goed mogelijk samen te werken met de DKG. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het onhold zetten, laat ik het zo zeggen, van de samenwerking, omdat de communicatie te laat, niet miscommunicatie, het gevoel van misleiding, suggestie dat er werd samengewerkt, maar niet echt. Dat daar een einde aan moest komen.
0: Dus de keerdrukking tussen plaatselijk belang en de dwarscoöperatie Grauw, Baarde in Grauw, ik zei het er maar eventjes bij, dat rint voor je meter.
7: Dat niet goed. Hè?
0: En commenteer dan die bedreigingen, ik waai. Had je het hebben over bedreigingen en over intimidatie van bestuursleden, jouzelf van plaatselijk belang?
7: Nou, opvallend is natuurlijk wel dat op het moment dat wij dat bericht eruit deden, dat toen ook de bedreigingen, de intimidaties, de ondermijning en dergelijke plaatsvond. Althans, ging cumuleren en cumulatie tot op heden. Waarop wij uiteindelijk ook gezegd hebben, maar wij hadden namelijk zelf een ALV wel gepland. En een groep van 20 had daar 2 punten van ongenoegen ingediend. Waarvan we zeiden, oké, helemaal goed, hè, dat is je recht als lid. Dat moet je ook vooral gaan doen. Maar in die week dat dat gebeurde, toen merkten we dat een aantal van ons benaderd werden, benoemd werden. Dat een aantal zakelijke transacties niet meer doorgingen. Binnen dit dorp. En dat nam dergelijke vormen aan dat wij op een gegeven moment ook besloten hebben vanwege de veiligheid van zowel mijn bestuur, maar ook van de mensen die dan nietsvermoedend de vergadering zouden gaan bezoeken en om de orde te handhaven.
0: De MC is eigenlijk als bestuur konden we de veiligheid tijdens die ALV net waarborgen.
7: Niet waar, door ze dat.
0: Ja. Nou, had ik nog een bemiddelingspoging geweest. Theo André van Dwarfsbrugs, ik moet zeggen, de organisatie die de verschillende plaatselijke belangen in de provincie stiept. Ja. Ik heb maar hem praten. Hij zei: er is geen begin. Nou, ze zitten al in de loopgraven, ze komen er al hier net uit. Hoe zorg je als voorzitter van plaatselijk belang, Koning, je eigen rol hierin?
7: Als plaatselijk belang doen wij waar wij ook voor zijn opgericht, bijna 50 jaar geleden. Wij zijn aan het besturen op dit moment. Het woord zegt het al, plaatselijk belang, in het belang van Grauw. De statuten vragen dat overigens ook van ons.
0: Ja, ik weet wat een plaatselijk belang doet, maar ik vraag je, hoe zorg je je eigen rol als voorzitter daarin?
7: Ik ben de voorzitter van het bestuur en van de vereniging. En ik denk dat we door deze boelige tijd heen moeten. Want doen we dat niet, dan is het recht van de sterkste kennelijk die hier de dienst uit gaat maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de zaken die mensen treffen. En hoezeer en hoe hard het mensen treft.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk
7: overigens sta ik hier niet alleen in. Hè? Wij hebben een collectief van verenigingen die dezelfde mening is toegedaan. En die allemaal mensen vertegenwoordigen op hun niveau.
0: Ja, maar ja, intussen zwargen dit conflict van een pleiting in Grauw. Want hoe maakt dit nou verder? Hoe zorg je dat het nou verder maakt? Want die ledenvergadering die 20 mensen kunnen uitschrijven hebben op 20 maart. De van CCM, daar is sprake van. Wat je daar maar besluiten. Wij acht je dat net rugzielig. Dus wij gingen er net maar akkoord. Wat er ik besluit moet.
7: Ja.
0: Hoe maakt het nou verder?
7: Dat zullen we zien. Hè. Ik hoop nog steeds op een interventie door de gemeente. Want immers, hè, de gemeente heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Ik heb wel gesprekken hierover gehad, ook met de gemeente, met name met de wethouder.
0: Ja, wethouder Stellingwerf, die Gitto Grauw, zeg maar even. Ja. Maar die moet ingrijpen, ja. CSO nou?
7: Nou, ik zeg niet dat hij moet ingrijpen, maar doe eens aan horen en wederhoren. Ik heb hem uitgenodigd om ook in Grauw vergaderingen te bezoeken en om te luisteren. Ook niet alleen naar wat wij als plaats belangen van vinden, maar ook wat de andere verenigingen daarvan vinden. En tot op heden is hij nog niet op die uitnodiging ingegaan. En dat bevreemdt mij als je, laten we zeggen, verantwoordelijk bent als wethouder voor dit dorp.
0: Ja.
7: Dus en daar zie ik, want dat is dan de vraag, daar zie ik dan een opening. Mogelijke opening.
0: Ja, oké. Okay. De laatste. Er is werk aan de winkel. Er mag in elk geval heel wat gebeuren. We willen het wel een beetje rustig worden in de dwarp onder pik. Maar Martin Koning van plaatselijk belang.

0: Taylor Swift hier is dan, Open Light.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De Gymseelen van Middelburg Squallen binnen al heel de ombouwste examenarena. Want morgen begint de examenperiode. Voor goed 100.000 Friese jongens en vrouwtjes. Voor de Squallen bezit het een tijd maar een heel soort geregeld. En alle jaren verroert er ik wil wer eens wat. Wat bogen man in snits binnen begrijpt de tinten naast het de sportfielden del zetten. Wat dat voor is, vertelt examensecretaris Torba Wierstra.
3: Ja, dat is altijd een leuke uitdaging, want we kunnen niet bijvoorbeeld eerste, tweede, derde klasse laten omkleden bij een gymzaal waar examens worden gemaakt. Dat geeft te veel geluid. Dus we hebben nu buiten, naast het sportveld, hebben we grote tenten neergezet waar dus de leerlingen kunnen omkleden.
4: Doe je hem dat alle jaren?
3: Nou, we hebben andere jaren hebben we het ook wel gedaan door dat in een lokaal te doen in de school. Maar dan mis je dus ook weer een lokaal waar ook les gegeven kan worden. En in een kleedkamer waar normaal allemaal spullen van docenten staan. Hè, een lokaal, ja, dat wil ook nog wel eens dat ze daar eens denken van nou, die poster die kan ook wel ergens anders hangen. Dus we hebben er dit jaar voor gekozen om een tent neer te zetten.
4: Zie je nou in een aparte ruimte? Dit is net de gymzaal waar een heel soort tafels stinnen en stoel. Wat voor ruimte is dit?
3: Het is de ruimte waar leerlingen die speciale voorzieningen hebben hier kunnen zitten. Bijvoorbeeld als ze verklanking hebben, dus met een koptelefoon op, dan de teksten voorgelezen mogen hebben. Die zitten hier, leerlingen die extra tijd mogen hebben, die zitten hier. En zo om verschillende redenen zitten hier leerlingen in een kleinere omgeving, een rustigere omgeving, om die voorzieningen dus te kunnen regelen.
4: Nou, has, de Aron hier has natuurlijk de smartwatches die opkomen. Nou, de laatste per hier echt smart glasses. Ja. Hoe ging je hem daar als kwallen mee op?
3: Het is heel belangrijk dat we de mensen geïnformeerd laten zijn. Dus de collega's die gaan surveilleren, die moeten weten hoe ziet zo'n ding eruit, hoe werkt dat dan, wat kun je ermee. Want dat geeft toch wel wat spanning. Niet iedereen is gewend aan nieuwe technologie. Leerlingen die krijgen natuurlijk de informatie dat ze niet mogen. Dat is logisch, je mag niet een AI gebruiken of een camera laten meekijken. En op die manier vangen we dat op. En zodra de leerlingen binnenkomen, kunnen we er dus naar kijken. Want als je weet hoe zo'n ding eruit ziet, ja, dan kun je ook zien of hij gebruikt wordt, of hij dat hij aanwezig is.
4: Ja. Gerrit van Solkema, afdelingsleider hier op de Bogerman in Snits. Een spannende tijd voor de leerlingen, kan ik me voorstellen. Hoe vinden ze deze tijd?
5: Ja, de een die vindt het heel spannend. En de ander die denkt van, nou, het komt allemaal wel. Ja, toevallig mijn zoon die gaat het jaarlijk examen doen. Ja, die zegt van ja, het komt zoals het komt. En ik ben goed voorbereid en we zien het wel.
4: Steeds maar de leerlingen die het wonen, heel soort stress ha. Wat doe je hem daar als kwallen voor? Kun je hem die ik ondersteunen, helpen?
5: Ja, zeker. He, wij oefenen in de les, oefenen we al vaak het examen. He, we vertellen wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, waar ze op moeten letten. Examenvreestrainingen hebben we. He, er is iemand die dat speciaal doet. Leerlingen die zeggen van nou, ik zit het liefst wat in stilte. Die kan bijvoorbeeld ook een koptelefoon opzetten voor wat meer rust. We hebben leerlingen die hebben recht op extra tijd. Dus er is van alles mogelijk om de leerlingen zo goed mogelijk het examen te laten doen.
4: En dit is natuurlijk net je eerste jaar, je doet dit al jaren. Wat voor aparte dingen ga je in de A-ronde hier mee maken? Dat leerlingen beziek je, uithel je, meenemen de ceiling.
5: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? Op het moment dat de leerling nou het examen moet doen, dan hebben ze ook wel een beetje de gezonde spanning om geen hele gekke dingen uit te halen. We zeggen wel van, joh, als je eten meeneemt, het moet niet knisperen, het moet niet stinken, hè? Want de anderen die hebben er last van. Dus op die manier kijken we er ook gewoon naar dat er gewoon voor iedereen prettig is om hier in de zaal goed je examen te kunnen doen.
4: Ben er nog dingen die je werd je extra aan het tinken?
5: Ja, leerlingen die vergeten wel eens hun naam in te vullen op het examenblad. He, dus daar kijken we altijd naar. We controleren altijd mee met de leerlingen. Van staat alles erop? Is alles volledig? Heb je met pen geschreven? Heb je met potlood getekend? Een paar jaar geleden was een leerling die was van plan om zijn hele examen met potlood te schrijven. Ja, dat zijn niet de dingen waar je tijdens een examen op zit te wachten.
4: Nee, dan mag je op tijd bijwijzen als docent, kan ik me voorstellen.
5: Ja, zeker. He, dus als ik docent ben je hier ook maar voor één ding en dat is voor de leerling. Dus je loopt rond, je kijkt, je checkt of alles iedere keer gewoon goed gaat.
0: En dat hoop je natuurlijk. Nou, een bijdrage weer van Iris Witsenburg. En we wensen natuurlijk al die jongens en al die famkes die morgen beginnen met het examen, alle succes. Welke in onderwijs ze wij het hebben over het feit dat er vanuit de Lelytiel dus toch wel kritiek komt op het feit dat provincies een brief stuurt, haar op met het broeken van pesticiden. De sector wordt de nek omdraait, zei een Lelytielder van de Lemmer. Ik heb hem dadelijk onder telefoon hier in onderwijs. Ja, en toch ik het feit dat Mark Diemers nou toch definitief net bij Cambuur bloot. Dat waren de hier onvierder van de Krekpomofere Ljouter Voetbalclub. Ja, hij is net meer van de partij. Nou, hoe dat zit, eerst dadelijk hier in onderwijs.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?

0: deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is wat Jelle Vieven. Heeft het niet? Vartlesenijs uit Friesland. Jacob Stelwagen, alweer hege besieten van Friesland, hè?
9: Ja. Keringen Maxima komt op 3 juni naar het Heerenveen voor een bezite onder het circulaire kantoor van Onvolverwerker Ommerin. Maxima krijgt er een rondleiding op het werklandschap van de toekomst. Dat is een bedrijventerrein dat green, dwarsum en klimaatbestendig opzet is. De bedoeling is ook dat zij het terrein officieel IPNSL. Maar Diemers, zei ze, het kijkt al Giet Vos bij SC Cambuur. Ja, de sterke lutsen nu te parteren met de clubleiding. En de mei komt naar 2 jaar in een onzin periode bij Cambuur. Diemers wil op zoek naar een nieuwe club. Daar hebben we meerdere partijen, westhoedcontractverlenging. Om Diemers deze week besloot om die onderhandelings te staken. De politie had vanmiddag 2 molen oppakt naar een controle bij een tankstation onder de Hasker Uitgang op het Heerenveen. De molen zitten in een auto die toen het begin van de middag onder kant zette, water, de politie. De auto is doorzocht en daarbij is Godfum. Wat krijgt is net bekendmaken. De molen binnen arresteerd en naar het politiebureau gebracht. Er gingen dus meerdere brieven rond over betalen parkeren, parkeervergunnings en parkeerovertredings in Dokkum. De brieven binnen lykwols net echt. In de brieven lijkt het of de gemeente Noord-East Friesland aanstuurder is, maar dat is net het geval, schreef de gemeente op de eigen website.
10: Hoe mag je dat dan zien, dat verkeerde nepbrieven binnen dus?
9: Ja, nou is het. De gemeente communiceert via de eigen officiële kanaal.
10: Oh ja.
9: Dus als je zo'n brief krijgt, dan krijg je van nu geen tot en dood.
10: Dan is het net weer, inderdaad. Nee. Als je misschien ook de gemeente Noordoost-Friesland.
9: Ja, dat zou ik zo kennen. Ja. Ja. Zo'n spelfout nu
10: het zo zou ik kennen. Dankjewel, Jacob. Het Frieske Nijs is nooit te lezen op de site en de app van Omroep Friesland. En dat is dan Ayer officieel.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
12: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
14: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Mai Erik Enema.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Hoor op met het broeken van pesticiden. Dat is een brief die het Lely Tielders. Ik in Friesland krijgen zullen. Het gaat dan vooral om. De Tielders zitten in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten. Maar goed, hoe wordt er in de sector reageert? Praat dadelijk met een Lely Tielders van de Lemmer. En natuurlijk het verhaal van Mark Diemers. Hij bloot dus net bij Cambuur. Hoe teleurgesteld is hij? Weer het aangesteld van sportcollega Ander Faber. Maar eerst het Waberjocht hier, Tjitske Wiebenga, een hele goede middje.
18: Ja, goede middje.
10: Een dui uit het boekje, Joet?
18: Ja, een dui uit het boekje. Ja, dat klopt. Ja, en daarmee hebben we het eigenlijk over de temperaturen die Joet helle binnen. Want normaal wij rond deze tijd van het jaar hebben het een gratis 15 zegtje. Nou, en dat is ik precies wat Joet de maximum temperatuur op een heel soort plakken worden is. Als ik even zorg naar de actuele maximum temperatuur, moet ik zeggen. Vlieland 14 graden, Kwaaijum ziet op 15,2 graden, maar prachtig waar volgens de waarnemster de Drielts. Een soort zinnen, maar soms ik wil wat bewolking. 16,2 graden, zomaar 15,9. Laagste dan weer 15 graden. En 16,2 is dan weer helle in Bakkeveen en Frieske Pjeln. En verder het wie en die, maar een heel soort

0: om te verzinnen. Uit zijn van de zuidelijke part van de provincie, want daar ontstong uiteindelijk wel echt wel stapelwolken en dat smaarde hem eigenlijk wat uit onder een inversie. Dan krijg je van die platte stapelwolken. Daar wilden dus wolkenvelden, maar het noordelijke part volle pinezinnen dus. En dat al je bij een wat eerstelijke wind die zwak ontmatig weer. Dus verder is het droegbleun dus een hele mooie maaitijd daar hier mee te pakken.
1: Eigenlijk best lekker. Wordt het vannacht ik weer zo koud?
0: Ja, nee. We hebben vannacht, rond de nacht, weer het heel al helder. Het verschil met komende nacht is dat we dan te krijgen hebben met wolkenvelden. Verder, een eerstelijke wien koelte, moet ik zeggen, want meer als windkracht 2 of 3 is heel net komen te steen. En dat zwaart ervoor dat die temperatuur uiteindelijk komt op een graad als 6 in het binnenland en zo'n 9 of 10 graden zelfs op de watereilanden.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en wat vandaag krijgen we morgen?
0: Ja, eigenlijk een dag lik als Joert.
1: Alleen het boekje?
0: Ja, nou ja, haast uit het boekje, want de temperatuur komt wel een stukje heger uit.
1: Ah.
0: Maar het is wel een mooi maaitijds boekje, want de zinnen die komt er heel mooi bij. En ik moor de wien in de haardzaak uit het eerste bij. Dat bet je dus al wat meer oerlaan hinnen. Nou, dan hebben we al wat een onvier van warmere lucht. Alleen nog in de rin van de dij merken we dat dus in het noordelijke part van de provincie, dat daar weer een koelte van zee komt te steen. En dat daar dus de aankwalling van de dij, letter op het dij, wat vlugger inzet. Wordt, maar mooi jong biggeliks is het. Ik nog rond de klok van 8. Ik nog een gratis 15 zegt je echt in het zuidelijke part van de provincie. Nou ja, en mooi medje uiteindelijk zegt je rond 18 graden. Dus echt morgen. Ik werd een hele mooie dij. En ik betink me toch meer van de medje dat ik dacht, ja, die band die dus maaien vakantie gaan hebben, die hebben dus de rond de 12 weken. Hè, voor degene die 12 weken vakantie gaan hebben, ja, die hebben het echt troffen. Die hebben echt 12 prachtige weken gehad.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Voor de mensen die geen vakantie hebben, die hebben eigenlijk misschien wel een vrij weekend. Wat voor waar hebben we in het weekend?
0: Prachtig eigenlijk. Het is nog heel iets mooi. Hè. En het bloed ik droeg, zeker het hele weekend. Alleen nog hebben we wel een verschil in temperatuur op de beide dagen. Want op sneeuw hebben we nog te krijgen met die zuidelijke streming. Dan hebben we een zegtje rond 20 graden. Mij een heel soort rondte voor de zinnen. En op snij, dan is die wien alweer wat eerstelijk worden.
1: Oh ja.
0: En dan hebben we een beetje hetzelfde als de aronde dagen. Dan stiet er dus wel een vrij frisse wat eerste wien. En dat liet die temperatuur dan ik zien. Ik heb een 15 graden als maximum steen. En daarbij helle te wien ik wel wat meer aan. Dus er komt echt wel een frisse wien te steen. En op mei, dan is die wien heel dan waardelijk worden. En sterker nog, hij gaat nog even terug naar het noordwesten. En dan heb ik wel wat rijnwetten verwacht. En die temperatuur dan, nou, 12 graden is dan het maximum temperatuur. Ja, en dan is het weer net uit het boekje, want dan is de temperatuur weer een stukje leger als normaal. Dus de komende dagen is hij wordt er heger als normaal. En van snijden, dan zakken het er eigenlijk de weer onder.
1: Ja. Geniet je de komende dagen in elk geval, dat wel.
0: Ja, zeker. En het is wat dat onbelangt, prima maaien. Maait hij iets waar, ja.
1: Ja, helemaal goed. Dank je wel, Tjitske.
0: Graag, Dien.

0: Een Juning Racer. Een klassieker hart, denk ik, van Zwiert en Bjuster. Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Provincie Friesland het tiental kwekers een waskoging doen voor het broeken van gewaaksbeschermingsmiddels. Het gaat om kwekers in de omkrieging van Natura 2000 gebieden. De 28 kwekers die het om geeft, moeten er binnen hier mee ophouden of ontonen kennen dat er middels geen kwelijk of negatief effect op de omliggende natuur hebben. Het gaat vooral om lelietilders. Ik praat erover met Koos van der Avoort. Hij is leliekweker, teler in Oppelemmer. En goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, hallo.
0: Gaat u de brief ook krijgen trouwens?
2: Ik heb hem nog niet ontvangen en ik weet het niet. Volgens mij zitten wij, denk ik, ver genoeg van Natura 2000 gebied af. Dus ik weet het eigenlijk niet.
0: Maar een hele hoop collega's gaan die brief wel krijgen. Hoe beoordeelt u deze brief?
2: Nou ja, dat is natuurlijk bijzonder dat de lelieteelt die krijgt. In de landbouw gebruiken we natuurlijk in alle gewassen gewasbeschermingsmiddelen. Dus ja, dat is bijzonder dat de lelieteelt die natuurlijk alleen krijgt.
0: Ja, maar wordt er bij lelieteelt niet meer gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen?
2: Ja, zeker. Volgens de CBS-cijfers klopt dat. Alleen moet daar wel even rekening gehouden worden met, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar in de lelieteelt worden ook al heel veel biologische middelen gebruikt. Eigenlijk al jaar en dag. En die worden ook meegeteld als gewasbeschermingsmiddel. En daarom springen wij er vrij hoog uit.
0: Dus je zegt eigenlijk, die metingen die kloppen niet. Want de helft van wat wij gebruiken is biologisch en niet schadelijk.
2: Ja als je het zo op deze manier uitlegt, dan klopt dat helemaal, ja.
0: Maar leg je het goed uit dan?
2: Jazeker, ja. Kijk, wij gebruiken, ben er niet helemaal vast, maar wel 75% van wat het CBS schrijft, gebruiken wij daarvan 75% middelen die op de SCAL-lijst staan, zeg maar.
0: Maar dan hebben die terren ze eigenlijk niks om zorgen over te maken, want als ze dat aan kunnen tonen, dan kunnen ze gewoon doorgaan.
2: Inderdaad, zeker. Alleen wordt daar dus anders over gedacht. En wij zitten op het moment gewoon met de lelieteelt in de frontlinie waar ze de nek van om willen draaien. Ja, ik zeg het misschien een beetje cru, maar zo voelt het in ieder geval wel.
0: Ja, we hebben echt het idee dat de overheid, de lelietelers, als sector de nek om wil draaien?
2: Ja. Kijk, je ziet nu dat het op gemeentelijk niveau speelt dit. Bezorgde buurtbewoners gaan naar de gemeente toe. Wat moeten we hiermee? Gemeente die reageert daar natuurlijk op. En die wil het ook zo goed mogelijk voor hun inwoners hebben, wat heel logisch is. We zitten eigenlijk gewoon met smart te wachten op dat de landelijke politiek eigenlijk hier uitspraken of in ieder geval hier zich mee gaat bemoeien. Want je ziet gewoon dat dit aan het escaleren is. Ja,
0: en toch zijn er steeds vaker verhalen van ernstige ziekte, Alzheimer, die je kunt oplopen als gevolg van het in de buurt wonen van een lelieveld waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
2: Ja, dat klopt. Parkinson met name. Je hebt zelf misschien al wel gehoord, dat valt nu gelukkig weer mee. Want ze kunnen er geen verband uithalen dat het om lelievelden erg is. Sterker nog, ik ken natuurlijk 80% van alle lelietelers in Nederland. Ik ga niet zeggen dat er niemand Parkinson heeft, maar ik ken echt werkelijk waar bijna niemand die altijd in de lelies gewerkt heeft of iets daarmee doet, Parkinson heeft gekregen.
0: U ontkent gewoon dat daar sprake van is. U zegt eigenlijk van er is helemaal geen verband.
2: Nou ja, kijk, dat is wat ik zie, hè. Kijk, ik ben geen, hoe zeg je dat, onderzoeker. Maar het onderzoek van Bas Bloem blijkt nu ook uit dat het meer in het noorden van het land ligt, waar helemaal geen lelieteel plaatsvindt. Dus daar zijn we heel blij mee met die uitspraak. Want eerder, je weet het, denk ik.
0: Ja, ik ben zelf ook geen onderzoeker, maar goed, we hebben natuurlijk wel die verhalen allemaal opgetekend. En in de tussentijd is het wel, zegt u eigenlijk, een poging van de overheid om een eind te maken aan deze teelt van lelies bijvoorbeeld?
2: Nou ja, kijk, dat is nu aan het escaleren. Zeker op gemeentelijk niveau. Die zitten met de handen in het haar en die zeggen eigenlijk tegen ons bewijzen tegendeel maar. Maar onze eigen overheid keurt eigenlijk de middelen dat het gezond is dat wij ermee kunnen werken voor onze omwonenden en voor de buren en zo. Maar ja, de gemeente zegt eigenlijk gewoon, ja, dat geloven we niet. Dus onze eigen overheid wordt eigenlijk niet geloofd. Want wat die mensen daarover zeggen. Kijk, ik wil ook niet met middelen werken waar ik ziek van word. En straks mijn kinderen die het bedrijf over gaan nemen. Al helemaal niet, ja. Weet je wel?
3: Ja. Maar goed, dus, bent u bijna zover dat u zegt van ja, dan hou ik dus maar op met mijn bedrijf?
2: Nou, kijk, je wordt hier zo langzamerhand wel een beetje heel erg moe van. En ik vind het gewoon jammer dat de lelieteelt er specifiek uitgepikt wordt. Zeg dan de overheid of gemeente, joh, we willen helemaal geen landbouw meer. Dat is veel eerlijker.
3: Ja, want daar komt het eigenlijk op neer dan.
2: Dat vind ik, ja, zo kijk ik er wel naar. En ik denk meerdere met ons. Kijk, het wordt ons op een gegeven moment gewoon helemaal onmogelijk gemaakt. Met wat je mag, hè. Planten, het maakt niet uit of het nou een lelie is of een suikerbiet. Of nou, noem alle groenten maar op. Gewassen moeten gewoon beschermd worden. En als ze niet beschermd worden, dan zullen ze opgevreten worden of gaan ze dood. Zo werkt het gewoon in de natuur.
3: Ja. Nou, we zullen kijken hoe dit af gaat lopen. Koos van der Aanvoort, lelieteler bij de Lemmer. Bedankt voor je verhaal en een goede dag verder.
2: Ja, hetzelfde, dank u wel.
3: Oké, ontsjen.
2: Ja, ontsjen, goeie. Ja,
3: kregel Fries. Ik ben Whitney Houston en Enrique Iglesias. En Could I Have This Kiss Forever? En dadelijk het verhaal van Mark Diemers. Toch voort, toch bij Cambuur. Wie verwachtte? Misschien wel een kloosterlijk. Maar eerst, could I have this kiss forever? Dus,

0: van Fjouwerons Huis
1: Onderwijs.
2: Ja, ongeveer de Mark Diemers neemt Auskier van Cambuur de middenvelder. En de club die herhoudt om dat tiet praat over de verlenging van zijn contract. Maar ze binden net uitkom en dat toch verlit de 22-jarige speler Ljouwert. Diemers die het in de jeugd speelde bij Lac Frisia, kwam in 2024 naar Cambuur. En Ander Faber is hier in de studio, de sportverslag. Oh, die een heel soort maar Cambuur toch? Die lever op Ibiza zitten hier nood, denk ik, haast nog net.
3: Nee, dat is wijlijn voor de spelers en de trainers die de echte prestatie leveren. Haasje, wij hebben er alleen maar even gewoon hobbelen en de wedstrijd van verslag van Sjoen.
2: Ja, zit Diemers nou op Ibiza?
3: Ja, want de hele spelersgroep van Cambuur, inclusief zelfs trainer Henk de Jong, die het voor het eerst ik maar is, zit nou op dat Spaanse eiland als een soort afsluiting van het seizoen, het succesvolle seizoen.
2: Maar hoe mag je het voorstellen? Mark Diemers zit daar op het strand, achter een glas oranje, onder een parasol en krijgt dan de jaren van, sorry Mark, we gaan net maar de Eredivisie in.
3: Ja, ze hebben die peterende orde weken al viert, dus het is net iets wat Hewitt echt beklonken is. Dat is kijk wat Jedder van een weekend gebeurt. Dan was dat Jenner, het had een soort van paringsdoenswest tussen Diemers en Cambuur. Alleen ze kwamen maar net dichter bij elkaar. Diemers is 32 jaar. Dat betekent dat het grootste pad voor zijn carrière erop zit. En die wil niet liever als zijn voetbalcarrière afsluiten bij de club die er begonnen is, bij Cambuur. Ja. Dus die zei, ik wil wel een nieuw contract tekenen, want zijn contract rint na dit seizoen al. Maar dan wil vaar draaien, fjouwerieën, zodat ik zekerheid ha. Ik financieel Sjoen. En ik weet dat ik hier mijn carrière afsluiten kan. Cambuur op zijn beurt zei dan, wij hebben een behind budget. We moeten alle zeilen bijzetten om tak om hier in de Eredivisie te blijven. Wij kunnen het dus net permitteren om een langer, duurig contract te gaan om een wat oudere speler. Ook omdat je zorgen dat oudere spelers blessuregevoeliger, wat minder fit worden. Cambuur wil dat risico net rennen. Dus Cambuur had Diemers een aanbieding die in eerste instantie voor een verlenging van 1 jaar. Ek moest hij erbij yield inleveren in vergelijking van wat hij de oren het was seizoen verzinnen had.
2: Verzinnen wel dik, hè?
3: Hij wie de best betellen speler van de selectie. Ja. Is ik de speler met de meeste ondervinding op het hoogste niveau. Ja. Onder horen bij Feyenoord, maar ik in het Boetelon. Dus ja, daar maak ik wel wat chinoersteen op dat moment. Alleen nog, hij moest dus achteruit in salaris.
2: Ja, dus inleveren en geen wedstrijd voor langer dan een jaar.
3: Nee, en dat wil Cambuur wel omheen is en promover is. Ja. Nou ja, dat koe hij net riemje. Ze hebben deze week nog één poging die om dags bij elkaar te komen. Nou, dat is een lietje slagen. Als in Cambuur had wat wetten bij de Wien die had zijn, we doggen een 1-jarig contract. En als er een bepaald aantal wedstrijden spielst, dan komt er een automatische verlenging bij voor nog een jaar.
2: Oké.
3: Alleen dat wie Diemers net genoeg. En die het dus deze week besluiten om die parteren stop te zetten.
2: Ja, want hij had het zelf besloten.
3: Hij had het besloten, ja. En daardoor komt er dus een einde aan die periode van, daar zei het al 2 jaar, maar ik die periode waarin hij in de jeugd ek jarenlang bij Cambuur spelen had. Ja. Dus het docht hem was zeer.
2: En Cambuur verliest een icoon.
3: Hij had net eerst mega volle wedstrijd voor Cambuur spelen. Nee, nog geen 100. Maar
2: altijd de wie?
3: Altijd de wie, wie hij wichtig voor de ploeg. Ja. Hij had Cambuur, doet er in 2012 voor het gier. Doet er nog een jong broekje. Wie had die Cambuur ek een peerton of smieten? Dat wie doe een hele hoop geld. Wat Cambuur natuurlijk doet in een hele oren situatie. Nou ja, is nou waarom kamer in een doel. Hij wil promoveren. Hij wil naar de orde houden. Want hij is hik en tijn in de ster. Ja. Dus ja, die orde houden is voor hem ek iets magisch. Nou ja, dat het er helle. Ja. Alleen het eindigen dus net op de wiezen zat hij dat ik echt veregen hier.
2: Een beetje soer eigenlijk.
3: Ja, het is een situatie eens maar alleen nog maar verliezers. Ja. Waarbij je voor beide partijen valt wel wat te zissen. Alleen nog, ja, ze hebben net over het eigen skaat hinnenstappen kennen. Waar toch dit het gevolg is. En die was dus wel op ziekmat ik naar je club.
2: Ja, dan zit er dus daar op Ibiza. Ik probeer je dat nog heel een beetje vargeerst te krijgen. Zit er dus op Ibiza op de prachtige island. Ik heb er nooit geweest, maar ik heb wel eens foto's.
3: Het heel mooi te zijn.
2: Misschien heel mooi te zijn. En ja, dan wist dus, maar deze ploeg ging ik net verder. En maar stel, maar die ploeg aan zijn vriend terug. Waarom? Nee, hoes.
3: Ja, nou is dat natuurlijk ook
2: evident
3: die de voetbal verhoudt. Want het ben van deze selectie volle meer spelers die het uitwaaien. Alleen ja, hij wil echt een leader van de groep. Een verlengstik van trainer Henk de Jong. De Jong hier in Jeddah, ik al wel iets prutsen van, ik hoop je wel dat Diemers bij de club bleurt. Want hij is gewoon heel wichtig. Ook omdat hij naar dit supporters van belang is als echte Ljouwerter. Maar ja, het is wel een gek besef. Als ze aanzien dat Vleen terug zitten. Ik snij je ze weer om. ja, dat je dan betinken van, nou ja, hier hoort het op voor mij. Met deze selectie, met deze spelers, maar ik bij deze club.
2: Dit is het groep 8 gevoel.
3: Ja, precies.
2: De musical op je beat zijn dan een hoes.
3: Ja, en dat dan je dan toch maar een beetje Pine Buuk wil die laatste keer een hoes ging en tikken. Ja, dit krijgen we net weer om. Dit houdt je erop. Ja.
2: Ik wil een ander.
0: Omroep Friesland.
1: Televisietip.
2: Ja, er zijn misschien wat jongen op televisie te zien. Aan zo'n vier woorden vanzelf. Het Friske Nijs in Friesland Joort. Lars de Leeuw die zult presenteren. Zuster Waarberucht, Maatjitske Wiebinga en ik hier. Op de trainingsdag voor de cavalerie Ere Escorte in Appelskeer. Worden Ruters en Hinders traind om te zien wat ze mij dan maaien onder de stoet. Op Prinsjesdag. Nou, Agen Flapper die doet voor het eerst mij. Maar zijn hinder, maestro, het onder een bepaalde oefening heel nog in nocht.
4: Maar dit laatste hoort je het woorden net.
5: Helaas, teleurstelling. Hè? Maar het is geen wetter nog, jongens. Nee, als wij iets net willen, dan doen we het. Hij had echt net willen, dan doen we het ik net. Dus nee, misschien nog een keer oefenen, wat dan ik. Maar jongens, slaagt het net.
4: En betekent het nou echt dat zo prinsjes daar in mij rieden kist? Of?
5: Oh, dat weet ik eigenlijk nog net. Nee, dat heb ik nog geen. Dat weet ik net. Het is nog maar april, hè? Het is in september.
4: Hij is nog even tiet.
5: Bijna even.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Dat kerst al je Janine hier dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Maar we gaan op radio, Rick Fleurig, Veerle Verzels. Bij Quadrant hebben ze wat nijs betocht. Een vorm van medische zorg op afstand. En dan zit er in Haarlem een team met medische behandelers kleer, die het urgente vragen van mensen die in zo'n wenscentrum van Quadrant zitten. Behandelen kennen, die zorgen die en die praten maar die. En als het dan nodig is, dan kan de dokter komen. Dat is een idee waarvan ze denken, daar kunnen wij de oorlog misschien wel maar winnen, want het is een stuk goed keerper en de zorg bloot lieke goed. Nou, wat het werkelijk zo is, dat maken we natuurlijk nog even zien. Hoe dat precies werkt, dat is dadelijk hier in onderwijs.
1: Krijg je allemaal in de mail?
6: Hij is vergees en hij is super actueel.
7: De nijsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
9: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
6: Scrodi Noi, omroepfriesland.nl/nijsbrief.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn drie vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tweemaal een vrouw met mogelijk de cel in van meeskehandel en meeskesmokkel. Dat badde in Snits, Treijelien. Joert weer de rechtszaak. Dus slag jou die weer erbij.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasyZet.nl, dan zit hij jou goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter. Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
24: Onderwijs.
25: Mai Erik Enema.

0: Steve Miller Machine Band en Abracadabra, juist.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou San en een hele metal 4 van Wolken bij de Twaar Oeren van onderwijs. Van deze tons die San Mai, het is daar dat er raboelje naar boeten komt. Een conflict tussen van plaatselijk belang en de dwarfscorporatie in Grauw. Beide dus in Grauw. En het gaat zelfs vier dat er bedreigings- en intimidatie onder het pas komt.
3: Het gaat over demonisering. Dat gaat over het feit dat je hoort dat je gelinst gaat worden tijdens een ALC.
0: Het is gedaan dat de examenstress oprint bij leerlingen van het onroerend Bogerman College in Snits. Want morgen beginnen de centrale examens.
4: De een die vindt het heel spannend. En de ander die denkt van nou, het komt allemaal wel. Ja, toevallig mijn zoon die gaat het jaarlijks examen doen. Ja, die zegt van ja, het komt zoals het komt. En ik ben goed voorbereid en we zien het wel.
0: En het is eruit dat de provincie een waarschuwing naar Lely Tilders in Friesland Sjoerd die het pesticiden broeken. Maar nevens de Tilders in die sector is dat wel wat nuver.
5: Dat is natuurlijk bijzonder dat de lelieteelt die krijgt. Want nou ja, wij in de landbouw gebruiken we natuurlijk in alle gewassen gewasbeschermingsmiddelen. Dus ja, dat is bijzonder dat de lelieteelt die natuurlijk alleen krijgt.
0: En op deze rij hebben we er nog een oer lang ontzettend zoeren. Maar muziek naar zijn achtergrond hier in Onderwijs. Dadelijk omtinken van een nieuw project van Quadrant, de Friese Orderenorganisatie. Zwarg op Aarstaan, helemaal in Haarlem. Maar eerst, het waren de kwart, Sjitske Biebinga, een hele goeie midje.
6: Ja, een goeie midje. Nou, het is nu een gratis vuftje, maar in het noordelijke part van Friesland het meeste zin is kienwaard. En stiet er een zwak ontmatigen wat is te wien. Jong en vannacht wolken, maar ook brede opklaringen en zij zond nog een graden bij een eerstelijke koelte. Morgen weer een droege dij, maar een soort romte voor de zinnen en enkel de wolkenvelden. Trog een meest eerstelijke wien, wordt het een noffelijke dij, maar 16 graden in het kustgebied en 20 graden in het zuiden van de provincie.
0: De Friese ouderenorganisatie Quadrant is begonnen met een nieuwe vorm van medische zorg op Aarstaan. Dat was mijn bedrijf in Haarlem, Novicare. Daar zitten dan hoe de medische behandelers kleren voor vragen uit die wenszorgcentrum van Quadrant Wai. Dat is de organisatie, zorg het is de werkwijze voor vluggere help, meer rest binnen de medische vakgroep en een betere type van de zorgteams. Nou, dat zal al hier nog maar blikken maten natuurlijk. We praten erover met Arjo Kamp, hij is van de Quadrant Groep. Een hele goeie meetje.
7: Een hele goede middag.
0: Ja, ik heb me net helemaal aan de indruk onttrekken dat het gutte tekwaad van zwaar personeel hier een belangrijke rol in spelen heeft op deze nieuwe werkwijze.
7: Ja, dat klopt toch zeker hoor. Dus wij hebben ook te maken met tekorten, net als we in het hele land tekorten te maken hebben. En we hebben vorig jaar gezien dat we ook bepaalde perioden eigenlijk onvoldoende dokters in huis hadden om onze zorg nog op peil te houden. En dus wij moesten echt actief op zoek naar wat anders. Ja. En dat is denk ik heel goed gelukt nu.
0: En dat is deze nieuwe farm van medische zorg. Daar zitten dus mensen in Haarlem op een kantoor en die krijgen medische vragen van Jim Wenners.
7: Klopt. Het is zo dat natuurlijk onze eigen dokters gewoon verantwoordelijk blijven voor hun eigen cliënten. Die blijven ze ook gewoon gedurende de visites die 1 of 2 keer per week plaatsvinden. Hebben ze ook contact met hun eigen dokter. Maar is er in de tussentijd toch een medische vraag die niet kan wachten tot het eerstvolgende moment. Dan kan de zorg op dat moment contact leggen met de dokters bij Novicare, die inderdaad in Haarlem zitten. Waarbij ze op dat moment ook meteen dan een goede, zorgvuldige medische hulp op afstand krijgen.
0: Ja, want die triage, die beoordeling van die zware vraag, die vindt dus plak in Haarlem terug medicine, die het medisch onderlijn binnen mag hopen.
7: Klopt, ja, het zijn allemaal dokters die daar aan de telefoon zitten. Dus op die manier kan er ook zorgvuldig gekeken worden, of soms ook zelfs als dat nodig is, door middel van beeldbellen. Om te kijken van wat is er specifiek aan de hand. En kan er bijvoorbeeld als er medicatie extra nodig is, kunnen ze dat daar ter plekke gelijk voorschrijven. Ja. Dus voor onze cliënten worden op deze manier sneller geholpen. Maar ook onze zorgmedewerkers hebben gelijk een hulplijn die ze kunnen inschakelen. En niet meer op zoek hoeven naar ja, waar is de dokter van mijn eigen locatie op dat moment.
0: Maar, ik snap dat je op die manier die zwaar voor een deel uitbesteedt eigenlijk bij dat Novicare in Haarlem. Maar waar zit de winst dan voor Quadrant?
7: Nou, de winst zit op meerdere plekken. In eerste instantie hebben onze eigen dokters gewoon het nu rustiger. Die worden minder gestoord gedurende de dag. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld nu met de familie of met de cliënt een gesprek hebben, dan gaat niet ook de telefoon nog tussendoor iedere keer over. Dus ze kunnen gewoon echt hun aandacht vestigen op hun cliënt waar ze op dat moment de behandeling voor doen. De zorgmedewerkers die op dat moment voor onze cliënten een vraag hebben, die worden gewoon sneller geholpen, maar die kunnen gelijk een telefoonnummer bellen en nogmaals, hoeven niet op zoek naar de dokter. En op die manier worden uiteindelijk ook onze cliënten worden sneller geholpen.
0: Ja, want daar maken we natuurlijk even naar aan. Want hoe helpt dit de cliënten? Hoe worden die er beter van?
7: Nou, de kern van dat de cliënten er beter van worden heeft met name te maken met dat de dokter enerzijds dus als ze bijvoorbeeld een visite aan het doen zijn, dat ze gewoon ook daar veel meer tijd voor hebben en niet tussentijds gestoord worden. Dus het is gewoon meer aandacht voor het gesprek zelf. En daarnaast zie je dat als er toch een incident zich voordoet bij onze cliënten, dat ze sneller, zeg maar, de juiste medische hulp krijgen.
0: Oké. Okay. Ja, zie ik nog maar één ding, meneer Kamp van het Kwadrant. Je hebt meesten wijnen in je wenszwargcentra, of jou en van Stix van Kwadrant. Binnen andere meesten, die praten graag Friesk. De kerst in Haarlem, ja. Dus net maar het plak.
7: Nee, dat klopt. Maar het is ook zo dat onze cliënten zelf geen contact hebben met deze met deze hulplijn, zeg maar, met medici in Haarlem. Maar dat doen onze eigen zorgmedewerkers. Hè. Dus wat er gebeurt, dat een zorgmedewerker doet een signalering van onze cliënten dat er iets nodig is, dan gaat die contact leggen met de dokter in Haarlem om te kijken wat de cliënt nodig heeft. En die zorgt ook voor dan dat er ook weer een terugkoppeling weer richting de cliënt plaatsvindt. En mocht het zo nodig zijn dat er toch nog, het kan ook gebeuren, dat er op afstand het niet lukt om daar een goed beeld over te schetsen, dan schakelen ze nog steeds een eigen uitrijdienst van onze eigen dokters in. En die komen dan alsnog ter plekke om te kijken wat er nodig is.
0: Er zal een moment komen dat je hem dit evalueren. Wanneer, natuurlijk, als dit een succes is?
7: Nou, we hebben het vorig jaar zomer hebben we het geïmplementeerd. Dus we hebben nu de afgelopen ruim een half jaar hebben we het ook nu ervaren. En wij hebben dus uiteindelijk nu ook besloten om het definitief te blijven implementeren. Want het is ons gewoon heel goed bevallen. We hebben de afgelopen zomer ook nog nooit zo'n rustige periode gehad, zeg maar. Dat we echt overzicht hadden en rust in het team. En wij, denk ik, op die manier ook de kwaliteit van onze cliënten gewoon op een hoog pijl hebben kunnen houden. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Het resultaat van de evaluatie is, dit wordt definitief.
7: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. Arjo Kamp van Kwadrant, dank u wel van je verhaal.

0: onderwijs. Drie malen aan een vrouw met mogelijk de cel in voor meeskehandel en meeskesmokkel. Dat badde in Snits in 2023. Drie van haar is in Joet van de Ruchter. Ja, het verslag jou, Gjaldo Sietsma, die weer erbij. Gjaldo, een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, ze werden dus verdacht van meeskesmokkel en meeskehandel. Wat is er precies gebeurd in Snits?
1: Ja, dan hebben ze het Openbaar Ministerie spelen hem in 2023 een vorm van illegale prostitutie in een hierwente in Snits. Een 39-jarige man en een 28-jarige vrouw zoen haar hierhoes daarbij beschik besteld hebben voor sekswerkers. Ja, wil zij zelfs geregeld in Boetenloon verbleunen. Ja, dat is het IM, zo'n september 2023 minstens 12 vrouwen in de wenning verbleun hebben. En die dat benam om vrouwen van Zuid-Amerikaanse afkomst. En zij ontvangen daar klanten voor seks en betelling. Ja, twee oorverdachten zullen er ook een actieve rol in horen hebben. Een 34-jarige man van Amersfoort zou de vrouwen regelen hebben voor de wenning, zodat ze daar werken konden. En een 38-jarige man van Snits zou helpen hebben met het contact en het regelen van zaken in en om het huis. Nou ja, een vijfde verdachte, die wie er ook nog, die tafelshow houdt in de wenning, maar die is intussen verstoren. Ja, die drie verdachten die te Joet wien, die komen oorspronkelijk uit Ghana, Angola en Nigeria. We hebben een verbleustatus in Nederland. Ja, een van de vrouwen die dus in dat huis verbleur en der sekswerk die onjefte. Er was door hem weer sprake van menskehandel, ontzij afhankelijk weer van de verdachten voor onderdak en werk. En ik zou zijn pad van haar verdiensten aansteen matten hebben onder verdachten. Nou, en daarnaast met de verdachten zou ik menskesmokkel verwieten, omdat zij de vrouw zonder yieldige papieren hulpen hebben zoenen bij haar verbleu in Nederland.
0: Ja, dan speelt hem dus al heel in snits en hier is Trijelien. Hoe kwam die zaak eigenlijk ontjacht?
1: Ja, in 2023 zag de politie op een sekswebsite een advertentie van een vrouw die haar zelfs 24 uur in Dijs, zondagen in de week, onbeheer voor seks en betelling. Dat is voor de politie het signaal dat er mogelijk sprake weer van uitroepeling, uitbuizing is in Hollandsk. Daarom maken zij een nepafspraak bij de wenning in Snits, daar is die een vrouw in lingerie erdoor jippen. Nou, die om een Venezolaanse vrouw die geen Nederlands of Engels praten en die geen juldige verblijfspapieren hier. Ja, in de wenning zegt de politie dat haar slipkamer inrucht weer voor sekswerk. Op dat stuit wien de hier dus zelfs in Ghana. En wel wien er orenmeesk in het huis aanwezig, onder waar de zoon van de vrouwelijke verdachte. Ja, en die zoon die speelt ook een wichtige rol in de zaak. Hij wende ook in het huis. En hij hier wil in de gaten dat de prostitutie plakvoen. Hij stuurde dat ook al zijn mem en zijn stiefheid Epkes, dat er hem zwargen in bakken. Ja, die zei, hij zat er neer onder honger weer, dat hij gek weer. Maar hij zei van ja, dat besest me in een hoerhuis, in een hoerenhuis.
0: Oh ja.
1: Ja, en bekaling is op WhatsApp-beruchten tussen de verdachten onbaar. En daarin wat praat over famkes, klanten, yield. In hier van de beruchten stibbeleaks, the house is available, we need money. Ja, want die hier is van het huis, 12 van de verdachten hier schulden. En zoen mij die verdiensten van de vrouwen hun schulden alles willen.
0: Nou ja, dan is het Openbaar Ministerie die zaakt dat in die partijen actief zocht waard, hè, naar vrouwen van prostitutiewerk in die wenning in Snits.
1: Ja, klopt. Elke vertochte die zo zijn eigen rol gewoon hebben. Twaalf van haar, een stel dat verhierde het hoers dus voor het sekshoers. Een orenvertochte die regelen de vrouwen. En weer een oren die namen hield in ontvangst. En zorgen dat het naar de vertochte gier die dus de hierder van het hoers
0: viel. Ja.
1: Nou ja, dan was het IPM ministerie wie de Venezolaanse vrouw dus eisen volslijn afhankelijk van de vertochten voor onderdak en werk. Ze zou het redden van haar inkomsten aansteen met onder vertochten. Geen controle gewoon hebben over haar werktijden. Geen kaai van de wenning kreeg hebben. En ik zou de website, de advertentie op de sekswebsite net terug haar zelfs beheerd wijzen. Nou, vandaar dus meeskehandel. En daarnaast, het vrouwental bij onderdak onder vrouw wil ze hier helemaal net wijzen mocht, want ze heeft geen yieldige verblijfspapieren. Vandaar de meeskesmokkel.
0: Ja, nou, dat is een moderne vorm van slavernij. Schoenja, zeker. Wat zei ze de vertochten zelf over wat er in haar teleste lijn was in de jeugdbank?
1: Ja, die ontkennen allereer in alle toonaarden. Ze zei allereer dat er geen sprake weer van prostitutie of uitroepeling. Vertochten jouw het dat zij kiemers in de wenning verhieren, maar dat er eigenlijk helemaal niet illegaal spaarden. Het wie onbekenden, die tegen gewoon tijdelijk wenje worden. De mannelijke vertocht uit Snits, die zei dat hij alleen nog maar als oorzetter hulp, als tussenpersoon en eigenlijk helemaal net in die wenning kwam. En opvallend is dat een van de verdachten een organisatie had die hem inzet voor de ruggen van migranten. En onder andere sekswerkers. En dat vind ik belangrijk, dat die goed behandeld worden. Mm. Ja, de rochter houdt hem op waar dat wel opvallend is, dat hij krijgt in zijn wenning een kwetsbare vrouw zonder papieren ongetroffen waard. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: De vrouwelijke vertochter die zei op haar beurt dat ze haar zoon eerst net leeuwde. Omdat hij psychische problemen hier. Die zoon die het al was gekregen van de prostitutie vindt het plakje in zijn hoes. Ja, op de zitting zei ze nou leeuw ik hem wel.
0: Ja, wie dat kan nog. Bewijs intussen natuurlijk daarvoor gebracht. Hey, wat voor straf van eerst kunt het ministerie nou krijgt in deze zaak?
1: Ja, het ministerie vindt dat eens alle vertochten haar schuldig maken hebben om het mooi organiseren, dus mooi plegen van die illegale prostitutie. En daar was justitie hier elke keer een eigen rol. De ene stelde een wenning beschikbaar, zoals ik al zei. De oren houdt wat tafelsjog, de oren samen yield in. Die 24-jarige vertocht uit Amersfoort, die te dus nabij, die hangt de heegste straf op de hollen. Njoch en Moan. De oren vertochten Sois Moanacel en de vrouwelijke vertochten Traje Moanacel. Nou ja, dan is het IP-ministerie, hebben ze al jaar uit puur financieel gewin handelen en mooi profiteren van de zwakke positie van het slachtoffer en dus die prostitutie in de wenning.
0: Ja, ja. Nou, wanneer volgt uitspraak, dat besluit je al nou?
1: Nou, die rugbank die neemt er wat langer de tijd voor, 4 weken, dus de uitspraak die volgt op 4 juni.
0: Oké, wacht je dat oude horst in de gaten. Dank u wel voor dit moment. Gjaldo Siesma, wie dat in de rugbank dus in Ljouwert. Dit is Phil Collins. I can't stop loving you.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
5: Zelfs Sarsen, eens even zien wat het Nijs Us Joert bracht in Friesland. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. De provincie Friesland had Sientan kwekers een waskorgioen voor het gebruik van gewaaks beschermingsmiddels. Het gaat om kwekers in de omkrieten van Natura 2000 gebieden. Ze zijn eigenaars en pachters van groen dat voor lelies, mais en winternoot opgroeit. De 38 kwekers dat het omgeert, die moeten er binnen een jaar mee ophouden of aantonen dat die middels geen negatief effect op de omliggende natuur hebben. Doch ze dat net, dan kan de provincie een tanksom oplezen. Nefzis kweker van de Lemmer betreft dat de eind van de sector.
8: Wij zitten op het moment gewoon met de lelieteelt in de frontlinie waar ze de nek van om willen draaien. Ja, ik zeg het misschien een beetje cru, maar zo voelt het in ieder geval wel.
7: De noordelijke provincies en gemeenten zullen onderzoeken hoe en hoe volle de regio mij betekent kennen onder onlist van de lelielinie. Dan maakt de Grenzen commissaris van de Kering René Paas, die tek voorzitter is van de stuurgroep Lelielijn, bekend in een oelis.
9: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan een 10% alternatieve financiering. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
7: Het ministerie van Infrastructuur en Wetterstede onderzoekt hoe het Ameland ik in de toekomst goed bereikbaar blijven kan. De vaargeul tussen Holwert en het eiland wordt namelijk heel tijd onjipper en smeller, wat voor problemen zwaar gekend. En daarom is de ordeperiode schoen naar verskaart een mogelijke oplossing. Dat is dus nou een eerste kar maken en de plan met de meeste kansen worden verder onderzocht, vertelt Rob Leemhuis van Rijkswetterstede.
10: Ja, dat binnen op dit stuk binnen nog aardig wat. En nou, op dit stuk beginnen de meest kansrijke genen nou terug. En hier denk ik wel, zeggen, we weten wel dat het een farrende oplossing wordt. Dus de veertjes die bleef besteden.
7: Na een debat van meer dan 8 uren en 34 moties, houdt meerderheid van provinciale steden green light voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. En deze aanpak maakt Friesland eind 2027, begin 2028 van het stikstofslot al helpen. Stedelid Gerda Bos van de VVD baalt ervan dat het net vlugger giert.
11: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog worst zwaardigen. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nou. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze meer best zwaardigen over de bedreigheid in Friesland.
7: Nefs de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie in Friesland net van het slot al helpen. Stedelid Frederik Kossers ten en derm tjin de Friese aanpak.
12: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
7: De organisatie van de 37e editie van de Brio Zeilmarathon draait op volle toeren. Sneun verschillende deelnemers om de start in Terhenne voor een tocht van zo'n 60 kilometer door de Friese Marren. Douwe Sikkert is al jarenlang belutsen bij het evenement en verneemt dat de populariteit omheen giert.
13: Het leuke in Friesland is, ook met de Sneekweek, daar blijft altijd veel deelnemers. En zelfs met de

0: Brio Zeilmarathon wordt dat er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
1: Ons afvrije tijdens van Disse zonder maaien. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
2: Dank u wel, Jacob. Ja, Friesland is echt best een leuke provincie om wettersport te doen eigenlijk.
1: Ja, dat is een beetje witter dan net.
2: Nee, dat is heel onbekend, maar het komt nou en daarvoor.
1: Dat is prachtig. Dank u wel.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beëining.
5: Maar gewoon CA plus een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan de Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurlijk een ietsje on het wetter.
7: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl.
8: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
9: Onderwijs. My Erik Enema.
10: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Wally Hoekstra Westerhuis, wie de wargalist van de protestantse kerk in Minneske. En dat het ze net even dien, maar heeft 75 hier. Zo gaat er nog mee op. Dat verhaal is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst, het Wabriocht, Jiske Wibinga, een hele goeie meetje.
11: Ja, goeie meetje.
2: Een dui uit het boekje, Joert?
11: Ja, een dui uit het boekje. Ja, dat klopt. Ja, en daarmee hebben we het eigenlijk over de temperaturen die Joert helle binnen. Wat normaal wij rond deze tijd van het jaar hebben het een gratis 15 zegtje. Nou, en dat is ik precies wat Joert de maximum temperatuur op een heel soort plakken worden is. Als ik even zorg naar de actuele maximum temperaturen, moet ik zeggen. Vlieland, 14 graden. Kwaaijum ziet op 15,2 graden. Maar prachtig waar volgens de waarnemste de Drielts. Een soort zinnen, maar soms ik wil wat bewolking. 16,2 graden, zomaar 15,9. Laagste dan weer 15 graden. En 16,2 is dan weer helle in Bakkeveen en Frieske Pjeln. En verder het wie en die, maar een heel soort rond te verzinnen. Uit zijn van de zuidelijke part van de provincie, want daar ontstong uiteindelijk wel echt wel stapelwolken. En dat smaarde hem eigenlijk wat uit onder een inversie. Dan krijg je van die platte stapelwolken. Daar wolden dus wolkenvelden, maar het noordelijke pad volle pinnenzinnen dus. En dat al je bij een wat eerstelijke wind die zwak ontmatig weer. Dus verder is het droegbleun dus een hele mooie maaitijd daar hier met jou te pakken.
2: Eigenlijk best lekker. Wordt het vannacht ik was akkoord?
11: Ja, nee. We hebben vannacht rond de nacht weer het heel al helder. Het verschil met komende nacht is dat we dan te krijgen hebben met wolkenvelden. Verder een eerstelijke wind koelte met ik zeggen, want meer als windkracht 2 of 3 is zilde net komen te steen. En dat zwaart ervoor dat die temperatuur uiteindelijk komt op een graad als 6 in het binnenland. En zo'n 9 of 10 graden zelfs op de watereilanden.
2: Oké. Okay. Ja. Hey, en wat vandaag krijgen we morgen?
11: Ja, eigenlijk een dij. Liek als Joert.
2: Alleen het boekje?
11: Ja, nou ja, haast uit het boekje, want de temperatuur komt weer een stukje heger uit.
2: Ah.
11: Maar het is wel een mooi maaitijds boekje, want de zinnen die komt er heel mooi bij. En ik moor de wien in de haardzaak uit het eerste bij. Dat put je dus al wat meer oerlaan hinnen. Nou, dan hebben we al wat een onvier van warmere lucht. Alleen nog in de rin van de dij merken we dat dus in het noordelijke pad van de provincie, dat daar weer een koelte van zee komt te steen. En dat daar dus de aankwalling van de dij, letter op het dij, wat vlugger inzet. Wordt, maar mooi jong biggeliks is het ik nog rond de klok van 8. Ik nog een gratis 15 zegtje echt in het zuidelijke part van de provincie. Nou ja, en mooi medje uiteindelijk zegtje rond 18 graden. Dus echt mooi. Ik werd een hele mooie dij. En ik betink me op ik toch me van de medje dat ik dacht, ja, die band die dus maaien vakantie gaan hebben, die hebben dus de aanronde 12 weken, hè, voor degene die 12 weken vakantie gaan hebben, ja, die hebben het echt troffen. Die hebben echt 12 prachtige weken gehad.
12: Het slotstuk van onderwijs.
2: Ja, ik zeg een heel curieus berichtje. En best tussen wat een chips-eater. Ik denk het haast wel mis. Ik vind het wel lekker. Ik zeg een berucht dat de Nibbits chips rinkjes die willen uit het assortiment halen. Van die chips, nou, die kerst dan om mijn vinger van. En dan kerst dan een afretten. Of net. Maar Cheetos, dus de fabrikant, die halen de Nibbits chips rinkjes in de smaken naturel salami en curry uit het assortiment. Generaties groeiden op met Cheetos, Nibbit, Rings. Nu nemen we afscheid van deze iconische vorm. Ja, voor heel veel mensen is dat een stukje nostalgie. Vooral voor Bernard, die had leuk. En ik koest dan, al die vingers koest dan zo'n rinkje van. En ik koest ze eraf fretten. Er was dus ook just no op de sociale media. Heel veel mensen die litten berichtjes achter. De grappig bedoelde rouwberjochtjes. Je schreeuwt, dit verlies verwerken gaat langer duren dan die ketting maken. Onze jeugd, Cheetos, wat doe je nou? Er komt in kwarten een nije snack, site de producent. Maar speelse vormen en verrassende smaken, waaronder onze gloednieuwe Cheetos zigzags. Pinde paprika. Nou ja, maar dat helpt natuurlijk net bij die rinkjes. Die staan op mijn vingers langkest. Ik lees de lat weer. Kan daar ik een plaat bij betinken? Die wat. Ja, wat mijn chips de machine had. Er was ooit zo'n bennenband. Die had ik chips ook. Ik weet niet precies. Maar misschien heeft het al een hele andere suggestie. Heeft al een veske dat past bij dit verhaal van die Nibbit rinkjes die dus uit de handel gingen. Die rondjes die ze op mijn vingers wankoersten. En dan de lekker ouwe haffelie. Die chips dus. Bevalt er een veske bij te bedenken. Ik ben heel erg benijd vast maar komst. En ik verheug me daar eigenlijk al een beetje op. Want de leukste, de wist dat werk het niet draaien van eind van dit onderwijs. Stuur die suggestie naar 06-20-4-9-9-9-9-9-9 of roep de app van Omroep Friesland. En ja, ik ben dus echt heel erg benijd.

0: de Vriesjerst. Onder het motto, het is beter in het Bils. Laat mij dansen.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Dit is keer neemt Auskie van een icoon naar een 24 jaar trouwtje. Neemt Wally Hoekstra Westerhuis Auskie als wargelist van de protestantse kerken in het dorp. Sontje Maaier neemt voor het laatst, neemt ze voor het laatste plak. Laatste keer plak op haar vertrouwde plakje achter dat wargel. En verslagjouwer Arjen Visser, die zocht haar op.

0: Nou, dat is weer een prachtig stukje wargelmuziek van Wally Hoekstra Westerhuis in het Tjerke van Minnetskeer. En ja, ze docht het vaker, want al 24 jaar is zij hier actief als wargelist. 24 jaar, vrouw Hoekstra Westerhuis. Hoe is dat voor jou?
1: Een heel vreemd gevoel. In wezen word ik het zo niet, maar dat is altijd.
0: Hoe ben je ooit bij de Tjerke bedaren?
1: Van het spelen in mijn doos.
0: Ja.
1: Nou, een neef van mij die kwam bij ons, die weet ik van de kerkrentmeesters. Die zei, we maar naar een nest, dat is toch wel man. Ja, ik zei, doe het zelf. Ik zei, heb ik een huishouding en de mama er dan ook wel achter staan, nou, dat die voor het kleven zelf. Dus nou, en heb ik het dan maar aangenomen. Maar ik weet nog best de eerste dag dat ik erheen moest. Ik denk dus net best, nou maak.
0: Ja, want hoe weer? Was dat zo spannend?
1: Ja, het was heel spannend. Toen speel je wel eens even, maar als je dit even door hè. Nou heb ik een hele, altijd wel nog door een begeleiden hoor. De koren als zij hem begeleiden, dat vind ik mooi werk. En tjerk ik en dan vooral Johannes de Heer.
0: Dat is je favoriet?
1: Ja.
0: Wat maakt het dat stik zo mooi?
1: Fleurige vestjes nou. En ze jongen je geweldig als je ook erop hebt, ja. Prima.
0: Dat werkt goed. Maar nou is wargelspelen, dat is toch vrij complex. Hoe ga je dat zou je in de vingers krijgen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb jou al gewoon wel les gewoon bij zo'n huis, tuin en keuken geval. En verder heb ik het zelf, nou ja, mijn kleuren en dan zulke dingen daarbij spelen en zo. En zo heb ik het me dat ongeleerd.
0: En nou ga je het hier in het circa, ga je het 24 hier dieren. Ja. Wat is jouw hechtepunt in al die jaren?
1: Nou, ik zou het net weten, hij is oordeel.
0: Ja, want wat heb je verhoor je zoon, die jaren, de 24 hier?
1: Nou ja, en nou maar de dominees zei dat ik heel was worden. Dat is wat moderner al hier. En dat had mij ook wat, daarom ben ik eigenlijk mede ophouden. Want dat moderne spul, daar hoor ik net zo van.
0: Oké, okay, ja, binnen.
1: Dat is ik nog wat moeilijk voor zelf. Dus nee. Dat maakt me net. En ja, je werkt ouder, dus ik ben al oud wat dat betreft.
0: Ja, want als ik het zeg, zo, maar je bent een zon 80 jaar, dat klopt het, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar ja, je zit hier nog hartstikke kwik en fiet bij. En ja, als ik jou zou spelen, dan denk ik van ja, je kan er nog wel hier in terug. Maar toch hoor je er nou mooi op. Ja. Ja.
1: Je moet dan een keer een grensje loeken, hè?
0: En hoe zal het ouskieën wezen? Weet je dat al?
1: Nou, nee, dat weet deze man, hè?
0: Nou, dan gaan we maar eens even naar die man daar. Dat is Andries Frieswijk. Hij is de voorzitter van de Tjerkerint Mierske Wisse hier. Ja, mevrouw Hoekstra Westerhuis, ze speelt het nog hartstikke knap. Waarom hoort ze Mats op horen?
2: Ja, dat heeft ze zelf mooi, jong. En de baas van Nicolas hier mem. Zo mem ik eens wat ophouden, wat rustig rondwaar. Dat past er net zo bij, hè. Maar blijf dat ik knop dat terughakken. Ik ga nou maar de slotzondag, dat is zondje mooi. Dan ben alle beide pastoren erbij, zo had ze dat wel graag. En dan wil ik graag ophouden. Nou, dat hebben wij in het vergeten. Even een toespraak maken en die zeiden we dan. Vertellen we dat. En dan krijgt ze wat een cadeautje. Dat zei ik nog net natuurlijk. Maar dat zult ze nog te zijn. Dat is het insteek.
0: Ja, precies. Want ja, ik kan me wel voorstellen. Sanne en als vrouw Hoekstra Westerhuis. Dat is vanzelfs een gouden kraftje van de tjerke.
2: Sanne, jij bent inventaris, hè? Dat is geweldig hoe ze dat doet. En het krijgt dat ze zelfs zoals ze maar graag spelen. En het jongt je geweldig in deze tjerke.
0: Deze wargelist, die gaat dan voort. Is er al een nije?
2: Jazeker. Dirk Norbrus, hè? Die komt dan in het plak. Die speelt het nou ook al. Die stiekel op reserve. Want ze hier vaar. Dan weer een bouwtje haast me. Maar die houdt er ik me op. Toen we zij invallen. Dus die Dirk op reserve. En dan pakt Dirk het straks op. Die spelen het nou ook al regel, maar daar wisselt zij steeds maar. Als ze dan een kind daar wisselen en rollen ze maar komen. Dat gaat ze best eens wat.
0: Ja, ja, dus de meesten die hier naar het circus gaan in Minnetskeer, die hoeven net benauwd te zijn dat er geen wargelklanken meer
2: kwijt. Ik hoef niet erin te zitten, dat ik wel hier altijd.
3: Tja, de sfeer dus in die tjerken daar in Minnetskeer. Ik al gaat ze er mee op, Wally Hoekstra, na 24 jaar als organist. De muziek die zal daar klinken blijven. Dat wil ik van de radio trouwens. Dit is Desmond Archer, prachtig noemen.

0: ze net weer actief is als jongeres. Zet eigenlijk ik maar één echte hit aan. Nu je 92. Ja, dat is de noemer van Tasman Archer. En het noemen dat hier natuurlijk. Sleeping Satellite, ja, dat moet ik inderdaad sign hebben. Nou, even Shen, dit. Oh ja, wat wil ik je wel? Ja, dat wil het wel.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Want ik die ze kreeg het verhaal van de Nibbit rinkjes die die chips die verdwijnen. De chips rinkjes die in de smaak naturel salami en curry uit het assortiment halen we het terug de producent. Ja, generaties groeiden op met de Cheetos Nibbit rings en nu nemen we afscheid van deze iconische vorms. Dat scheelt de chipsfabrikant. Ik lees het verhaal. Ik dacht daar zit wel een slotstuk in en gelukkig toch niet hetzelfde. Daar ben ik altijd wel erg wie is mij. En de suggesties die binnenkwamen, die vind ik weer van leuk tot hilarisch. Ik wil maar even zeggen. Midi Erik, Lil Kleine en Ronnie Flex. My chips en cola. Ik heet iets wel eens een tractatie voor de band maken met dropfieters en die ronde chips op een squalen om te tracteren. Dus al je jeugdsentiment, al je nostalgie. Ik ben Gerry Labordes, dank je wel, Gerry. Wat kreeg je van meer binnen? This is the end, zei Egbert Ludema van The Doors. Nou, lekker stevig noemer dan een van zo'n programma. The Fortunes, daar komt Teun Maai, die zei This Golden Ring. Knibbel, knabbel, knuisje, we zitten aan mijn huisje. Dus Pater Boes Kroen, mijn rood kapje. Wat zei Rijn de Nauta, die zei van, oh, heerlijke chips, wie inderdaad. Vooral die pittige Ring van Vuur. Haha, dat komt er, hè. En zo wil ik net Ring of Fire van Cash. Maar Ring van Vuur van Highway onderaan. Met mijn Jim Devine kennen. Helaas, Rijn de Nauta, dat slaag ik ook direct net. En Mary Hopkins, die werd ik suggereerd. Those were the days, my friend. En Ida, die komt maar die suggestie. Maar we kwamen eigenlijk op één plaat en die kwam voor zo vaak binnen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is die dus, ik weet ja. ABBA, natuurlijk, Ring Ring. We kwamen, ze kwamen er al in mij eigenlijk. Tiegetank daarvoor, Tineke onder oren. Durk, die kwam er mij. Nou, leef het dan ik met wand. Hier is ABBA. Dit is die onderwijs. Dat is een mooi werk. Weet je nog een hele mooie top.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet keer.
0: Onder op Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
16: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door onze nieuwe technicus Menno Hogeveen. Maar helaas is er geen concertagenda in dit programma. We begonnen deze uitzending met muziek van Johann Sebastian Bach. Hij was een van de grootste componisten van de klassieke baroktijd. U hoorde zijn concert voor twee violen en daaruit het Largo. We vervolgen deze uitzending met een compositie van de Duitse componist Ludwig van Beethoven. U zult zeggen Duits en van, ja van, hij stamde namelijk uit Belgische roots. Hij schreef ontzettend veel muziek en was een van de beste componisten. Zijn naam wordt door iedereen nog gebruikt bij allerlei soorten muziek en ook zijn muziek wordt heel vaak overgenomen. U kunt nu gaan luisteren naar de romance voor viool en orkest nummer 2.

De Italiaanse componist Giuseppe Verdi werd geboren in Buzeto. Hij bracht daar het grootste deel van zijn jeugd door en kreeg daar ook muziekles van de organist van de kerk. Verdi was een ontzettende nationalist. Hij woonde toen in Italië dat nog niet echt bestond, maar was samengesteld uit een aantal graafschappen en hertogdomen. En hij heeft ertoe bijgedragen dat er eenheid kwam. Hij schreef dus ook veel muziek die te maken had met opstanding. En bij zijn 28 opera's is één daarvan Macbeth. Deze gaat over de Schotse vrijheidsstrijd. Net als in Italië dus. En uit deze opera hoort u Studia il Passo.

De Duits-Oostenrijkse, maar hij was echt Oostenrijker, componist Robert Stolz heeft heel veel gedaan voor de operette om die weer populair te maken in de wereld. Vooral de laatste tijd dat hij nog leefde, heeft hij samen met zijn vrouw een programma gehad op televisie. Dat heette Operette im Wunderland. En dat was op zich een heel bekend programma. Hij heeft ook heel veel Weense liederen geschreven. En twee daarvan kunt u nu naar gaan luisteren. Frühling in Prater en Frühling in Ween. Dat gaat weliswaar over het voorjaar, maar het is nog winter.

De Tsjechisch-Boheemse componist Antonín Dvořák werd geboren in Bohemen. Dat is een gebied wat nu tegenwoordig Polen en Tsjechië inhoudt. Hij was een hele romantische componist. Hij heeft ontzettend veel gecomponeerd en ook veel nationalistische muziek. Eén daarvan was zijn Husitska-ouverture. En u zult denken, wat een rare naam. Ja, dat is een rare naam, maar het heeft te maken met de naam van een verzetstrijder in Bohemen. Luistert u naar de Husitska-ouverture van Antonín Dvořák.

De Franse componist Claude Debussy is vooral bekend geworden doordat hij heel veel gewijzigd heeft in de toenmalige Franse componistenwereld. Zijn muziek was veel anders dan gebruikelijk was in die tijd. Later werd dit geschaard onder de naam van de expressionisme, maar daar heeft hij zich altijd tegen verzet. Hoe kwam dat? Nou, hij componeerde veel schilderijen. Eén daarvan was het schilderij De Zee van Anton, dat doet er ook niet toe van wie. Maar dat heeft hij geschilderd en daarvan zei men onmiddellijk, ja, maar dat is expressionisme en daar hoor jij bij. Nou, en dat was dus niet zo. Hij heeft altijd zich daartegen verzet. Luistert u nu naar Jeu de Vague, ofwel het spel van de golven uit zijn compositie La Mer.

De Russische componist Anton Mussorgsky, wat een vreemde naam, ja dat klopt, was lid van het machtige hoopje. Dat waren ongeveer 5 tot 6 Russische componisten die probeerden de Italiaanse en Duitse invloed in de Russische muziek te vervangen door eigen volksmuziek. En ja, dat is gelukt. Mussorgsky heeft veel schilderijen gecomponeerd. En één daarvan was De Nacht op de Kale Berg. Van daar kunt u nu naar gaan luisteren. Beste luisteraars, met deze muziek eindigt het programma Omroep Silt. Klassiek. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepsilt.nl. Samenstelling en presentatie, Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Menno Hogeveen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. Drie vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al-Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, goedenavond luisteraars. Het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En niet zoals ik gewend ben met de gast in de studio. Maar vandaag wilde ik de uitzending een beetje wijden aan... helemaal wijden aan 4 mei. De herdenking van afgelopen maandag. Met alles wat daaraan voorbij gekomen is. En gewoon nog even stilstaan bij het moment in een hele gekke wereld.

0: Ja, een prachtig nummer van Robert Long. Nu moet ik zeggen, die komt dus een beetje uit mijn eigen schatkamer. Want ik ben helemaal fan van Robert Long. Geef ons vrede. En dat willen we natuurlijk allemaal. Afgelopen maandag hebben we uiteraard weer stilgestaan bij de dodenherdenking 2026. Er waren tal van festiviteiten, activiteiten. We stonden stil bij het Neugamme monument en dan wel het Lagerhaus G herdenking. Dat was om 2:00 middags in de bibliotheek. Daar is inmiddels een soort rail, nee, een stuk van een rail neergelegd die bij Neuengamme vandaan gekomen is. Ik heb hier, dankzij Clemens van der Zwet, die allemaal opnames gemaakt heeft van alle activiteiten bij de bibliotheek, bij het Zeelieden Monument, bij de Algemene Begraafplaats, heb ik gelukkig een paar opnamen kunnen gebruiken, gekregen. En die gaan we vanavond nog even terugluisteren. Hier eerst de opening van het Lagerhaus G herdenking in de bibliotheek door onze burgemeester Ina Scherps.
1: Ja, het is de eerste keer dat we dit doen. Hè. We hebben geacht aanwezigen, geachte Lutz Kassel en mevrouw Carola. En ik heb de vertaling meegegeven. Ja? Dank voor jullie aanwezigheid bij deze kleine 4 mei herdenking bij het recent geplaatste monument voor Neuengamme. We hebben natuurlijk een groot monument voor Neuengamme, slachtoffers, dat staat op de Algemene Begraafplaats. Maar dit is een kleintje. Want vorig jaar hebben we van Cuve Polat, de directeur van de stichting Lagerhaus G, de rails, dit deel van de treinrails gekregen. De rails waarover de trein met onder andere onze Harlinger verzetstrijders naar hun werkkamp reden, of een lagerhuis reden, naar de dood. Want het was de bedoeling dat ze daar om het leven zouden komen en zo is het ook gegaan. Ik ben afgelopen januari daar geweest, in het lagerhuis. Dominee was er ook. In de haven van Hamburg, op de dag af 81 jaar na hun aankomst. En ik heb de kou gevoeld. Het vroor licht toen ik er was, maar ik had mijn winterjas aan. Toen het Groninger transport aankwam waar onze Harlingers onderdeel van uitmaakten, vroor het 17 graden. Ze hadden gevangenschap meegemaakt en een treinreis van 2 dagen achter de rug. Ze hadden geen beschermende kleding. Ik heb in de kelder gestaan waar de gevangenen moesten verblijven tijdens bombardementen, half in het water en bewoond door de ratten. Het was een ijzingwekkende ervaring. Ik heb daar ook ervaren dat er in Hamburg mensen zijn die de gedachtenis aan het Groninger transport en aan onze Harlingers in leven houden en daar lering uit willen trekken. Met geweldige inzet zorgde de heer Polat en zijn medevrijwilligers voor het inrichten van een herdenkingscentrum in het Lagerhaus. Ik heb hen daar namens onze Harlinger gemeenschap natuurlijk heel hartelijk voor bedankt. En onze gast vandaag, Lutz Kassel, is ambassadeur van de stichting. Zijn aanwezigheid versterkt de mooie banden die we opbouwen tussen stichting Lagerhaus G en Harlingen. Dus kan het beste zelf vertellen over zijn betrokkenheid bij het Lagerhaus. En hij is ook bereid om wat te zingen voor ons. Maar ik denk het beste dat je zelf even vertelt over je betrokkenheid en je muziek. Is dat goed?
0: Ja, en nu was dat een opname in het Duits. En ik denk, ik zal het een beetje in het kort vertalen. Lutz Kassel was op het moment van het einde van de oorlog moest hij nog geboren worden. Maar zijn moeder werd daar wel mee geconfronteerd. En die heeft hem ook altijd verteld over wat daar in het lagerhuis gebeurde. Er is een lied geschreven en Lutz heeft dat gezongen. Maar voordat hij het gaat zingen, voordat ik het u even nog laat horen. Het lied Der Moorsoldaten. Dat gaat over de veensoldaten. Waar het oog ook kijkt, alleen heide en moeras omringen ons. Het gezang van vogels verfrist ons niet. De eiken staan kaal en krom. Hier op deze verlaten heide is het kamp opgeslagen. Waar we ver van alle vreugde zijn, opgesloten achter prikkeldraad. Morgen zullen de kolonnes de heide optrekken om te werken. Gravend in de brandende zon verlangen onze gedachten naar huis. Op weg naar huis waar ieder verlangt naar ouders, vrouw en kind. Menig hart wordt zwaar van honger omdat we hier gevangen zitten. Schildwachten gaan op en neer. Niemand kan er doorheen. Ontsnappen kost ons alleen ons leven. Het fort is omringd door viervoudige hekken. Wij klagen niet. De winter kan niet eeuwig duren. Op een dag zullen we vol vreugde zeggen, vaderland, je bent weer van mij. Dan zullen de veensoldaten niet langer met hun schoppen het veen intrekken. Dan zullen de veensoldaten nooit meer met hun schoppen het veen trekken. Dankjewel Clemens voor de vertaling. En hier gaan we nu naar het lied luisteren. Live daar in de bibliotheek, gebracht door Lutz Cassel.
2: Das erste ist ein sehr bekanntes Lied, bei dem du auch kräftig mitgesungen hast. Den Refrain kennt, glaube ich, jeder.
1: Ja, ja.
2: Es ist das Lied der Moorsoldaten. Dazu weiß ich aus Versehen, dass es die Feenmoorders Soldaten heißt.
1: Feenmoorders, hè?
2: Feenmoorders Soldaten.
1: Het is uit een geschreven concentratiekamp in de jaren 30, toen vooral wat Duitse communisten en iedereen die in verzet kwam tegen de nazi's, daarin werd opgesloten. En het was vlak bij de Duitse-Nederlandse grens, ter hoogte van Groningen. Er was een veenmoeras, daar werden ze aan het werk gezet. En dit lied is geschreven door iemand die in het kamp was opgesloten. En toen dat lied één keer bekend werd onder de gevangenen, ging iedereen het zingen en werd het natuurlijk onmiddellijk verboden. En is het dus daarna voor eigenlijk heel Duitsland een heel beroemd verzetslied geworden.
2: Wohin auch das Auge blicket, nur und heile, nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket,

0: Seven Nations Army, Ben Lonkel Soul, hoorde u. Over de uitspraak tegen Ali B., die in hoger beroep dus voor 2 verkrachtingen is veroordeeld tot 3 jaar celstraf, sprak ik eerder vanavond met Rut Jager. Zij is de advocaat van zangeres Ellen ten Damme, een van de slachtoffers van Ali B. Ten Damme was destijds met hem in Marokko voor de opname van een tv-programma. Mevrouw Jager, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was vandaag de reactie van Ellen ten Damme op de uitspraak toen u contact met haar had?
1: Nou, heel eerlijk heb ik haar nog niet persoonlijk gesproken. Ellen is op dit moment bezig met een clubtour. Zij richt zich heel erg op haar muziek. En ja, ze wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met deze zaak. Dus ik weet dat voor haar het belangrijkste was dat recht gesproken zou worden. En dat dat met deze uitspraak bevestigd is.
0: En wat was uw eigen reactie op de uitspraak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. En zat in de metro en later liep ik op het Centraal Station. En ik kreeg appjes binnen. En ja, ik was wel echt... het was wel ook echt een soort van ontlading, ja.
0: En waar kwam die ontlading vandaan?
1: Nou, omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt. Een zedenzaak is altijd een 1-op-1 situatie, of bijna altijd een 1-op-1 situatie. En dan moet je het hebben van de verklaring van de aangeefster. En daar moet dan iets van steunbewijs bij worden gevonden. En de vraag is altijd, ja, is dat steunbewijs dan voldoende voor veroordeling?
0: En een van de dingen die van belang waren voor deze rechters was de verklaring van de ex-vriend van Ellen ten Damme, die zij kort na die gebeurtenis met Ali B. hierover verteld heeft. Want die is betrouwbaar volgens de rechter. Die was van belang voor deze uitspraak.
1: Ja, de verklaring van Ellen hebben de rechters betrouwbaar geoordeeld. Maar ook de verklaring van haar partner destijds. Die verklaard heeft van, goh, ik heb Ellen opgehaald na die opnamedagen. En ze liep met mij op de markt. En er was duidelijk iets met haar aan de hand. Ze heeft tegen mij gezegd, Ali is een grens overgegaan. En op dat moment heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Zij wilde daar verder op dat moment ook niet over spreken. Maar hij heeft aan haar gemerkt dat zij emotie had daarbij.
0: Ja, en er was ook nog meer steunbewijs van belang voor deze uitspraak?
1: Ja, nou, wat een rechter doet is kijken naar, hè, wat is er aan steunbewijs in een zaak. En bijvoorbeeld is ook de verklaring van Ali B. zelf. Hè, die heeft gezegd, ik ben die nacht in de kamer van Ellen geweest. Dat is ook als een steunbewijs gebruikt. Het is dus niet zo, en dat is naar aanleiding van deze zaak een beetje de gedachte geworden die leeft. Hè, dat er altijd een verklaring van iemand moet zijn die een bepaalde emotie heeft gezien. Maar steunbewijs kan bijvoorbeeld ook een blauwe plek zijn die bij een slachtoffer is waargenomen. Of een appje wat tussen een slachtoffer en een verdachte gestuurd is.
0: Ja, en nu is er ontzettend veel aandacht geweest voor deze zaak. Wat kan de uitspraak betekenen voor de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven?
1: Ja. Nou, dat, eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke of goede vraag. Want deze zaak gaat niet alleen over 1 rapper en 3 vrouwen. Deze uitspraak leert

0: slachtoffers dat plegers van zedenmisdrijven niet vrij uit hoeven te gaan. En daarbij is van belang dat wij in de rechtspraak slachtoffers serieus nemen. Dus dat slachtoffers daaruit ook leren dat zij in het strafrecht volledig erkend kunnen worden.
1: En is dat dan ook een belangrijke uitspraak voor de politie? Want je hoort ook wel vaak dat bij een aangifte wordt gezegd, ja, het wordt het ene woord tegen het ander, dus ik weet niet of je hiermee door zou moeten gaan.
0: Ja, nou dat is precies inderdaad het probleem. Hè. De zedenpolitie is echt overbelast. En wij merken als zedenadvocaten of slachtofferadvocaten dat vrouwen vaak echt ontmoedigd worden om aangifte te doen. Mijn advies aan die vrouwen is, hè, je hebt recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Raadpleeg een advocaat als je erover twijfelt, ga ik aangifte doen of niet. Wij adviseren mensen niet om aangifte te doen als dat op voorhand kansloos is. Maar dan kan iemand wel zijn eigen afweging daarin maken.
1: En nu is het zo dat voor recente zedenmisdrijven een nieuwe zedenwet geldt. Die gold nog niet voor deze zaak tegen Ali B. Maar wat is nou de belangrijkste wijziging in die wet?
0: De nieuwe zedenwet stelt meer feiten strafbaar. Hè, waar voorheen echt dwang bewezen verklaard moest worden. Iemand gedwongen was om seks te ondergaan, is in de nieuwe wetgeving ook de schuldverkrachting opgenomen. Dus de verkrachting van een slachtoffer dat bevriest. Een bevriezingsreactie is een hele normale reactie bij een slachtoffer. En dan
1: dat je uit angst eigenlijk gewoon versteent en niet reageert.
0: Ja, dan kan een slachtoffer niet reageren. Dat is een natuurlijke reactie. Hè? Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Die bevriesreactie, dan is er geen sprake van dwang. Hè? Want je moet echt nee zeggen. Wil er sprake zijn van dwang? Je moet dat echt aantonen aan een pleger. Maar nu is dus ook strafbaar dat je, ook als je geen nee zegt, maar je bevriest en er is geen sprake van consent, kan het toch een schuldverkrachting zijn. Dus de wet is uitgebreid in die zin.
1: En die gold nog niet in deze zaak. Wat ook nog wel aan de orde is gekomen, is het tijd dat Ellen ten Damme, uw cliënt, nog glimlachend aan een tv-programma meedeed, niks te merken was. En dat werd benadrukt, dat wil niet zeggen dat iemand er geen last van heeft. Dat kan ook een strategie zijn om ergens mee om te gaan met iets wat lastig is. Heeft u het idee dat de kennis ook echt aan het toenemen is als het gaat om dit soort zaken, van wat het in dit geval met vrouwen doet?
0: Dat idee heb ik wel. Wat ik wel hoop is dat dat ook in de rechtspraak nog veel verder doordringt. Hè. De verdediging heeft steeds aangevoerd van ja, er is geen disclosure getuige. Want zie inderdaad, Ellen heeft hier gelachen en zij heeft daar niet direct met iemand over gesproken. Nou, de rechters van dit hof hebben gezegd, ze heeft er weliswaar niet direct over gesproken, maar wel vrij snel. En daarbij is ook emotie getoond. Dus je ziet wel dat de rechtspraak daarin ook aan het schuiven is. Van ja, hoe lang na een strafbaar feit moet een slachtoffer zich uitspreken? Wil zo'n steunbewijs nog passend zijn, zeg maar?
1: Ja, en tot slot, de verdediging van Ali B. heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Wat betekent dat nou voor uw cliënt?
0: Dat betekent dat er voorlopig nog geen definitieve einduitspraak is. Dus dat de Hoge Raad zich daar nog zich over de hele procedure nog een keer gaat buigen. Maar dat is een volledig schriftelijke ronde. Dus dan zijn er geen zittingen meer. Dan wordt het eigenlijk volledig schriftelijk gedaan.
1: Hoef je niet nog een keer je verhaal te doen?
0: Nee, eigenlijk kijkt de Hoge Raad ook niet feitelijk, hè, is er voldoende bewijs, maar de Hoge Raad kijkt meer. Hebben de rechters van het Hof het recht goed toegepast? Dus het is een hele andere toets dan de toets die de rechtbank en het Hof over een strafzaak leggen.
1: Goed, advocaat Rusjager, hartelijk dank voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar Groot-Brittannië, want vandaag zijn er lokale verkiezingen daar geweest en de verwachting is dat de Green Party hun beste verkiezingsresultaat ooit gaan behalen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En dat is op peilingen gebaseerd, hè, want er is nog geen uitslag.
2: Nee, de stembussen zijn nog maar net, 27 minuten geleden gesloten. En de uitslagen zullen we pas de komende dag of dagen zelfs zien binnenrollen. Maar een klein gedeelte van Engeland wordt vannacht al de stemmen geteld. En het overgrote deel wordt pas vanaf morgen overdag geteld. Dus we zullen pas vrij laat zien of die peilingen inderdaad gaan kloppen.
1: Want als je het hebt over een goed resultaat voor de Green Party, wat is dan goed, hè? Hoe staan ze ten opzichte van Labour bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk eens naar de peilingen, landelijke peilingen. Daar stond Labour 2 jaar geleden, was de uitslag in de lagerhuisverkiezingen, dat Labour 34% van de stemmen haalde. Nou, die gaan nu volgens de landelijke peilingen naar 17%. Dat is een halvering. En de groenen, die gaan van 7% naar 18%. Dus zouden ze dus Labour eigenlijk voorbij streven. Nou, dat is nog niet hetzelfde hoe zich dat precies vertaalt in zetelverdeling. Want ook op lokaal niveau hanteren de Britten een districtenstelsel. En dan zie je dat kleine verschillen in de uitslagen al tot grote swings kunnen leiden in de zetelverdeling. Dus het is wat moeilijker te voorspellen, ja, hoeveel zetels ze gaan winnen. Maar volgens de laatste prognoses, ja, zouden er staan vandaag 5000 raadzetels op het spel. 1000 daarvan zouden wel eens naar de Green Party kunnen gaan. En als je weet dat de Greens op dit moment 900 raadzetels hebben, dan zou dat meer dan een verdubbeling zijn. Dus ja, inderdaad, dat zou echt hun beste resultaat ooit zijn.
1: De naam doet natuurlijk vermoeden dat ze zich op natuur, milieu, klimaat richten. Waar staat de partij nog meer voor?
2: Ja, het was heel lang een klassieke groene partij. Klimaatverandering, duurzaamheid, de energietransitie. Dat was heel lang de kern van hun politieke boodschap. In een periode dat ze echt in de marge van de Britse politiek verkeerden. Want in tegenstelling tot veel Europese landen hebben de groenen, mede door dat districtenstelsel, nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar vorig jaar kregen ze een nieuwe leider, Zach Polanski. Ja, en toen zijn ze echt een hele andere koers ingeslagen. Natuurlijk is groen beleid, klimaatverandering nog heel belangrijk voor de Green Party. Maar ze gingen zich ook steeds meer profileren als een alternatief voor Labour, als een echte linkse partij. En ze gingen dus ook de focus verleggen naar andere linkse thema's. Dus een ruimhartig vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. De superrijken gaan we extra belasten. We gaan de water- en energiebedrijven gaan we nationaliseren. Ze hebben een heel scherp pro-Palestijns standpunt. En daarmee zie je ook dat het wel een impact heeft gehad. Want je ziet vooral de linkervleugel van Labour, die ontevreden is met de koers van Labour, dat in die groep, dat ze daar de meeste stemmen weghalen. Dus zeg maar de aanhang van de vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, die een ultralinkse koers voert met Labour, die lopen nu massaal over naar de groenen. En denk dan aan veel jonge, progressieve kiezers. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië heel erg aangetrokken is door dat standpunt over Palestina, over Gaza. En ook daar trekken ze op dit moment heel veel stemmen.
1: En deze Zach Polanski, die dus het roer om heeft gegooid, wat is dat voor type?
2: Ja, een opmerkelijk figuur met een nogal kleurrijke carrière, kun je zeggen. Hij was ooit eens acteur. Koorzanger is hij geweest. Hij is zelfs hypnotiseur geweest. En daar is ook zijn bekendste claim to fame van, met een verhaal uit 2013... waar de schandaalpers nog altijd pap van lust. Namelijk dat hij met hypnose vrouwelijke borsten kon vergroten. Dat claimde hij toen. Nou, daar wordt hij nog altijd door achtervolgd. Maar ja, in de jaren daarna ging hij zich steeds meer in de politiek begeven. Eerst als lid van de Liberaal-Democraat, een kleine oppositiepartij hier. En toen maakte hij de overstap naar de Groenen. En ja, vorig jaar werd hij de nieuwe partijleider van de Groenen. Hij is een van de weinige partijleiders, of de enige eigenlijk, die niet in het lagerhuis zit. Hij is wel lid van de Londense gemeenteraad. En wel opvallend is, er wordt vaak gekeken naar Reform UK, die opkomst op links en of op rechts, en de Groenen die opkomen op links. Dat zijn natuurlijk natuurlijk twee partijen die elkaars volkomen tegenpolen zijn. Maar er zijn ook heel veel interessante overeenkomsten. Vooral als je naar die twee leiders kijkt. Nigel Farage bij Reform UK en Zach Polensky. Beide zijn populisten. Beide zijn erg mediageniek. Beide zijn het meeste van het bespelen van de sociale media. Zach Polensky die steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Hè, dat hij een populist is. Hij noemt zichzelf een eco-populist. Is een heel ander type leider dan de Groenen de afgelopen jaren gewend waren.
1: En als hij Groot-Brittannië onder hypnose zou brengen, waar leidt hij het land dan naartoe?
2: Nou ja, precies die punten die ik al zei. Hè. Maar hij heeft echt grote ambities. Dus hij wil echt het alternatief worden voor Labour. Net zoals Reform UK zich opwerpt als het alternatief voor de conservatieven, willen zij op links, zeg maar, Labour gaan vervangen. En ja, met een veel scherper linksbeleid dan we nu uit de portefeuille van Keir Starmer natuurlijk zien. Dus zoals ik al zei, met hoge belastingen invoeren voor de hoogste inkomens. Het is een klimaatbeleid natuurlijk dan nog veel verder gaat dan het huidige net zero beleid. De sociale voorzieningen, daarmee extra voor geld uitgeven, de uitkeringen. En natuurlijk een heel een vluchtelingenbeleid dat bijna tegengesteld is wat de huidige regering wil, namelijk de deuren openzetten.
1: En mensen met zo'n uitgesproken profiel, vooral politici, die hebben dan veel volgers, maar soms ook wel tegenstanders. Hoe is hij onomstreden nog als leider binnen de partij? Of zijn er ook wel mensen die denken, nou...
2: Niet zozeer binnen de partij, maar hij roept wel controverse op. En het is ook een soms een ongemakkelijke coalitie waar die leiding aan geeft. Dus aan de ene kant een grote groep jonge progressieve kiezers en ook dus een grote groep moslimkiezers. Britse moslims die voor de Groenen gaan vanwege het pro-Palestijnse standpunt. Maar dat is ook een groep die op sociaal-cultureel niveau juist heel conservatief is. Nou, Zach Polensky is de enige Joodse partijleider van dit moment. Hij is de enige partijleider die openlijk homo is. En dat zijn waarden die met sommige van zijn achterban stroken. En je ziet ook... Je ziet ook dat hij... Hij heeft gezegd dat het een grote uitdaging voor hem was om die enorme aanwas van nieuwe leden en kandidaten om die te screenen. En dat heeft ook een aantal kandidaten moeten weren vanwege antisemitische uitspraken. Een week geleden nog werden zelfs twee kandidaten van de Green Party in Londen gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot rassenhaat. Een van die kandidaten had een bericht gepost op Instagram waarin ze zei, het rammen van een moskee is geen antisemitisme, maar dat is wraak. Nou, die is natuurlijk nu ook geschorst in de partij. En dit zijn toch wel de groeipijnen waar hij als leider op dit moment mee te maken krijgt.
1: Arjen van der Horst, dankjewel. En later dus de komende dagen de uitslag voor de Greens, maar ook voor de andere partijen in Groot-Brittannië bij die lokale verkiezingen.

0: Ja.
1: Luca Bloem met In Between Days. In New York opent in het Center for Architecture een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld. Want deze architect, bekend van zijn minimalisme en strakke lijnen, bouwde niet alleen 100 huizen in Nederland. Ook in het Amerikaanse Ohio blijkt een huis van hem te staan. Fotograaf Arjan Bronkhorst stelde de expositie samen. Nu in New York, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, hallo.
2: Ja, het is voor mij middag, maar goedenavond.
1: Precies.
2: Voor jullie.
1: Ja, even voor de luisteraars die Rietveld niet op het netvlies hebben staan. Hoe zou jij zijn bouwstijl omschrijven?
2: Vindingrijk. Ik toch wel. Ja. Ja, ik ben door Rietveld zijn gebouwen aangetrokken. Door de klare lijnen, het mooie lijnenspel en de ruimtes die hij heel goed kan scheppen. Maar hij kon ook ontzettend goed omgaan met beperkingen. En hij was ook heel erg vindingrijk eigenlijk vanuit zijn expertise als meubelmaker. Zoals hij is begonnen.
1: Ja, en er is dus ook een huis in Amerika gebouwd. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Hij heeft dat gebouwd voor een professor Parkhurst. Die was in 1956... op uitwisseling bij de Universiteit Utrecht. Hij had toen al een stuk land gekocht in Ohio. En hij heeft aan Rietveld gevraagd om daarvoor een ontwerp te maken. Hij was erg gecharmeerd van moderne architectuur. En Rietveld heeft daarvoor een ontwerp gemaakt. Het was een geaccidenteerd terrein. Ook nog heuvelachtig met een eigen riviertje op het terrein. Heel mooi. En het eerste ontwerp dat Rietveld maakte was ook echt prachtig. Een vrij groot huis met ruim uitzicht naar beneden op het riviertje. En later is dat ontwerp wel aangepast. Het was te groot. Dus het was waarschijnlijk ook te duur. Hij kon zich niet veroorloven. Ik denk ook dat het zo vaker gaat, hè, als je als een architect een ontwerp maakt voor een huis. Maar in ieder geval, het ontwerp is aangepast. En uiteindelijk heeft hij het derde ontwerp mee naar huis genomen. Heeft het aangepast aan, sowieso is natuurlijk het metrieke stelsel omrekenen. Maar ook heeft hij een paar andere aanpassingen gemaakt.
1: Die professor?
2: Professor Parkhurst. En heeft het huis met zijn familie en vrienden heeft hij het zelf gebouwd.
1: Oké. En wat vond Rietveld ervan als bewoners nog aanpassingen aan zijn ontwerp wilden of maakten?
2: Ja, hij vond dat eigenlijk wel prima. We hebben dus brieven gezien, ook de correspondentie tussen beiden. En hij was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar kijk, het komt ook, hij had waarschijnlijk inmiddels een goede relatie met deze professor Parkhurst. En ook eigenlijk in mijn boek, in die 20 huizen die ik heb gefotografeerd voor Wilde van de Eenvoud. Daar staat ook wel met name die relatie tussen Rietveld en zijn opdrachtgevers centraal. Maar Parkhurst die maakte bijvoorbeeld aanpassingen. Hij wilde het dak niet helemaal plat hebben. Omdat in Ohio heb je veel sneeuw. Meer dan in Nederland. Dus dat wilde hij aangepast hebben. En ook paste hij de ramen aan. En op zich is dat natuurlijk jammer. Omdat Rietvelds ontwerpen, die zijn af. Die zijn goed.
1: Aan de andere kant, die man moet daarin wonen. Toch?
2: Die
1: met zijn familie.
2: Wonen.
1: Ja,
2: en als je foto's bekijkt van begin jaren 60, dan was dat toch wel een heel bijzonder huis. Ja, inmiddels is het wat veranderd, verder veranderd. Mm-hmm. Ook een beetje verwaarloosd. Maar toen zag het er toch wel heel aantrekkelijk uit. Ja.
1: Ik begreep dat Rietveld in 1955 ook een bouwopdracht kreeg voor in Washington, maar dat uiteindelijk niet is doorgegaan.
2: Nee, hij heeft het huis dus ook nooit gezien. Want Het kwam begin jaren 60, was het huis klaar, 61. En toen kwam Rietveld de Verenigde Staten niet meer in. Omdat ze verdachten hem van communistische sympathieën. Dus inderdaad, in 1955 maakte hij een ontwerp voor een carillon in Washington D.C. Het was een geschenk van de Nederlandse bevolking. Als dank voor de Marshallhulp. Uh-huh. Maar er werd hem geen visum verstrekt. En de opdracht werd ingetrokken. Dus het ontwerp is er nog wel. Het bestaat. En het is me ook bekend. Maar de opdracht ging niet door. En terwijl hij is wel nog in 1952... heeft hij de tentoonstelling in het MoMA, Museum of Modern Art in New York, heeft hij ontworpen over de stijl. Dus toen mocht hij er nog wel in.
1: Ja. En zijn architectuur, hè? Want jij hebt daar nu die expositie samengesteld. Is die nou bekend in Amerika?
2: Nee, die is niet zo bekend. Ik heb deze tentoonstelling samengesteld samen met conservator Barry Bergdon van Columbia University. Hij is ook oud hoofdconservator van het MoMA, architectuur en design. En toen mijn boek klaar was, toen ging ik naar Amerika toe. Omdat over dit huis gewoon ontzettend weinig bekend is. Dus ik vroeg ook van ja, met wie moet ik dan eigenlijk spreken? Want ja, je komt hier aan in New York, grote stad. Als Nederlander, naar wie moet ik toe? Toen zeiden ze dus, nou, dan moet je met meneer Bergdol gaan praten. Want die weet alles van architectuur. Nou, en hij wist dus inderdaad niet dat Amerika een rietzandhuis heeft. Inderdaad, terug te komen op je vraag, sorry dat je in de reden valt. Maar in Amerika is Rietveld met name bekend van twee dingen. En dat is het Schreuderhuis in 1924, wat in Utrecht staat. En de Rood-Blauwe Stoel, van nog iets eerder, rond 1917. Ja.
1: Ja, en zijn architectuur in Nederland, hè, want in Amerika moesten ze hem niet meer vanwege zijn politieke opvattingen op een gegeven moment. Maar zijn architectuur in Nederland, die stuitte ook wel op weerstand, toch? Als het ging om zijn ontwerpen.
2: Ja, zeker. Kijk, het Schreuderhuis, dat is ontzettend invloedrijk geweest op architecten wereldwijd, met name in Europa, maar ook wereldwijd. Maar het is in 1924. Als je nu gaat kijken in Utrecht, dan zou je zeggen wat een hypermodern huis. Maar het is dus al meer dan 100 jaar oud. Maar toen het net klaar was in 1924, ja, het verhaal gaat dat voorbijgangers rotte tomaten gooiden naar het huis. Zo lelijk vonden ze het. En het was een totale breuk met wat ze kenden. Ja, daar was het ook voor bedoeld. Rietveld was op zoek naar een nieuwe vormentaal. En die wilde juist nieuwe dingen creëren. En het Schreuderhuis is ook wel echt een experiment dat hij samen met Truus Schreuder heeft ontworpen en uitgevoerd.
1: En wat was zijn filosofie nou als het om wonen ging?
2: Nou, hij was ontzettend goed in het scheppen van ruimte. Dus qua licht en ruimte, al had hij nog zo'n kleine... Ja, zo'n klein terrein tot zijn beschikking of budget. Hij kon er toch ontzettend goede ruimtes mee ontwerpen. Maar hij heeft ook heel veel van zijn opdrachtgevers geleerd over ja, eigenlijk hoe je dan woont in zo'n huis. Hij was zelf heel bescheiden. Bescheiden mens. Hij had weinig behoefte aan luxe. En van zijn opdrachtgevers, die kwamen natuurlijk aan met een soort wensenpakket. Een eisenpakket. En dan leerde hij gaandeweg ja, hoe je eigenlijk dan moest wonen in zo'n huis.
1: Ja, en dat noemde hij de wilde van eenvoud.
2: Ja, de wilde van de eenvoud. Dat slaat eigenlijk inderdaad op ook een uitspraak die hij heeft gedaan. Hij noemde het zo dat we toch eens meer vooruitgang konden bereiken. Hè, wanneer we iets meer oog hadden voor de wilde van de eenvoud. En ja, je ziet het wel terug in zijn ontwerpen dat hij bijvoorbeeld... Ja, hij wilde een plat dak. Dat liet hij dan naadloos het liefst aansluiten op de muur. Zonder daktrim of wat dan ook. De ramen, de kozijnen, die moesten vlak aansluiten op de muren. Zonder afdekking. Ja, en allemaal van dat soort ideeën voerde hij door in zijn huizen en in zijn interieurs.
1: Arjan, ik wens je een hele mooie tijd in New York met de expositie. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Ja, dankjewel. De expositie is in Center for Architecture tot 3 september.
1: Oké, dankjewel. Arjan Bronkhorst.

0: Met De Vlam in de Pijp, de grote hit die voor de doorbraak zorgde van Henk Wijngaard, de vrachtwagenchauffeur, die daarna heel vaak ook in de hitlijsten stond. Hij zit 50 jaar in het vak en wordt binnenkort 80 jaar. Zaterdag is er een jubileumconcert. Goedenavond, Henk Wijngaard.
1: Goedenavond, hoi.
0: Kijkt u daar naar uit, naar zaterdag?
1: Als ik nou tegen je zeg dat de organisator, de grote man naast mij, Nico Silvius en ik, we hadden maar één wens, was het maar zondag.
0: Oh ja?
1: Sorry, nee hoor. Ja, ik bedoel meer zo van, ja, de spanning die is om te snijden en wat er allemaal gaat gebeuren, wat er over me heen komt, dat is, ik ben daar heel ontroerd, behoorlijk door geroerd, ontroerend.
0: Waar zit de grootste spanning op?
1: Ja, over het optreden. Ik ga live gaan show doen. Live met de band. Kabaal ga ik een optreden doen van een uur. En we hopen gewoon dat we alle liedjes mooi voor de mensen neer kunnen zetten zoals ze willen horen. En dat ik tevreden na afloop kan zeggen van zo, wauw, dit was gigantisch mooi. Dit was leuk. Alleen, ik weet dat niet. Hè. Ik hoop dat het zo gaat worden.
0: Ja, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, zo'n 2-3 keer per week gemiddeld.
0: Oh, dus u bent gewoon helemaal goed getraind daarvoor.
1: Jawel, ja, ik ben nog steeds goed bestemd. Dus,
0: ja, en dat voor iemand die bijna 80 is.
1: Ja, dat heeft met de stem niks te maken. Ik denk dan wel eens, ik heb het wel eens voor de grap gezegd. Sinatra was 82 toen hij in Las Vegas zijn grote hits zong. In de kleedkamer ging zitten, zijn oogjes even dicht deed. En niet meer wakker werd. Ja, dat trek
0: nou,
1: ik
0: dat
1: mij.
0: Is toch dat niet denk, het scenario, denk, hoop ik, voor.
1: Maar ik ben wel trots op dat zo iemand zo heeft geleefd. Daar kan ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken. Fantastisch. Dat een artiest zo doorgaat.
0: En dat u ook nog steeds doorgaat. Ja, hè? Wat is het geheim van u, wat dat betreft?
1: Een stukje hout hier voor mijn neus. Ik klop er weer even op dat ik 79 ben. In juni word ik 80 en dat ik nog steeds medicijnvrij ben. Dat is al een enorme voordeel. En de enthousiasme van mijn publiek, wat zich wisselwerking op mij teruggeeft. Ik denk even aan een optreden in Nieuwveen. Daar sta ik morgenavond weer. Het Blokfeest Festival in Nieuwveen. Daar stond ik verleden jaar met mijn geluidsman. En toen kwam een zanger. Die kwam uit zijn Maybach Mercedes stappen. Wolter Kroes. En die ging naar mijn geluidsman staan. En die zei van, wat gebeurt hier? Waarop mijn geluidsman Simon zegt van, ja, dat is overal. Henkie, die hele zaal. En dat waren allemaal jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar. En Wolter Kroes die keek zijn ogen uit. Die zegt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat toont wel het succes van mijn liedjes.
0: Maar ja, want weet u wat dat is? Dat u jongeren van nu ook aanspreekt. En dat ze deze nummers van u, die sommigen zijn al hartstikke oud, met alle respect. Maar dat ze die meezingen.
1: Ja, het is een terugkeer van De Vlam in de Pijp na 50 jaar. Die opnieuw het publiek ingaat als een hit. Eigenlijk nooit geen hit is geweest. Het was altijd een hit. En die vlam brandt nog steeds, zo lieverd.
0: Ja, dat blijft gewoon. Ik hoor het ook. Ja,
1: het blijft zo. En dankzij een aantal, ik moet het eerlijk zeggen, ik kan er niet omheen. De piraten in Nederland hebben heel veel voor Henk Wijngaard betekend. In de loop der jaren hebben ze mij nooit laten vallen. Ze hebben altijd mijn liedjes gedraaid en daar ben ik enorm trots op. En nu hebben we stations als Radio NL en we hebben Tucker FM, maar ook Radio Continu. Stations die de liedjes toch allemaal zijn blijven draaien en daar word ik door ontroerd.
0: Want zijn er ook radiostations die daar op een gegeven moment mee op zijn gehouden?
1: Ja. Ja, die zijn er wel geweest. Maar ik noem geen namen. Het gaat mij erom dat ik een enorme steun heb van deze mensen nog steeds. En die zijn nog steeds groot en die groeien nog steeds. Als wij een feesttent neerzetten, en dan heb ik het over een mega piratenfestival. Of ik heb het over Tucker FM. Dat daar 10, 12, 13.000 mensen op afkomen. Dat tekent wel voor de liedjes die daar gezongen worden door de artiesten.
0: En op TikTok gaan ze ook rond volgens mij.
1: Ja, een jaar of wat geleden zei iemand tegen mij... Henk, je gaat viraal op TikTok. En ik zei tegen die man, ik zei, wat is TikTok? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, en toen moest ik naar de studio komen, Z34 in Emmen. En hij heet Gerben Vaatjes. En zei, Henk, moet je eens even kijken op TikTok. Dit is TikTok en dit gebeurt een beetje. Ik ben geschrokken van mijn succes op dat gebied.
0: Ja, ja. Zeg, en nu zaterdag dat concert, dat is in Nieuw-Leuzen in Overijssel. Ik heb begrepen dat ook uw oude truck daar komt. Dat die helemaal is opgeknapt. Waar is dat, wat betekent dat voor u?
1: Emotie. Heel veel emotie. En ik zit hier te bibberen op een stoel van wat gaat er gebeuren zaterdag. Want ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft vanwege de drukte. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, ik wou en met de vrachtwagen optreden en ook in de zalen en ook met de truck. Ik kon het allemaal niet samenvoegen.
0: En waar is die al die tijd gebleven dan?
1: Die is van de ene koper naar de andere koper gegaan. Kermis exploitant heeft hem gehad. En hij is van her naar der gegaan. En
0: heeft u wel altijd gevolgd?
1: Ja, ik heb een jaar of 20, 25 jaar geleden met mijn jongste zoon hebben we hem teruggevonden in Surhuisterveen in Friesland ergens. Ik weet de plaats, die dag Surhuisterveen. Daar stond hij op een terrein. En die man die zei, Henk, je mag hem terugkopen. Ik heb hem bekeken, maar hij was al dermate tomaatrijp. Een overrijpe tomaat, ja. Als je weet wat ik bedoel.
0: Dus die hoeft u niet meer te hebben. Maar hij is nu opgeknapt, begreep ik.
1: Nou, ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Nou,
0: gaat u erin rijden morgen? Is dat het plan? Of zaterdag?
1: Het mooie verhaal is dat iemand zei, Henk ziet een meisje van 22 jaar terug.
0: Oh, dat vind ik leuk. Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja.
0: Ja, en wat gaat er nog meer gebeuren zaterdag?
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik mag met die auto waar ik toen 40, 50 jaar geleden mee ging rijden, mag ik ermee naar Nieuw-Leusden en naar een chauffeurscafé. En daar mag ik de mensen een presentje geven uit naam van Nico. En ze krijgen allemaal vierkante bal gehakt. Dus okay. Ze krijgen een balletje mayo. Een chauffeursbal. En ze kunnen met Henk op de foto voor de Scaria. Ja, en daarna gaan we met de vrachtwagen naar de tent. We rijden hem naar binnen. En de band begint te spelen. En dan kom ik eruit. Ik kijk uit, hier ben ik.
0: Oh, en dan hoop ik dat er wel al getankt is. Want voor u, want 30 tonnen diesel hoorde ik u net over zingen. Het is niet meer zoals toen.
1: Nee,
0: als het gaat over tanken.
1: Nee, we gaan naar elektrische auto's toe. Ja,
0: okay.
1: Ik weet het.
0: Ja, nou, ik wens u ontzettend veel plezier zaterdag en morgen dus ook weer een optreden. En de laatste nummer wat u heeft geschreven is wel al eventjes geleden. Komt er ook nog nieuwe muziek uit?
1: Het laatste nummer wat ik heb geschreven, heb gezongen en dat is nu een enorme hit is, dat is wat mijn opa zei.
0: Okay. Maar en komt er nog een nieuwe aan? Of zegt u het is wel even goed, mijn repertoire?
1: Ja. Ik ga een liedje zingen over mijn treintje.
0: Ja, over elektrische truck kunt u mooi gaan schrijven.
1: Oh, kan ik ook over gaan zingen.
0: Of de dieselprijzen.
1: De nieuwe single wordt toch mijn treintje. Boemeladieboem. Samen met treintje drink ik een wijntje.
0: Nou, en dat is uw vrouw toch, treintje? Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Henk Wijngaard over trucks en treinen en treintje. Ik wens u een mooi weekend toe. Dit was Het Oog. Donderdag 7 mei. En morgen dan zit hier Simone Wijnmans. Straks natuurlijk Nooit Meer Slapen. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jaco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Dan wil ik zekerheid.
1: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
2: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.